0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. En Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Donderdag 4 juni, de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker
3: bij Radio M Utrecht.

0: me what you see. What's happening to you and me? God grant me the serenity to just remember who I am. Oh, 'cause you're giving up your sin.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten laten vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
2: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: de grote doorbraak in de hele wereld zo ongeveer, in mijn beleving. Maar het was misschien alleen maar de omringende landen van Nederland, België en in Duitsland, weet ik zeker ook, was de grote hit voor de George Baker Selection. Uit 1975, Una Paloma. Jij zat mee te zingen.
1: Ja, ik vind het altijd zo'n gezellig hitje.
0: Ja, vind je echt leuk dit?
1: Ja, het is pittig voor de vroege ochtend, maar het klinkt wel gezellig.
0: Het is wel lekker wakker worden, denk ik dan, toch?
1: Ja, toch vrolijk. Ja,
0: zeker. Hé, Utrecht is wakker. Hoe heb je geslapen, Anne?
1: Ja, wel goed. Heel diep geslapen. Ja, lekker. Jij?
0: Niet te warm?
1: Ja, viel mee eigenlijk.
0: Ventilator op 100.
1: Ja, die heb ik wel flink laten blazen zo in mijn gezicht. Ja, okay. Dat was wel lekker.
0: Dat is goed. Nou, iedereen is wakker natuurlijk die dit nu hoort. Anders word je een beetje wakker.
1: Ja,
0: dat is mooi.
1: Morgen.
0: In Utrecht is wakker. Diverse onderwerpen. We moeten een felicitatie richten aan de stad Utrecht. Het is stadsdag vandaag. 904 jaar, hè?
1: Zo, dat is me toch een leeftijd. Zo. Dat gaan we even vieren met een mooi gesprek om 7:15 straks.
0: Precies, en het gaat over de geschiedenis natuurlijk, dat kan niet missen.
1: Ja, er is iemand, een archeoloog, die heeft onderzoek gedaan naar de prehistorie van Utrecht. En dan vooral onder de grond, en daar is iets anders mee aan de hand.
0: Kijk eens aan, ja, 900 jaar was natuurlijk al iets zeer bijzonders. Toen, 4 jaar geleden, werd het heel erg groot gevierd. Maar elk jaar is dat de Stadsdag van Utrecht, hè? Ja. Dus ook vandaag de aandacht voor bij Radio M Utrecht. Ja, en ook andere steden die komen in beeld natuurlijk, ja, met nieuws. Robert Jan in Frankrijk trouwens.
1: Oh ja, Alpe d'Huez.
0: Tweede dag van de Alpe d'Huez, althans de aanloop van de Alpe d'Huez. Dus we gaan met hem ook contacten. En er is nog veel meer. Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek.

0: Altijd fijn om die Beatles weer te horen in Utrecht is wakker, ook op Radio M Utrecht. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is het langzaam rijden tussen Maarsberg en Bunnik. Eerder was daar een ongeluk vanmorgen, of eigenlijk nog wel voor 6 uur. Dus je kunt ook zeggen in het staartje van de nacht. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertragingstijd op dit moment is nog altijd zo'n 1 minuut of 10. Daar moet je het even mee doen. Voor dit moment waren we doorlopend in de gaten. De verkeersinformatie hoor je bij Radio M Utrecht de hele dag door. En over de hele dag gesproken, ja, we kunnen ons bezighouden met de stad Utrecht natuurlijk, hè. Want ja. 904 jaar is me toch een leeftijd.
1: Nou, dat is wel iets om bij stil te staan. En dat doen we ook. We stellen je vandaag een vraag over Utrecht. Wat vind jij het mooiste stukje van de Domstad? Ja, we zijn benieuwd naar wat jouw favoriete plek is. Waar je dan echt een gezellig gevoel bij krijgt. Of waar je ooit iets leuks of iets bijzonders hebt gedaan. Ja, we horen graag je herinneringen en je verhalen. Ja, 904 jaar dus. Utrecht viert dan eigenlijk dat het in 1122 stadsrechten kreeg. Dus de Stadsdag heet het vandaag. Er zijn veel activiteiten in de stad. En zometeen om 7:15 spreken we met Linda Dielemans. Zij is archeoloog en schrijver. En zij heeft lang bij gemeente Utrecht gewerkt als archeoloog en veel vondsten gedaan. Onder de grond in de Utrechtse wijk is veel gevonden en het zegt ook veel over de geschiedenis van de stad. We horen meer van haar om 7:15, dus blijf vooral even luisteren voor dat gesprek.
0: Ja, en we zijn dus benieuwd wat je ervan vindt, ook hè, van 904 jaar Utrecht. Ga je het ook vieren?
1: Ja, wat ga je doen en wat vind jij een heel mooi stukje Utrecht? We horen het graag. Dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Zometeen de kranten. Wat brengen ze op pagina 1 vandaag? Dat hoor je na de muziek.

0: minuten voor 6:30. Utrecht is wakker. Planning Wham Utrecht. Mooie muziek altijd van de Eagles. De volkanten van de kranten. Zal ik beginnen?
1: Ja.
0: Wil jij beginnen? Dan begin ik.
1: Maar hoor. Ja.
0: Loon naar werken voor migrant, kopt het Algemeen Dagblad vanmorgen. De voorpagina dus. Bedrijven die hun personeel te weinig betalen, kunnen straks harder aangepakt gaan worden. Het kabinet regelt dat in een wet. En vooral arbeidsmigranten worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet. Compleet artikel op de voorpagina van het AD vanmorgen.
1: Gaan we doen naar de Volkskrant. Die pakken groot uit met Amerika. Een democraat voor de arbeider. Ja, in de strijd om een meerderheid in de Amerikaanse Senaat is een overwinning in Maine cruciaal. Namens de Democraten staat Graham Plattner, een oesterkweker die wordt achtervolgd door schandalen voor die monsterklus. Een enorme foto van senator Bernie Sanders en die kandidaat-senator naast elkaar op een politieke bijeenkomst. Nou, daar gaat het dus over in de Volkskrant. En een mooi verhaal over urban vogelaars, Gen Z'ers en millennials. Ja, die rekenen af met het stoffige imago van vogels kijken. Dat schijnt weer helemaal in trek te zijn bij die generaties.
0: Mm-hmm.
1: Leuk, meer daarover in de Volkskrant.
0: Alternatief voor de brandstof die nu gebruikt wordt is biokerosine. Dan hebben we het over vliegtuigen die daarmee worden voorzien of zouden kunnen worden voorzien. Uit Delfzijl komt dat biokerosine en dat moet olie gaan vervangen. Groot artikel, klein stukje op de voorkant van NRC vanmorgen. Uitgebreid op pagina 12 en 13. Want biokerosine uit Delfzijl moet de dure olie uit het Midden-Oosten voor KLM gaan vervangen. Want ja, vluchten schrappen, extra brandstoftoeslag. KLM doet van alles tegen de kerosine schaarste. Maar een eigen fabriek voor biokerosine maakt de maatschappij pas echt onafhankelijk. En iets duurzamer bovendien, zo schrijft het NRC. Compleet artikel, of de KLM daar zelf in meegaat, weet ik niet. Maar het is in ieder geval een suggestie die aangedragen wordt.
1: Ja. Nou, de Telegraaf dan, een groot verhaal op de voorkant over de huisstroom. Daar moeten mensen jaren op gaan wachten, zegt Liander. Niet automatisch krijgen mensen weer een nieuwe aansluiting bij een nieuwe woning. Voor bijvoorbeeld een warmtepomp, een batterijauto of elektrische kookplaat. Ja, net beheerde Liander dus het voor het eerst. Dus 7300 huishoudens op een wachtlijst. Ze zullen soms tot 3 jaar moeten wachten voordat ze hun nieuwe woning kunnen uitbreiden. Met zo'n warmtepomp of een kookplaat. Ja, het volle stroomnet. Lianders aankondiging gaat ook over een groter gebied. Friesland, Flevoland, Gelderland, Utrecht en delen van Zuid-Holland. Garantie is dus dat we daar altijd voldoende stroom is. Dat kunnen we niet meer geven. Ja, zometeen om 7:45 spreken we met een wethouder van Bunnik. Daar hebben ze het voor elkaar gekregen om nog wel deels door te bouwen met nieuwbouwwoningprojecten, met dus verduurzaming. We gaan zo aan hem vragen hoe dat komt en wat hij daarvoor doet.
0: In Bunnik dus, ja. Maar goed, dit staat op de voorkant van
1: de Telegraaf.
0: De Telegraaf vanmorgen. Ja. Dus de schaarste aan nog meer mogelijkheden om elektrisch te gaan koken bijvoorbeeld. Ja. Of te gaan rijden en dat soort dingen meer.
1: Ja.
0: In Rusland groeit de kritiek op Poetin. Nu de economie langzaam instort, hoe langer de Oekraïne-oorlog voortduurt. En dan hoorden we net in het nieuws ook alweer over dat er weer aanvallen geweest zijn op Oekraïne. Ja, hoe meer ook de Russische economie in de knel komt, zo schrijft de krant Trouw vanmorgen. Enkele parlementsleden zeggen dat nu hardop dat de oorlog moet stoppen. Maar ja, of Poetin dat zal horen?
1: Nou, dat is maar een vraag, hè?
0: Die heeft stopverven te horen, denk ik.
1: Ja.
0: Nou, tot zover even de kanten. Voorkant, pagina 1. En er staat veel meer in te lezen. Nou, misschien komen we daar verderop in de kanten nog op terug. 7:55. Ken jij Annabel nog?

0: Want You're Back, een van de vele grote hits van de Jackson 5. Want zo heette ze toen nog. En daarvoor was het. Was het niet. Daarna was het de Jacksons. En toen was het Michael Jackson solo. En gingen zijn broers ook weer verder. Maar die hadden iets minder succes dan Michael zelf. Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Het is inmiddels al 6:55. Ga zo een lijntje leggen met La Douce France.
1: Ah, oui, oui.
0: Met Robert-Jan Boy. Gisteren is hij nog de bergen gaan beklimmen. De Alpe d'Huez. Voor in het kader van de Alpe d'Huez komende donderdag. Dus ben benieuwd wat hij vandaag in petto heeft voor ons allemaal.
1: Nou, ik ook.
0: Als voorbode voor het grote evenement van aanstaande donderdag. Even een kort weerberichtje. Uitgebreid praten we met Grieta daarover door natuurlijk. Zometeen om 6:50. Vanochtend in Midden-Nederland tamelijk veel bewolking. Valt ook enige tijd buiige regen. En vanmiddag zijn we dan periode met zon. Maar passeren ook nog wel een paar onweersbuien. Mogelijk ook met hagel- en windvlagen erbij.
1: Oh.
0: Temperatuur komt op een graad of 1,22 uit. Nou ja, dat is dan wel weer lekker. Maar ja, je krijgt wel een nat pak als je naar buiten gaat.
1: Oeh, kijk maar uit.
0: A12 nog altijd in het vizier qua informatie voor het verkeer. Arnhem richting Utrecht tussen Maarsberg en Driebergen. Een ongeluk eerder vanmorgen. De weg is intussen wel weer vrij, maar het vertraagt nog altijd 1 minuut of 10.
2: Utrecht is wakker. Met

0: Elton John, staande bij. Is ook zo'n mooie uitdrukking trouwens, Sam. Standby. Staande bij. Elton John, I'm still standing. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, we zeiden het net al. We gaan een verbinding leggen met Robert Jan Boy. Aan de voet van de Alpe d'Huez? Of zit je in het dorp nog op enige afstand van die prachtige bergen in Frankrijk, Robert Jan? Bonjour.
1: Nou, bonjour. Ik sta er eigenlijk bovenop.
0: Oh.
1: Op de top, hè?
0: Alweer?
2: Ach.
1: Ja, alweer. Ja, daar. Dat is overnachtingsgedeelte van.
0: Kijk.
1: Van Alpe d'Huez. De meeste mensen zitten hier op de top, hoewel er ook veel mensen inderdaad in het dal zitten.
0: In een hotel. Precies.
1: Of op een camping, hè, dat kan ook. Maar ik sta hier op, wat zal het zijn? Hij is 18 meter, ruim 1800 meter hoog. Nou, zo hoog zal het niet zijn, maar in ieder geval, laten we zeggen, 1400 meter.
0: En Frankrijk wordt wakker. Is het al een beetje zonnig?
1: Nou, ik zie daar een stukje blauwe lucht. Als ik even kijk, ik zie hier de bergkammen natuurlijk, de flanken. Daar de eeuwige sneeuw. Ik zie daar wat donkere wolletjes. Blauwe flarden zie ik. Dus het is even kijken wat het gaat worden vandaag. Marco Verhoef is ook aanwezig. Voor onder meer het weer. En die zei vanochtend of gisteravond, het gaat vanmiddag regenen. Dus dat is even wat minder. Iedereen wil natuurlijk een beetje een lekker weertje hebben om in te fietsen en zo. Wat trainingen nog te doen. Maar dat is vanmiddag dus niet het geval.
0: We hoorden dat gisteren ook al van een van jouw gasten, hè, uit zijn mond voorbij komen. Dat ook bijvoorbeeld donderdag een wat mindere dag zal gaan worden. En sowieso is er wat wisselvalligheid de komende dagen in Frankrijk. Waar weer.
1: Ja, daar krijgen we hier dus ook mee te maken. Ja, Martin van Zijl zei dat ook. Die wil hem 6 keer omhoog gaan, hè, op zijn 66e verjaardag.
0: Ja.
1: Maar goed, even kijken hoe het dan gaat. Het is nog niet zover. Maar goed, als ik nu om me heen kijk, is het natuurlijk nog volkomen uitgestorven. Ik zie daar de grote vrachtwagen staan van al het materieel wat nodig is voor dit grote evenement met 5500 deelnemers. Straks ga ik naar het dorp toe, naar het Zeedoelcentrum toe. De Agor Alp, zoals het tegenwoordig heet. Vroeger was het Palais des Sports. Daar is al de Finestraat opgebouwd. Gisteren was daar nog minder activiteit dan gistermiddag. Dan vandaag eigenlijk. Dus het begint erop te lijken dat het bijna gaat beginnen hier.
0: Kijk eens aan, ja. Nou, we gaan je uitgebreid horen, Robert-Jan. Even na 7:30, even na 8:30 natuurlijk weer.
1: Ik heb een rendezvous met iemand van de catering. Daar gaat het natuurlijk om. Gisteren ging het met name om het verkennen van de Alpe d'Huez. En nu gaat het om de activiteiten bovenop de berg. Want je kunt je voorstellen, al die deelnemers die komen al fietsend, lopend, et cetera, omhoog, donderdag. En dan willen ze wel een natje en een droogje hebben. Nou, 10 jaar geleden, laten we zeggen, was dat allemaal wat minder uitgebreid. Maar nu is er een uitgebreide, een voedselketen zou je bijna kunnen zeggen. Een winkelstraat. Ja, dat klinkt eigenlijk niet helemaal, maar een catering. Je zou heel kunnen zeggen van poffertjes tot patat. En wij gaan ons bezighouden met de patat.
0: Vrijwilligers
1: die het al meer dan 10 jaar doen. En een ode kunnen brengen aan de patat en de snacks. Het is ongelooflijk. Rogier, sluiter uit Vreeland.
0: Oh ja?
1: Jarenlang een restaurant gehad in het hogere segment. Daar weten jullie wel wat er bedoeld wordt. En een aantal jaren geleden heeft hij de roer omgegooid. Vrijwilligerswerk gaan doen. Nog meer voor Alpe d'Huez.
0: Ja.
1: En uitgebreid dus in de patat, de kroketten en de frikandellen.
0: Nou.
1: Ja, we gaan uitgebreid met hem spreken.
0: Ik krijg daar toch wel een beetje trek nu. Het is al vaak over hebt.
1: Ik doe het bij je stem. En ook allemaal voor het goede doel natuurlijk. Daar komen we later ook nog op terug.
0: Kankerbestrijding. Hey, dankjewel Robert-Jan voor nu dan. En we horen je uitgebreid, en zo meteen al even na 7:00. Maar uitgebreid om 7:30, 8:30 in Utrecht is wakker. Tot zo, hè.
1: Tot zo.

0: I believe. Douwe Bob in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En ja, oh nee, we gaan niet fietsen. Ik vind wel muziekje vind ik ook zo leuk, Anna, dit. Hè?
1: Ja.
0: Robert-Jan in Frankrijk. Nee, we gaan niet fietsen. Maar we gaan wel even hebben over Facebook. Waarin het nog steeds gaat over Utrecht. Dat vandaag precies de stad Utrecht 904 jaar oud is. Of ja. Jong is, wat je wilt. Hè.
1: Ja, precies. Prachtige leeftijd om natuurlijk te vieren. En dat heet vandaag dan ook de Stadsdag. Mm-hmm. Want Utrecht kreeg in 1122 stadsrechten. Dat is iets om te vieren. Wat vind jij het mooiste stukje Utrecht? Dat vragen we aan jou vandaag. We zijn benieuwd naar wat je favoriete plek is. Of er een plaats is in de stad waar je gewoon bijzondere herinneringen aan hebt of zo. Horen we ook graag. Ik zit zelf even te denken. Ik woon nu in Utrecht. En ik woon er nu net zo'n 9 jaar. Ik denk dat er meerdere plekken zijn die ik echt heel mooi vind. Zoals het Domplein. Het pleintje achter de Dom. Dan kun je heel mooi naar de Domkerk kijken. Of de Mariaplaats. Dat is ook gezellig. Kun je lekker ontbijten. Daar is het al wat rustiger en zo. Maar langs de oude grachten aan de Werf. Lekker op het terrasje bij het water. Vind ik ook heerlijk. Heb ik van het weekend nog gedaan. Dat het zo lekker verkoelend is bij het water. Je ziet die bootjes zo langs.
0: Dat is leuk, hè, denk ik.
1: Enig.
0: Nou, denk ik, dat vind ik ook. Ik kom niet zoveel in de binnenstad van Utrecht, maar zeker. Zo gezellig altijd. Daar heb ik met Amersfoort trouwens ook. En heel veel steden. Het is wel heel erg gezellig ook.
1: Ja, Amersfoort is ook een goeie, hoor. Dat is zeker. Echt een mooie historische binnenstad.
0: Kei van een stad is dat.
1: Keistad, ja. Dat is superleuk. Nou, we hebben wat reacties binnen. Ik ga even een paar doornemen. Henny zegt, ja, ik vind de Mariaplaats altijd wel aardig.
0: Ook, ja.
1: Nou, kijk, ze kunnen elkaar de hand schudden, Henny.
0: Op het terras?
1: Op het terras, ja, zeker. Nou, graag hoor. Letta zegt, goedemorgen. Een mooie plek in de stad vind ik het Domplein met de Domtoren. Maar ja, het allermooiste vind ik toch het Pandhof achter de Domkerk. Dat weet ik even niet waar dat is. Maar ja, goed. Oh, ze stuurt een foto erbij. Oh, dit ja.
0: Het is gewoon het plein toch? Achter de kerk?
1: Ja, inderdaad. Ja. Een plein met fonteintje en een soort doolhof. Allemaal planten. En kijk je mooi uit op de kerk ook. Nou, fantastisch. Ziet er leuk uit. En Gerry zegt, ja, dat is natuurlijk de Domtoren. Die vind ik het mooist. Mm-hmm. En de rest van Utrecht vind ik wel erg veranderd. Ja. Er is ook in de afgelopen jaren wel veel veranderd. Veel woningen bijgekomen, denk ik ook. Veel winkels bijgekomen.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, een deel daarvan blijft natuurlijk gewoon altijd het historische Utrecht. Hè. Dat is,
0: ik vind de Hoge Katerijnen bijvoorbeeld ook wel weer heel mooi. We gingen vroeger met mijn moeder altijd naartoe. En,
1: ja?
0: Maar nu, ik vind het wel heel modern geworden. Al sinds een flink aantal jaren. Hoor. Maar
1: zo, ja.
0: Het is wel heel erg mooi om daarheen te lopen. Om doorheen te lopen en naar de winkels te gaan.
1: Zo, dat is echt wel een van de grootste veranderingen geweest in de afgelopen jaren. Dat Hoge Katerijnen en dat OV ook allemaal uitgebreid. Natuurlijk.
0: En het water dat onder Hoge Katerijnen doorloopt. Ja? Dat was ook natuurlijk niet door het trekken van de singel.
1: Klopt, ja. En Else zegt, ja, god, ik kom er eigenlijk te weinig in de stad Utrecht. Ik vind het wel gezellig winkelen.
0: Nou, dus ga jij met Else een keertje door Utrecht wandelen.
1: Gezellig. Ik heb nogal wat leuke winkels voor Else, altijd welkom. Nou, leuk. Wat vind jij het mooiste stukje Utrecht? En wat is jouw favoriete plek? We horen het graag. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina. Laat je reactie achter bij Radio M Utrecht.
0: Stevie Wonder, I wish. Ik zou willen dat Grita Spannenburger zo is. Even checken, Grita.
2: Ben er!
1: Ja!
0: Tot zo meteen,
2: tot
0: hè?
2: Tot zo.
0: Het weer voor Midden-Nederland. Naar Stevie, zoals gezegd.

0: Beetje rommelig op het laatst. Dit beetje potje heeft hij ervan gemaakt. Maar wel een lekker plaatje. I wish Stevie Wonder. Griet Spannenburg, officieel welkom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tessaal.
2: Hi.
0: Nou, de dag is weer begonnen.
1: Ja.
0: En er is een verandering op til, zoals dat heet, hè? Qua weer.
1: Ja, klopt. Ja, er komen een paar zones met regen of met buien over ons heen vandaag. En die leiden dan een verdere afkoeling in. Hè? De afkoeling die eigenlijk in het weekend is begonnen. In stapsgewijs gaan we omlaag. Ergens op de... Ik denk dat op donderdag of vrijdag is dan het soort van dieptepunt met 18, 19 graden als maximum. Daarna gaan we weer langzaam omhoog. En dat betekent enige regen ook. Piet van der Mel uit Kamerik, jawel, was weer vroeg bij, heeft nu de eerste spatten. Dus dat eerste gebiedje met regen, dat is zich nu een beetje aan het ontwikkelen. Het is een beetje een verbrokkeld, ja, warmtefrontachtig iets. Dus het is ook zeker niet kil. En dat warmtefront, die zone met wat buiige regen, die gaat zich de komende 1 tot 3 uur een beetje ontwikkelen boven onze omgeving. Dus de komende paar uur zie je op meer plaatsen geleidelijk aan dat er af en toe wat regen valt, wat buiige regen. Misschien halverwege de ochtend een lokale onweersklap. Dat zou kunnen. Ik denk dat het eigenlijk weinig aan de orde zal zijn. Dat meer voor de tweede helft van de middag is. Want als die zone met wat lichte regen die zich vanochtend langzaam ontwikkelt, zeg maar rond het middaguur voorbij is, dan is het een paar uur droog met ruimte voor zonneschijn. Warmt het nog op naar 1, 22 graden. En dan gaan een paar van die onweersbuien ontstaan die dan ook weer over ons heen trekken. Dus het is een beetje een dag waarop je op meerdere momenten regen kunt voelen.
0: We worden getrakteerd vandaag, zeg maar.
1: Je wordt getrakteerd op regen, ja, dat klopt. Ja.
0: En je zegt geleidelijk aan, stappen we in wat wisselvallige weer. Met name dan donderdag, vrijdag. Maar even een woensdag nog, dus de dag van morgen. Het is een neergaande spiraal, zeg maar.
1: Ja. Ja, je ziet dat we dichter bij een lage drukgebied komen. Het lage drukgebied zelf, of meerdere lage drukgebieden, liggen zo'n beetje te tollen de komende dagen boven Schotland en Ierland. En die slingeren eigenlijk als het ware vanaf de oceaan in hun kielzog allerlei zones met neerslag onze kant op. Mm-hmm. En dat gaat een beetje in fases. Vandaag dus meerdere zones met regen. Vanmiddag met een paar buien. Morgen kunnen een paar buien ontstaan. Maar ik denk dat het weerbeeld redelijk is met stapelwolken en zon. Opvallend is, vind ik, voor morgen en donderdag het windje. Want de afgelopen dagen was het natuurlijk tamelijk rustig. Vandaag op zich ook. Maar morgen steekt er een briesje op. Het wordt allemaal wat doorwaaider. De aangevoerde lucht is wat killer. Morgen 19 graden. Paar losse buien. En donderdag wordt een windrijke dag met een paar regen- en onweersbuien. Met nog maar 18 graden. En dan koersen we langzaam richting het weekend, waarop er vrijdag met name ook nog weer een paar buien ontstaan. Maar dan dooft eigenlijk langzaam de meeste buiigheid weer uit. Ja. En gaat een hoge drukgebied het heft weer in handen nemen. Dus het is niet een hele langdurige, wisselvallige en koele fase.
0: Het is een klein beetje de kiezen op elkaar deze week, de eerste paar dagen van deze week, de middenkant van de week, zeg maar. Het weekend wordt het alweer beter.
1: Ja, weekend wordt het alweer wat beter. Zie je die temperaturen ook alweer omhoog gaan. Dus hoogdrukgebied lijkt echt volgende week weer vleugels te krijgen.
0: Oké, we moeten er even doorheen gaan.
1: Zeker.
0: Maar het gaat lukken, mensen. Grieta, dankjewel. Tot over een klein uurtje. 7:50, schikt wel, denk ik.
1: Zeker.
0: Kopje thee erbij.
1: De vierde, denk ik, inmiddels.
0: Zo, de mythe.
1: Oh, snel. Zo, even bakken.
0: Het zijn sloten die
1: je
0: hebt.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel voor nu.
1: Tot zo.
0: Radio M Utrecht met Zwart-Wit, de Frank Boeijen Groep.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
2: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
3: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
4: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
5: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht.
8: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom voor bijvoorbeeld een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
9: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
8: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral de energieprijzen stegen verder in mei. Zo werd brandstof weer duurder, onder meer door de blokkade van de Straat van Hormuz. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
10: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
8: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op de huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. In de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 7:02. Ik heb zo verkeersinformatie voor Midden-Nederland of deze kant opkomend. Maar eerst even alle ruimte voor Marjolein Heijen. En het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Goedemorgen Marjolein.
12: Goedemorgen. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijkbeduursteden is gisteravond uit de hand gelopen. Demonstranten hebben met stenen en vuurwerk gegooid naar de politie. Het begon nog allemaal heel gemoedelijk, maar werd dus grimmig. Het gaat om een AZC die moet half juni op een sportcomplex komen in wijkbeduursteden. De brandweer die is de hele nacht druk geweest met brand in Amersfoort. In een berg snoeiafval op een bouwplaats ontstond brand. En dat ligt vlakbij Vathorst. Bewoners kunnen daar dus last hebben van rook. Het duurde even voordat natuurafval uit elkaar was getrokken met een grote kraan. En toen kon het blussen dus weer verder. En de brandweer is daar nog aanwezig. De politie heeft een verklaring gegeven over een geweldsincident in Zeist in een AZC. Een agent trok een zwangere vrouw aan haar arm, waardoor zij viel. Agenten kwamen daar vanwege een ernstige bedreiging. En de betrokken agent zegt nu dat hij anders had gehandeld als hij had geweten dat zij zwanger was. Online gaan veel beelden rond van dat incident. Ook daar gaat het dus over zometeen om 19:30.
11: Oké, tot zometeen. Dankjewel voor nu dus. Dan verkeersinformatie van de ABB. Net nog 2, nu 1 file. En dat is de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen tussen Veenendaal-West en Maarsbergen. 5 minuten doe je langer over je reis. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
7: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaal zaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
2: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
2: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
18: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker, met Bob van Beten.
11: Meteen aan het begin van die tweede uur gaan wij inderdaad op de pedalen naar Robert-Jan Boy. Goedemorgen Robert-Jan, bovenaan op die berg, de Alpe d'Huez.
19: Ja, goedemorgen. Er begint langzaam leven te komen hier op de top van de Alpe d'Huez. Te midden van de bergkammen met die evere sneeuw. Ik zei het al eerder. Het dorp wat er is opgebouwd voor het groot evenement Alpe d'Huez. We hoorden er zojuist veel meer over. En wat gebeurt er? Ik loop hier niets vermoedend wat mijmerend zo rond. Denkend aan de catering, aan de patat, aan de frikandellen, over aan de kroketten waar we het zo meteen over gaan hebben. Mm-hmm. Want die zijn heel belangrijk hier bij het grote evenement. En dan kom ik een paar dames tegen die hier in een... Ja, een luchtig handschopje rondlopen. Ik denk van nou, zo warm is het toch ook weer niet, mevrouw.
20: Nee, maar we gaan die berg op, hè?
19: Ja.
20: Dan wordt het warmer.
19: Maar dat is donderdag toch pas, of vergissen wij ons?
20: Nee, we gaan nu wandelen.
19: Wandelen,
20: beetje
19: ja.
20: voorbereiden, een beetje
19: ja.
20: opwarmen.
19: Ja, waar gaat de wandeling naartoe?
20: Dan kijk ik even de docent aan.
19: De docent?
20: Ja.
19: U bent docent?
20: Ja, dat klopt.
19: Wat voor docent?
20: En docent verpleegkunde van de Hogeschool Rotterdam.
19: Zo?
20: Ja.
19: En wandelen nu, waar gaat de rit naartoe?
20: Wij gaan, als die open is, gaan we naar de Col de Saron.
19: De Col de Saron, de
20: ja.
19: Col de Saren misschien wel.
20: Saren.
19: Ja, dat is de achterkant van Alpe d'Huez, fantastisch.
20: Ja.
19: En voor de rest verpleegkunde, nou, dat is een onderwerp wat hier altijd wel te sprake komt.
20: Ja, en zij werken hier ook als EHBO'ers, dus dubbelfunctie.
19: Kijk.
20: En wandelen, fietsen en EHBO'er.
19: Dan misschien komen wij er nog over te spreken, donderdag okay. of zo.
20: Ja, mooi.
19: Misschien ook niet.
11: Ja, misschien ook wel.
19: Je ziet, we dwalen een beetje af van de patat. We dwalen een beetje af van de patat.
11: Ja.
19: Veel plezier, goede wandeling gewenst.
20: Dank.
19: En zometeen toch veel meer over het hete vet.
11: Ja, na 19:30. Maar heb jij je kopje koffie al kunnen scoren vanmorgen bovenop de berg Alpe d'Huez, Robert-Jan?
19: Dit is inderdaad een dieptevraag. Dat is nog niet het geval.
12: Oh nee.
19: En je weet, zonder koffie is het toch...
12: Dat beloofd
19: ja, dus ik ben nu eigenlijk op zoek naar een kop koffie. Het is toch wat, hoe ergens weer een kop koffie. Nee, ik zet nog even door. Tjonge, jonge.
11: Nou meteen, na 19:30 meer vanaf de Alpe d'Huez. En daar zal hij ongetwijfeld wel een bakkie hebben kunnen scoren. Robert-Jan weet het altijd wel te ritselen. Alpe d'Huez, komende donderdag natuurlijk. En wij zetten de schouders daar ook voor onder het goede doel. En Robert-Jan doet verslag van al die mensen die naar boven gaan wandelen en fietsen. Wat hebben we nog meer in dit uur van Utrecht is wakker?
12: Ja, zometeen. Om 19:15 hebben we een gesprek met archeoloog Linda Dielemans. Zij opent vandaag de verjaardag van Utrecht stad. Met een lezing over de prehistorie van Utrecht. Een ondergrondse
0: geschiedenis. Ja, waarom en waarom dat zo bijzonder is, horen we zo meteen van haar.

0: 14 over 7. Olivia Dien op Radio M Utrecht en Man I Need.
1: Ja, de stad Utrecht wordt vandaag 904 jaar oud. En het heet dan vandaag de Stadsdag. Daarmee wordt het gevierd en is in Utrecht behoorlijk wat te beleven vandaag. Archeologe en schrijfster Linda Dielemans die opent de dag vandaag met een stukje ondergrondse geschiedenis. En wij krijgen alvast een voorproefje hier in Utrecht is wakker. Goedemorgen Linda.
2: Goedemorgen.
1: En jij neemt bezoekers mee terug in de tijd vandaag naar de prehistorie van Utrecht, onder de grond. Ja. En wat is daar bijzonder aan?
2: Nou ja, sowieso is het me gevraagd door de Stichting Vlam, want die organiseren, dat is ter ere van de Stadsdag, hebben zij allerlei wandelingen, rondwandelingen die je zelf kan doen. Mm-hmm. En zij wilden dat eigenlijk soort van feestelijk openen. Dus ze hebben mij gevraagd en ze wilden dus dat die inwoners van Utrecht, dat ze zich een beetje bewust worden van dat voor het ontstaan van de stad al heel erg veel gebeurde in dit gebied. Want het is natuurlijk niet zo dat iemand rondloopt ergens en dat ze denken, nou, hier zullen ze even een stad gaan bouwen, plop, en dan is er één. Uh-huh. Het gebeurt natuurlijk, ja, er zijn heel veel bewoningsgeschiedenis, daarvoor gaat er nog aan vooraf. Dus eigenlijk stiekem heeft Utrecht gewoon een heel veel tijd die je niet zo goed doorhebt. Want om bij die diepte te komen moet je ook echt letterlijk de grond in, moet je dus de diepte in graven. En ik ben archeoloog, heb jarenlang voor de gemeente Utrecht gewerkt, dus ja, ik heb die prehistorie ook echt aangeraakt. Dus ik vind het ook al heel leuk om daarover te vertellen.
1: Ja, wat interessant en wat leuk dat jij dat voor gemeente Utrecht hebt gedaan. Wat is een greep uit wat er tot nu toe gevonden is? Wat heb je aangeraakt?
2: Er zijn heel veel er zijn niet superveel prehistorische vondsten gedaan, maar wel uit allerlei tijden. Ja? Dat begint vanaf de oude steentijd tot en met de ijzertijd. Want de ijzertijd is eigenlijk het eind van de prehistorie. En dan komen de Romeinen en dan gaan mensen dingen opschrijven en dan heet het geschiedenis. Ja? Maar uit de binnenstad zijn er eigenlijk niet zoveel vondsten bekend. Maar daaromheen is er best wel veel. Bijvoorbeeld, dan ga ik meteen heel ver weg naar de grens van de gemeente. Dat Prinses Maxima Centrum. Dat kent iedereen wel, denk ik, bij de Uithof. En daar ligt 13.000 jaar geschiedenis onder dat gebouw.
1: Wow.
2: Vanaf dus de oude steentijd, dus echt mensen nog jagen en verzamelen. Van 13.000 jaar geleden tot, ja, dan heb je bijvoorbeeld houtskoolbrokken uit een heel oud vuur. Maar je hebt ook potjes uit de ijzertijd die helemaal compleet in de rivier, in een oude rivier zijn gelegd. En heb je ook een soort houten beeldje heb je daar uit die tijd. Maar je hebt ook een hele beroemde vondst. Het zwaard van Jutphaas, die komt uit de bronstijd. En die is dus zo beroemd dat die niet in Utrecht is, maar in het RMO ligt in Leiden. Dus het Nationale Museum van ons. Die komt uit de bronstijd. En dat is van een hele beroemde zwaardenfamilie. En daar zijn er maar 6 van ter wereld. En die lijken allemaal op elkaar. Maar die zijn ook bijvoorbeeld in Frankrijk gevonden en in Engeland. Dus dat is een heel, ja, een soort Europees netwerk waar dat onderdeel van is.
1: Dat zijn behoorlijk wat vondsten. Hey, waarom ben je eigenlijk archeoloog geworden? Waarom vond je dat zo leuk?
2: Vooral eigenlijk door die prehistorie. Dat vind ik echt een hele leuke tijd. En die kan je eigenlijk dus alleen maar ontdekken door archeoloog te worden. Want ja, je moet daarvoor graven. En ik vind het ook gewoon heel leuk om mijn werk vies te mogen worden buiten te spelen. Maar ook gewoon het ontdekken. Hè. Iedere dag is anders. Je weet nooit wat je er vindt. Je vindt soms niks of iets heel gaafs. Of of bijvoorbeeld iets heel onverwachts. Dus ja, het is gewoon eigenlijk bijna niks niet leuks aan.
1: Ja, ach, nou leuk. Ja, en veel mensen die, ja, net als ik woon dan ook in Utrecht, lopen dagelijks door Utrecht. Ja, zonder te weten wat er echt onder de grond zit, sta ik echt nooit bij stil. En welk verhaal ga jij vertellen aan de mensen vandaag?
2: Nou, ik ga dus inderdaad vertellen dat dus zo is. Dat je met iedere stap die je zet, dat daar geschiedenis eigenlijk ligt en onder zit. En ik ga dus in vogelvlucht, want het is best wel veel, dus ik ga vrij snel, vlieg ik over eigenlijk alle prehistorische vindplaatsen die we tot nu toe kennen in Utrecht, daar vlieg ik overheen. En dat gaat dan om vondsten, maar het gaat bijvoorbeeld ook om sporen. Want soms heb je niet echt spullen, maar gewoon een kuil die mensen ooit gegraven hebben. En dat kan je dan zien in de grond. Maar dat hoort er dus ook bij. En ik vind het leuk, omdat die prehistorie, die krijgt niet zo heel veel aandacht. Nou, net wat je zegt, ik had geen idee. En dat is ook op school, op geschiedenisles krijg je bijna nooit. Ja, je krijgt een klein stukje prehistorie, maar het is heel gek, want het is echt het langste deel van ons geschiedenis als mens. Dus dat vind ik gewoon leuk om mensen daar een beetje bewust van te maken, zodat ze erover na gaan denken en het misschien een beetje meer liefde gaan krijgen.
1: Leuk. Hoe denk je dat komt, dat die prehistorie toch wat minder belicht wordt in de geschiedenislessen?
2: Ik denk omdat mensen toch het idee hebben dat je er niet zoveel van weet. Uh-huh. En omdat het, denk ik, misschien heel ver weg is. En omdat dat voelt alsof dat niet meer ons leven is of zo. Uh-huh. Terwijl je er echt ontzettend veel van kan leren. Want mensen zijn heel flexibel geweest. Ook als je bijvoorbeeld hebt over klimaatverandering of zo. Mensen hebben dat al eerder meegemaakt. En die hebben daarop gereageerd. En natuurlijk is de situatie nu heel anders. Maar ja, je kan er eens naar kijken en denken, oh, hoe deed ze dat doen? Kunnen we daar misschien iets
1: misschien mee een les uittrekken?
2: Ja, ja, precies.
1: Nou, leuk dat jij er in ieder geval vandaag meer over gaat vertellen aan de mensen. Op de Mariaplaats in Utrecht, hè? Om 11:45. Yes. Is er nog ruimte?
2: Ja, absoluut. Je kan altijd nog naar binnen. Het tophuis is hartstikke groot.
1: Oh, leuk. Leuk om te horen. Linda Dielemans, archeoloog en schrijfster. Dank en veel plezier vandaag. Hè?
2: Ja, bedankt jullie ook.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: kwamen ze weer uit de lucht vallen van jaren geleden. Uit 1984 om precies te zijn was het It's Raining Men van de Weather Girls. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio, zometeen met Marjolein. Ik kwam eerst nog even tegen dat het kabinet Jetten 100 dagen in het zadel zit en kiezers niet enthousiast zijn. RTL Nieuws meldt dat. Naar aanleiding van het RTL Nieuwspanel. Er is misschien minder ruzie, komt daar naar voren. In het kabinet Schoof was er wel ruzie, maar het vertrouwen in wat de ploeg op dit moment kan bereiken is hard gezakt. Dat is het landelijke nieuws, het nieuws uit de regio. Om 19:30 zometeen, Marjolein.
1: Ja, de brandweer die is druk met een natuurbrand in Amersfoort. Het begon gisteravond, maar vannacht was het nog niet onder controle. En de politie reageert op een uit de hand gelopen aanhouding in Zeist. Ook dat zo.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Ja, nou willen we het nieuws horen natuurlijk. Misschien zo. Ja, oké. Okay. Utrecht is wakker, Radio M. Utrecht is bijna 19:30 geworden. Misschien omdat we niet op tijd waren. Maar bijna 19:30 betekent wel ruimte voor het nieuws door Marjolein. En het was een onrustige avond in Wijk bij Duurstede. Daar gaat het mee beginnen.
10: Dat klopt, want daar werd geprotesteerd tegen een noodopvang. En dat begon allemaal rustig bij het gemeentehuis, waar zo'n 300 mensen bij elkaar waren. Maar toen ze richting het Revius Lyceum liepen, werd het allemaal grimmiger. Demonstranten gooiden met stenen en met vuurwerk naar de politie. En daarop werd het gebied rond de school afgezet en werden de demonstranten uit elkaar gehaald. In Wijk bij Duurstede komt half juni een noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers in sportcomplex Mariënhoeve. En daar zijn deze mensen het kennelijk niet mee eens. Het gaat om een opvang voor tenminste 2 maanden. In Amersfoort is gisteravond brand ontstaan in een berg snoeiafval op een bouwplaats vlakbij Vathorst. De brandweer is daar de hele nacht bezig met blussen. In de omgeving bleef ook veel rook hangen. Dat was vooral in Vathorst te merken, maar ook in Hoogland, Nieuwland en Kattenbroek konden mensen last hebben. Natuurafval is door een kraan uit elkaar getrokken en daarna kon de brandweer weer verder met blussen. Waardoor die brand is ontstaan is nog onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft een verklaring gegeven over een geweldsincident in Zeist. Hierbij trok een agent een zwangere vrouw aan haar arm en viel ze. De politie ging naar het AZC in Zeist na een melding over vernieling en bedreiging. De verdachte zou ook een mes hebben. Een zwangere vrouw mengde zich in dat conflict. Toen zij niet luisterde, pakte de agent haar vast en viel ze dus. De betrokken agent verklaart nu dat hij anders had gehandeld als hij wist dat zij zwanger was. In de verklaring staat ook dat agenten vaak snel moeten handelen en keuzes moeten maken in hectische situaties. Online gaan beelden rond van dat incident van 19 mei. De gemeente Vijfheerenlanden heeft een akkoord over de nieuwe coalitie. De komende jaren gaan CDA, SGP, VVD en HVV de gemeente besturen. En er wordt nog gewerkt aan een collegeprogramma waarin staat waar de partijen aan willen werken de komende tijd. Inmiddels hebben ze al wel de wethouderskandidaten voorgedragen. En meer erover en het andere nieuws staat ook op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl.
9: Ga je nog iets over het weer zeggen dan?
10: Als je dat wil, doe ik dat. Ja, het is bewolkt, kans op wat regen. En vanmiddag zou de zon er even doorheen kunnen prikken. Maar ook kans op stevige buien met zelfs onweer en hagel.
9: Dankjewel. Nou ja, niet daarvoor, maar wel voor het weer alvast.
10: Graag gedaan.
9: Voorbode voor wat er gaat komen. Marjolein, dankjewel. Tot zometeen.
10: Tot later.
9: Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Kom je vanuit Apeldoorn over de A1 richting Amsterdam, richting Midden-Nederland. Dus tussen Barneveld en Hoevelaken 5 minuten extra reistijd. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal heb je in elk geval een kwartier vertraging. En de A27, de laatste autosnelweg Breda-Utrecht die we onder de loep leggen. Knooppunt Gorkum-Lexmond. Over dat stuk doe je 10 minuten langer. Ook nog de provinciale weg de 224 van Arnhem naar Zeist is druk tussen de aansluiting met de A30 en Veenendaal. In elk geval zo'n 10 minuten, bijna een kwartier extra reistijd.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten Woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Den Besten.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
14: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: De
3: uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
6: Helemaal in haar.

0: haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
1: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Utrecht is wakker met Bob.

0: Marianne, dit is nog muziek van voordat ik geboren was. Hoe vind je dat dan?
1: Nou, dat vind ik wel wat van. Oh, de Rolling Stones, ja.
0: En 1965 komt ik weer. The Last Time, ja. Het was wel het bouwjaar van mij. Ze begonnen aan de productie, zeg maar, van Beethoven.
1: Ja.
0: Zullen we naar Frankrijk gaan?
1: Nou, laten we gaan. On y va.
0: In Frankrijk bij de berg Alpe d'Huez worden de voorbereidingen getroffen voor Alpe d'Huez. Aanstaande donderdag de grote inzamelingsactie voor kankerbestrijding. Gisteren verkende verslaggever Robert Jan de klim met Martien van Zijl uit Houten. Donderdag gaat hij, en dan is hij 66 jaar, 6 keer de hoogte in. En daarmee gaat hij geld ophalen voor het goede doel. Dat doen heel veel mensen en er zijn ook heel veel manieren om geld in te zamelen voor het goede doel. Robert Jan Boy aan de voet van de berg. Je zat bovenop de berg, hè, volgens mij. Of ben je afgedaan? Intussen vraag ik me af.
2: Nee, dat kan zo snel niet.
0: Ik denk in een half uurtje tijd. Je bent ook in een half uurtje tijd omhoog gegaan, toch? Ja. Gisteren,
1: ja,
0: of niet?
1: We hebben hoge verwachtingen.
2: Zou het kunnen, inderdaad. De theorie zou. Nee, ik ben nog op de top hier. Hè?
0: Oh ja.
2: Dus en de vraag is 100 meter hoogte zo'n beetje.
0: Oh ja, op een normale manier kun je dat niet heel snel naar beneden doen. Dat moet je ook niet doen. Wij vragen ons af of je al koffie hebt gehad intussen, Robert-Jan.
2: Ja, dat is inderdaad gebeurd. Okay. Ik kon ergens even een klein kopje koffie krijgen. Ja? Dat is altijd wel eventjes op dit uur natuurlijk. Dus het begint allemaal te komen.
3: Ja. Het bouwt allemaal op. Het begint rustig aan.
2: Ja, dat loopt helemaal uit de hand.
3: Uiteindelijk kan het uit de hand lopen. Hè? Want we staan zelfs bij de grote Van Hasselt. Tent waar vorig jaar het feest plaatsvond.
2: Dat is dit is Rogier Sluiter uit Vreeland.
3: Ja, goedemorgen.
2: Die nogmaals goedemorgen, die een belangrijke taak heeft tijdens deze Alpe d'Huez. We staan hier trouwens te kijken naar die bergtoppen, naar die wolkenvelden die we daar zien, naar de eeuwige sneeuw, naar de huisjes daar. Piepen en piepklein. Ik zag je net even kijken toen je ook hier rondliep van joh. Ja, het is toch wel apart.
3: Het is echt enorm imposant altijd als je hier bent. Het is hoe nietig je bent tussen al die enorme toppen. En het belangrijke werk wat we proberen voor elkaar te krijgen. Dat staat in heel schril contrast ten opzichte van elkaar, vind ik altijd.
2: En dan nu op dit vroege uur, dat iedereen eigenlijk nog een beetje in rust is en bezig met het wakker worden.
3: Ja, het is echt heel gek dat als je hier nu staat, er loopt echt niemand rond. Terwijl over anderhalf uur, dat is toch één grote mierenhoop aan het worden. Van mensen die naar de hartenwand gaan, die naar de ontbijtzaal lopen. En wij gaan langzaamaan straks de snackkant opbouwen.
2: Ik wou zeggen, er is er dus van alles als het om eten gaat. Als we hier even om ons heen kijken. Ja, je had het net over een soort gelegenheid. Dat is gewoon nu helemaal dicht tenten zijn. Een soort partytenten. Ja. Ik zie daar van die puntvormige partytentjes. Koffiebranderij staat er notabene overigens op.
3: Ja, klopt inderdaad. Het is zelfs zo dat we echt een barista hier hebben. We hebben een poffertjeskraam. Het is echt een foodcourt, zoals dat heel hip genoemd wordt.
2: En dat was 10 jaar geleden, toen jij hier begon als vrijwilliger, was dat wel even anders, hè?
3: Absoluut. Toen kon je nog geen patatje en geen bal gehakt krijgen.
2: Nee.
3: Dat werd eigenlijk een beetje tegengehouden vanwege het feit dat het minder gezond is dan een blad sla en een vegetarische maaltijd. Maar de vraag is er gewoon naar. En waarom we het doen is om de mensen ook blij te maken.
2: Ja, met een patat, met een frikandel, met een kroket.
3: En een goede bitterbal en de Mexicano is ook aanwezig zelfs.
2: Hier staat jouw witte partytent, kunnen we er even in?
3: Ja, moeten we er even omheen lopen, de voorkant is nog dicht. En het is, dat is de grote snackkraam van Alpe d'Huez. Geworden.
2: En jij komt uit de restaurantwereld, het hogere segment.
3: Ja, klopt
2: dan
3: inderdaad.
2: Dan denken wij aan de wat luxere gerechten.
3: Ja, dan denken we vaak aan gerechten als kreeftenbisque en mooie toenen doos.
2: Dat soort zaken?
3: Dat soort zaken.
2: En doordat jij op een gegeven moment naast het genoeg geweest, ga lekker de patat in. Al die flauwkul met die...
3: Ik heb ooit gezegd van in de jaren dat ik nog elke dag in de keuken tussen allemaal luxe producten stond, heb ik gezegd van ik zou wel eens een patatzaak willen hebben.
2: Ja.
3: En ik moet zeggen, dit is nu het vierde jaar dat ik hier...
2: Ben je helemaal gestopt met die restaurants op een gegeven moment?
3: Ja, klopt. Ik heb 12 jaar geleden het restaurant verkocht. En ben me bezig gaan houden met allemaal, ik noem het altijd, belangrijke, onbelangrijke dingen. Of onbelangrijke, belangrijke dingen.
2: Ja.
3: En daar is dit Alpe d'Huez er eentje van. Daar probeer ik het hele jaar door diners te koken bij mensen thuis. Als private chef. En van de opbrengst gaat een groot deel naar Alpe d'Huez. Zo heb ik elk jaar, fiets ik ook mee.
2: Maar je staat ook hier...
3: En nu sta ik ook... Ja, tussendoor moet er ook gebakken worden, want...
2: Laat even kijken waar we de uitgebreid rondneuzen zo meteen. Maar dit is een hele grote tent eigenlijk. Ja. Tentdoek.
3: Ja, precies.
2: Dicht. Overal van die glimmende apparaten waar natuurlijk... Mag ik even hier...
3: Ja, tuurlijk, kijk.
2: Dit is de afdeling vet.
3: Het edele vet.
2: Wat hebben we hier?
3: Oh, dit zijn de frikandellen. Nou, kroketten. We hebben hier de kipsticks. Mexicano. En als je het ruikt, dan ruik je de mayonaise. Een pallet met mayonaise en curry ketchup.
2: En de patat.
3: En uiteraard hebben we straks...
2: De patat.
3: De patat en de, zoals we het in Vreeland noemen, de zalf voor op de patat.
2: De zalf, kijk. Ja, luisteraars. De zalf voor op de patat. Nou zijn we waar we wezen moeten. Het komt er automatisch uit bij Rogier Sluiter. De zalf voor op de patat.
3: Precies.
2: Hij heeft nog veel meer uitdrukkingen die met die patat te maken hebben.
3: Ja.
2: Ze zingen in het vet. Er gaat een hele gedichte wereld achter schuil. We verheugen ons op zometeen de nadere bestudering van patat, vet, et cetera.
0: En dat vanuit La Douce France, wat een en al Nederlands gaat klinken. Zeker aanstaande donderdag. Robert-Jan, tot zometeen naar weer.

0: Zo cool, Daddy Cool houdt het hoofd ook cool. Nou, misschien is dat niet eens nodig, Grieta, denk ik bij dan nu beneden, hè?
1: Nee, op zich is het cool genoeg voor om lekker buiten te zijn en om niet oververhit te raken.
0: Ja, dat is waar.
2: Dat wel even fijn hoor, eerlijk gezegd.
1: Eigenlijk wel, hè?
2: Ja.
0: Zeker.
1: Ja, we hadden het al eerder natuurlijk over warme slaapkamers voor de uitzending eventjes. Ja, heel wat mensen hebben toch na zo'n week van afgelopen week behoorlijk wat warmte in huis gehaald. En dat zit allemaal in die stenen.
0: Mm-hmm.
1: Dan is het wel wat lekker als het een paar dagen wat minder warm is. En ook als het straks wat meer gaat waaien, vooral vanaf morgen, worden 2 dagen toch best wel windrijk. Nou, dan kunnen we ook wat makkelijker onze huizen weer koel krijgen.
0: En ik vond het vanmorgen vroeg, vannacht kun je ook zeggen, ik moest een keertje naar de wc toe, in de badkamer, het raam zat open een beetje. Lekker hoor, ik kwam al frisse wind binnen. Ik vond het al
2: heerlijk.
1: Het is gewoon zo'n heerlijke frisheid die langskomt. Joh. Ook omdat je natuurlijk weet, we staan aan het begin van de zomer, er komt nog zoveel warmte aan, is ook lekker als het huis weer even kan afkoelen.
0: Zeker.
1: Het is ook best wel lekker als er dan buien vallen. En dit is gewoon een wisselvallige periode. Vandaag tot en met vrijdag. In het weekend wordt het allemaal alweer wat rustiger. En er zit gewoon ook weer een hele mooie episode volgende week aan te komen. Dus dat ziet er goed uit.
0: Mm-hmm.
1: Vandaag wel de passage van een paar neerslaggebieden. Ze ontwikkelen zich een beetje. Een deel ligt voor de westkust. Voor de westkust van Zeeland is het al best wel nat. In Zeeuws-Vlaanderen ook al. Bij ons de eerste spatjes gevoeld. En de komende 1-2 uur dan gaat dat zich wat ontwikkelen. Zeker zo. Aan het einde van de spits, dan is het op veel plaatsen toch wel wat regenachtig geworden. Die neerslag die trekt dan naar het oosten. Het warmt toch nog op naar 1,22 graden. En ergens in de loop van vanmiddag komen dan de wat stevigere buien met kans op onweer.
2: Oh jee.
0: Ja, bergje maar eventjes.
1: Die zijn er ook. Ja, let goed op de lucht. Ik denk dat het heftigste zich, net zoals vrijdag en net zoals zondag, weer buiten onze regio gaat afspelen. Ik denk veel meer boven het oosten en het noorden van het land. Maar ook bij ons zullen er wel een paar onweersbuien overtrekken vanmiddag.
0: Oké. Okay. Ja, we zijn gewaarschuwd, hè, zeg je dan.
1: Mm-hmm.
0: We gaan
1: zeker
0: er wel doorheen komen natuurlijk. Dat moet wel lukken. Kan het verkeer daar nog last van hebben trouwens? Van even een slecht weerperiode dan?
1: Ja, het valt net buiten de spitstijden, zowel buiten vanochtend als vanmiddag. Maar inderdaad, als er zo'n bui, ik denk niet de komende paar uur, maar als er in de halverwege de middag zo'n onweersbui passeert, zijn dat wel even plensexemplaren.
0: Ja.
1: En er kan ook echt wel wat hagel bij voorkomen. Dus dat kan het verkeer wel enigszins in de weg zitten. Maar code geel is niet de heftigste code, zullen
0: precies
1: we maar zeggen.
0: Dat is de eerste kleurcodering naar wit, zeg ik dan, of niks?
1: Ja, groen. Ja, niks.
0: Groen.
1: Ik zeg maar groen. En dan hebben we geel, dan hebben we oranje en dan rood. Dus we kunnen, er kan aardig opgeschaald worden.
0: En zwart, een zwarte denk ik weer aan de Zwarte Zaterdag in Frankrijk bijvoorbeeld.
1: Ik dacht even aan de Zwarte Piste, maar dat is weer een hele ander seizoen.
0: Ja,
2: ik
0: ben ook niet van het skiën. Anne wel, die houdt wel van skiën.
2: Oh, fantastisch.
0: Jij, Grieta?
1: Nee, ik heb nog nooit geskiet. Ik denk dat ik het heel leuk zou vinden, maar het is ook kiezen in het leven. Dus ik heb niet geskiet. Ik vind sneeuw heel mooi, maar en een Zwarte Piste, ik denk niet dat wat voor mij is.
2: Ze zijn echt hele.
1: Ga toch stijl naar beneden?
2: Vaak. Ja, vaak stijl.
1: Ja.
0: Zeg maar, voor vandaag een weerspreuk natuurlijk ook, hè?
1: Ja, de komende dagen worden natuurlijk wat wisselvalliger. Dat ziet er eigenlijk best wel fraai uit. Op juni komt het aan of de oogst zal bestaan.
0: Ja. Nou, hopen we voor de boeren, zeg ik dan maar, dat het allemaal een beetje goed uit gaat pakken dan, hè?
1: Ja, en voor ons ook, ja. En na de warmte en een paar buien ziet het al goed uit voor het begin van de zomer.
0: Ja, ik zeg de boer, de agrariërs, maar iedereen natuurlijk, wij plukken daar de vruchten van.
2: Dus en letterlijk en figuurlijk.
0: Dankjewel voor nu, hè.
1: Tot straks.
0: Surrender, wij geven ons helemaal over. Aan het derde uur, Utrecht is wakker. Dit is Swing Out Sister. Try to

0: Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
7: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
6: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. In hoofdstad Kiev vielen minstens 4 doden. 58 mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Een flat van 24 verdiepingen is ingestort. Gevreesd wordt dat nog veel mensen vastzitten onder het puin. In Dnipro werden 6 mensen gedood en 36 anderen raakten gewond. Bij een tweede aanval op die stad kwam een hulpverlener om. Die was opgeroepen na de eerste aanval. Het Openbaar Ministerie in België wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor een poging tot gijzeling van een Belgische minister. Ze zouden in 2022 plannen hebben gemaakt om justitieminister Van Quickenborne te ontvoeren. Bij zijn huis stond een Nederlandse auto met achterin onder meer kalasjnikovs, snelbinders en flessen benzine. Van Quickenborne zat daarna wekenlang in een safehouse. Aanvankelijk was er niet genoeg bewijs om de mannen te linken aan de poging tot gijzeling, maar na nieuw onderzoek wil het OM hen toch vervolgen. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maaglever- en darmziekte zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
8: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm- en leverziekte te maken heeft.
6: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen binnen dezelfde regio. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet dat kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. De regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Ze willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna is er even ruimte voor de zon, maar in de middag zijn er stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen een mix van zon en wolken en soms een bui en dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: 3 minuten over 8, nieuws uit binnen- en buitenland... brengt ons bij het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. En verantwoordelijk daarvoor, wat een mooi woord... verantwoordelijk daarvoor is Marjolein Heijen vanmorgen.
2: Nou, goedemorgen. De brandweer die is de hele nacht druk geweest met een brand in Amersfoort. Een berg snoeiafval had daar vlam gevat op een bouwplaats... in de buurt van de wijk Vathorst. Het ging om een grote brand en rook bleef ook hangen in woonwijken in de buurt. De brandweer vertelde net dat die brand onder controle is. In wijk Beduurstede is een protest tegen de komst van een AZC gisteravond uit de hand gelopen. Demonstranten gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Het begon allemaal rustig bij het gemeentehuis, waar zo'n 300 mensen bij elkaar waren. Maar later liep het dus uit de hand. Mensen zijn boos over een noodopvang die vanaf half juni komt in een sportcomplex. En de specialistische zorg staat onder druk, hoorde het net ook bij de NOS. Wie bijvoorbeeld naar een maag-lever-darmarts wil in het Antonius Ziekenhuis of het Meander Medisch Centrum, moet vaak maanden wachten, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook daar hoor je meer over zo om 8:30.
5: Dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Pardon. De A2, daar begin ik mee. Den Bosch-Utrecht tussen Afrit Geldermoos en Culemborg nog voordat je Midden-Nederland bereikt. 5 à 10 minuten extra. Daarna rijdt het weer goed door. A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal. 5 minuten extra reistijd. A27 Breda richting Utrecht tussen Knooppunt Gorkum en Lexmond. 10 minuten. Vanaf de andere kant Almere richting Utrecht. Langs Utrecht ook tussen Hilversum en Knooppunt Rijnsweerd. 5 à 10 minuten extra. 2 meldingen van de A28 komen van Zwolle richting Amersfoort. Eerst tussen Strandhulde en Amersfoort Vathorst 10. En dan eigenlijk daar vandaan meteen al de file in tot aan Leusden-Zuid. 5 minuten extra in de richting van Utrecht.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
15: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker, met Bob van Beten.
5: Mooie, leuke onderwerpen waar wij de tanden in gaan zetten in dit derde uur van Utrecht is wakker, Anne.
16: Ja, zometeen om 7:45 spreken we met Onno James. Dat is een wethouder van gemeente Bunnik. Ja, daar kunnen ze dus gaan doorbouwen met woningbouwprojecten, ondanks de aansluitstop van de netcongestie, het overvolle stroomnet.
5: Goed nieuws dus eigenlijk.
16: Goed nieuws. Maar ja, hij doet ook een oproep aan Den Haag voor een snelle oplossing. We spreken hem zometeen erover.
5: En dan eerst maar eens even naar Frankrijk, naar verslaggever Robert-Jan Boy. Boven op die berg, de Alpe d'Huez. Komende donderdag is het zover, de Alpe d'Huez. Dan wordt die berg beklommen door heel wat Midden-Nederlanders ook. Wat een drukte van belang, Robert-Jan.
17: Ja. Wat zeg je, Bob?
5: Ja, precies. Ik zeg, wat een drukte van belang.
17: Wat een drukte. We zijn hier namelijk in een enorme ontbijtzaal.
5: Oh, lekker.
17: En de Theresia van de catering, zeg ik maar even, ontbijt. Die heeft het tijdens zo'n inleiding. Over, ik zeg altijd friet. Ja. Moet het nou patat zijn of pomfriet? Of noem maar op. Daar is een beetje verwarring over.
18: Het is
17: over.
18: Allemaal lekker.
17: Het is allemaal lekker. Ja. Maar dit is een grote ruimte waar diverse, nou, honderden picknicktafels bij wijze van spreken staan. Ja. Die worden nou langzaam bezet. Er worden hier broodjes uitgedeeld, pancakes hoorde ik zelfs.
18: Ja, American pancakes, ja.
17: Hoeveel mensen gaan hier eten?
18: 550 vanochtend.
17: 550 mensen?
18: Ja.
17: En er zit een hele logistiek achter, hè?
18: Daar zit hele logistiek achter, ja. Want dat moet natuurlijk allemaal ingekocht worden. Het meeste is gesponsord natuurlijk, gelukkig.
17: Ja.
18: En we hebben broodjes, ham, kaas, vlees, yoghurt met lekkere granola.
17: Kijk, iemand doet de koffie en iemand doet de pancakes.
18: En iemand doet de pancakes, sappelsap.
17: Kijk eens.
19: Ja. Komt goed, hoor.
17: Hey, smakelijk, meneer.
19: Dank u wel.
17: Gaat u doen vandaag?
19: Vandaag heeft het dagje helemaal niks.
17: Helemaal niks.
19: Dus
17: veel plezier met de pancakes.
19: Ja, dat gaat wel lukken. Dat gaat er wel in, denk ik.
17: En Rogier sluiten.
19: Altijd goed hier.
17: Ja, dus, wij gaan zo weer terug naar de patattent. Want deze logistiek die hier aan vastzit, die kleeft ook aan de patatten, frikandellen en de kroketten. En daarover gaan we zo meteen praten. En dan gaan we het ook hebben over de zalf over de patat.
19: De zalf over de patat.
17: En het zingen in het vet.
19: Ja. Ja.
20: Een drukte van belang. En het wordt al behoorlijk voorbereid. Hoeveel mensen dus? 550 mensen die aan het ontbijt moeten. Het pittige ontbijt, het hartige ontbijt.
16: Wat een groep mensen, ongelooflijk.
20: Zeker.
16: Leuk.
20: En donderdag gaan er ook veel meer mensen de hoogte in. Ook vanuit ons deel van Nederland. En het wordt ook een Nederlandse enclave genoemd daar aan de voet zelfs van de Alpe d'Huez. Voor Alpe d'Huez. Dit is Utrecht is Wakker. Dit is Dusty Springfield.

0: Wheeler's Wheel op de radio. Radio M Utrecht. 7:45 precies. We hebben goed nieuws. Goed nieuws voor de woningbouw in Bunnik. Want ondanks het overvolle elektriciteitsnet kunnen meerdere projecten, bijvoorbeeld in Bunnik is dat Kersenweide en Entree Zuid, toch doorgaan. Dan moet een wethouder die erover gaat, Onno James, best wel opgelucht zijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kan me zo voorstellen tenminste dat er een beetje vreugde is nu.
1: Ja, zeker. Er is bij ons enorme opluchting voor onze woningzoekenden met name, dat we door kunnen met deze twee grote projecten, maar ook een tiental andere projecten. Mm-hmm. Maar de overbelasting van het stroomnet is natuurlijk nog lang niet opgelost. Dus tegelijkertijd hebben we ook veel zorgen nog.
0: Maar mijn vraag is dan wel, hoe kan het dan juist deze twee genoemde woningbouwprojecten wel door kunnen gaan in Bunnik?
1: Nou, met netbeheerder Stedin is een afspraak gemaakt dat we met elkaar gingen kijken welke projecten zijn al onder handen, hè, dus zijn we al mee bezig. En daar zijn een aantal voorwaarden aan gesteld om die projecten toch door te laten gaan. En de belangrijkste voorwaarde was dat we met projecten ook kunnen aantonen dat ze voor 1 april in 2029 al starten met de bouw. Nou, en dankzij de goede inzet van ons eigen crisisteam, maar ook van de metropoolregio Utrecht, hebben we dat kunnen aantonen voor deze 12 projecten. Waaronder inderdaad Kersenweide en Entree Zuid, twee projecten in Noordijk.
0: Ja, en was het lastig dan om het project versneld te laten starten?
1: Nou, deze projecten lagen al goed op planning om die deadline te gaan halen. En tegelijkertijd moet je dan heel veel informatie aanleveren, dingen uitzoeken, met ontwikkelaars praten of ze dingen sneller kunnen doen. Nou, dat hebben we de afgelopen weken onder hoge druk gedaan.
0: Ja, moet Bunnik nog veel gaan groeien trouwens?
1: Dat is wel onze ambitie, omdat we zien dat er heel veel mensen wachten op een woning. De gemiddelde wachttijd op een sociale huurwoning is bijvoorbeeld 15 jaar op dit moment in onze gemeente. Dat is langer dan in de stad Utrecht. Maar ook in het koopsegment zien we dat er heel veel mensen het lastig vinden om een woning te zoeken. Dus we proberen wel duizenden woningen bij te bouwen. We hebben nu zo'n 3000 woningen in de planvoorraad zitten. Dus dat zijn plannen die we door de gemeenteraad hebben. En daarvoor hebben we natuurlijk allemaal een aansluiting nodig. Want mensen weten natuurlijk wel wat de koelkasten doet of de lampen het 's avonds doet.
0: Dus we hebben wel goed nieuws te melden voor wat betreft deze twee wijken. Kersenweide en Entree Zuid wat er gaat komen. Maar ja, de overige, dat is toch wel een heet hangijzer, denk ik dan.
1: We hebben gelukkig 12 projecten die door kunnen, in ieder geval verlopen. Omdat we daar voor een deel van de woningen of allemaal een aansluiting kunnen krijgen. Maar inderdaad, dat is ongeveer 1200 woningen in Bunnik. Terwijl we naar die 3000 willen de komende jaren. Mm-hmm. Dus dat vergt veel inzet van ons om creatieve oplossingen te verzinnen. Dus onze ambtenaren zijn daar hartstikke druk mee bezig. Maar ook van ontwikkelaars om daarover na te denken.
0: En waar moet ik dan aan denken? Wat zijn dan creatieve oplossingen om te zorgen dat toch woningen kunnen worden opgeleverd met elektriciteit?
1: Nou, ik vergelijk het wel eens met een vulde snelweg. Hè. Dus het elektriciteitsnet is op bepaalde momenten tijdens de pieken overbelast. Dus net zoals in de file 's ochtends of 's avonds. Nou, als we slimme trucjes weten te verzinnen waardoor de stroom niet op die momenten nodig is, maar op andere momenten van de dag, bijvoorbeeld met accu's, bijvoorbeeld door bewustwording bij inwoners. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de woningen zo min mogelijk stroom verbruiken, want dat is natuurlijk de beste oplossing. Dat zijn allemaal maatregelen die we kunnen nemen en waar we goed naar moeten kijken.
0: Ja, en moet ik dan ook nog denken aan bijvoorbeeld windturbines, hele hoge, die dan de elektriciteit puur voor een gebied in Bunnik gaan opwekken?
1: Uiteindelijk moeten we natuurlijk naar lokale energie opwekken. Dat is denk ik overal in Nederland goed. Het lastige van grote energieopwek, zoals met windmolens, is dat je die ook moet aansluiten op het elektriciteitsnet. Dus ik zie daar niet één op één een oplossing in. Nee. Maar het helpt natuurlijk wel als we zorgen dat in ieder geval voldoende stroom wordt geproduceerd. Maar dan moeten we ook zorgen dat het elektriciteitsnet ook daadwerkelijk die stroom kan verwerken. En daar hebben we Den Haag heel hard bij nodig.
0: Precies, ja. Dus Den Haag is een belangrijke speler in deze. Misschien wel dé belangrijke speler om hier in mee te gaan.
1: Ja, zeker. En we denken ook dat dit probleem landelijk onderschat is. Dat de urgentie niet altijd gevoeld is. En dat het ook deels te voorkomen was geweest als we sneller de infrastructuur hadden verbeterd. En dat is ook de reden waarom we vanuit Bunnik, maar ook vanuit andere gemeentes in onze provincie, de oproep aan Den Haag hebben gedaan om ook in te grijpen. En prioriteit 1 is natuurlijk het uitbreiden van het elektriciteitsnet, meer verdeelstations, maar ook meer hoogspanningskabels. Dat vraagt om snelheid, maar ook om het durven maken van keuzes. En 2 is dat we ook vanuit Den Haag hopen dat er compensatie komt voor de gemeentes die nu financiële tegenvallers hebben omdat projecten langer duren. maar ook vooral meer werk zijn. Onze ambtenaren moeten veel meer werk verzetten om met die oplossingen te komen, om het gesprek aan te gaan met netbeheerders, om met onze inwoners en ontwikkelaars te kijken hoe we verder kunnen. De vergunningverlening voor je elektriciteitsnetuitbreidingen, dat kost ook allemaal tijd. En daar hebben we echt hulp van Den Haag bij nodig.
0: Ja, precies. En op zo'n brief, zo'n verzoek richting Den Haag, een antwoord, daar zit je nog op te wachten waarschijnlijk vanuit Bunnik.
1: Ja, we hebben recent die oproep gedaan, vorige maand. En we hebben er al vertrouwen in dat de Tweede Kamer en het kabinet daar serieus naar kijken.
0: Ja. Nou goed, we volgen nauwgezet. In elk geval goed nieuws te melden dat deze twee woningbouwprojecten in Bunnik wel door kunnen gaan. Qua elektriciteitsaansluiting dus. Ja. Goed. Zeg, dank voor tijd en toelichting, hè?
1: Graag gedaan.
0: En een goede werkdag. Ollo James, wethouder in Bunnik.

0: het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: Even een duik in de jaren 60. Doen we vanmiddag trouwens ook weer. Een uur lang van 2 tot 3 in Studio 60's hier bij Radio M Utrecht. Eventjes nog over de verjaardag van Utrecht, de stad Utrecht.
1: Ja, de Domstad is 904 jaar oud geworden vandaag. En daarom vragen we aan jou, wat vind jij het mooiste stukje Utrecht? We zijn benieuwd naar je favoriete plek en of je een mooie herinnering bijvoorbeeld hebt aan een bepaald plekje. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Straks even wat reacties bij ons in de uitzending. In Utrecht is wakker zometeen 8:30, dus ruimte voor het regionale nieuws. Wat hebben we in het nieuws, Marjolein, zometeen?
2: Het was erg onrustig in wijk bij Duurstede gisteravond vanwege de komst van een AZC daar. En specialistische zorg staat ook in de ziekenhuizen in onze regio onder druk.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op

0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
3: Veel files voor en in ons deel van het land, binnen Nederland. Eerst het regionale nieuws voordat je de verkeersinformatie voorgeschoteld krijgt. Marjolein zal het hebben over de lange nacht die de brandweer heeft gehad. Een lange nacht van blussen in Amersfoort.
4: Ja, en de brand is gelukkig uit. Pas een grote brand in een berg snoeiafval.
3: Oh.
4: Sinds gisteravond was de brandweer daar druk mee bezig om brand in die grote berg van het afval op een bouwplaats onder controle te krijgen. Het was vlakbij de wijk Vathorst en daar hing veel rook. Er moest een kraan komen om het snoeiafval uit elkaar te trekken, waardoor de brandweer beter bij de brandhaard kon komen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekendgemaakt. Het was een onrustige avond in Wijk bij Duurstede. Daar is een protest tegen de komst van een AZC uit de hand gelopen. Er werd met stenen en met vuurwerk naar de politie gegooid. Bij het gemeentehuis was een groep demonstranten bij elkaar gekomen. En bij het Revius Lyceum was een informatiebijeenkomst over de komst van een noodopvang op sportcomplex Mariënhoeve. Vanaf half juni moet hij daar komen. En buiten de school werd het ineens grimmig en moest de politie ingrijpen. Het gebied rond de school werd afgezet en demonstranten werden uit elkaar gehaald. Zij zijn boos over de komst van de noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers. Het gaat om een opvang voor tenminste 2 maanden. De specialistische zorg in onze regio staat onder druk. Dat merken het Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn en Nieuwegein en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Wie naar de maag-lever-darmarts moet bijvoorbeeld, heeft soms te maken met een wachtlijst van maanden voor een eerste gesprek, dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Patiënten met spoed krijgen voorrang en anderen moeten dan nog langer wachten. Door betere planning, samenwerking, digitale afspraken proberen de ziekenhuizen de wachttijden te verkorten om grotere problemen te voorkomen. Boodschappen, brandstof en elektriciteit is allemaal duurder geworden afgelopen maand. De inflatie steeg naar 3,5% in mei. In april was dat nog 2,8%. Volgens het CBS zijn er vooral hogere kosten voor benzine en diesel.
5: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
4: En die gestegen brandstofprijzen komen vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Meer nieuws kun je lezen op de app en op onze website. Dan heb ik nog het weer. Vrij veel bewolking en kans op wat regen. Vanmiddag kan het ook onstuimig worden met stevige buien met onweer en hagel. Code geel geldt vanaf 2 uur. En het wordt maximaal 22 graden.
3: Dat is even kort het weer. Zometeen Grieta Spannenburg over het weer voor Midden-Nederland. En jij bent er ook uitgebreid weer. 9:30, 10:30, 11:30. Ja, de hele natuurlijk. Ochtend voor het nieuws uit de regio. Hier bij Radio M Utrecht. Marjolein, dank je.
4: Joep.
3: Verkeersinformatie van de ANWB. Flink wat filemeldingen. Ik ga ze even noemen in de richting van 10 minuten vertraging. Op de A2 begin ik dan van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf afrit Geldermalsen tot knooppunt Everdingen zo'n 10 minuten. Utrecht-Amsterdam doorrijdend. Dat wil zeggen tussen Apkoude en knooppunt Amstel 5 à 10 minuten extra. De A12 kom je vanuit Den Haag naar Utrecht. Vertraag je tussen Bodegraven en Woerden zo'n 10 minuten extra. Ook vanaf de andere kant drukte Arnhem richting Utrecht dus. Tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen een kwartier. A27 Breda-Utrecht. Knooppunt Gorinchem Lexmond, een kwartier extra reistijd. En dan van Noorderloos tot knooppunt Everdingen, klein stukje overlappend, 5 minuten komen daar weer bij. Vanaf de andere kant, Almere-Utrecht, tussen Almere Haven en Eemnes, doe je 10 minuten langer over je reis. Dan gaat het door tot afrit 33, dat is Hilversum, tot aan knooppunt Lunetten. Voorbij Utrecht, een kwartier komt daar weer bij. En de laatste meldingen komen van de A28 Zwolle richting Amersfoort, Strand 0, de Amersfoort, Vathorst 10. En vandaar tot aan Leusden, 5 minuten extra reistijd.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Win deze zomer.

0: november een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij Dalhuizen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
5: Utrecht is wakker. Met

0: leven was, hoe het leven met elkaar was, toen je er allemaal nog was. Fleetwood Mac, bij Radio M Utrecht. De Alpe d'Huez komende donderdag, dan is het weer Alpe d'Huez. En voor de 20e keer gaan ook midden-Nederlanders de hoogte in. Van die berg, de Alpe d'Huez, die dan dus de Alpe d'Huez heet. De inzameling voor KWF-kankerbestrijding. Robert-Jan Boy is vanmorgen, nou ja, gisteren ook al, in Frankrijk om daar verslag van te doen voor komende donderdag. Maar vast de voorbode. We hebben het over de catering, we hebben het met name gehad over patatten en kroketten. Dan moet je de lucht al in je neus hebben, Robert-Jan, denken wij.
1: Dat was ook een beetje een tegenhanger.
2: Nou, het frituren moet nog even aangezet worden. De generatoren moeten nog aan de praat worden gekregen. Maar Rogier Sluiter, die wij volgen, Rogier Sluiter uit Vreeland, loopt hier rond. Bovenop de top natuurlijk, te midden van de bergkammen, waar de finish is van Alpe d'Huez, waar de tenten staan opgesteld, grote partytenten met koffie. Je kan een café-achtige setting kan je hier aantreffen. En natuurlijk de grote tent waar de friet in wordt gebakken. En Rogier Sluiter loopt hier rond en knoopt iedereen praatjes aan.
3: Ja.
2: Met deze jonge dame, die hier ook verzamelt om een activiteit te gaan doen.
3: Ja.
2: En dan gaan we meteen over friet of patat.
3: Ja, voor mij friet.
2: Ja.
3: Ja, voor mij, ja, friet.
4: Ja, patatje met.
2: Ja. Meteen er is discussie, moet je nou friet zeggen of patat?
3: Ja, ja, mag allebei.
5: Het mag allebei, het is alle twee net zo lekker.
2: Ja?
5: Maar de mensen uit Brabant geven toch de voorkeur aan frieten, ondanks uit hetzelfde gesmolten vet gekomen zijn. Dus dat het is ons om het even. We maken ze alle twee net zo lekker.
2: We staan hier bij de finishboog ook al, die is opgesteld. Dit wordt één massale aangelegenheid straks waar we hier staan. Wat gaan jullie trouwens doen tijdens de koers?
3: Onze studenten hebben verschillende functies. Docenten en studenten, zowel fietsen als meewerken met opbouw, met social media, met fotografie, heel veel.
2: En zo zijn er vele vrijwilligers actief.
3: Ja,
2: en iedereen of heel veel mensen hebben dan trek in zo'n patatje. Zullen wij de tent ingaan om te kijken hoe het allemaal straks logistiek in zijn werk gaat?
5: We gaan kijken binnen.
2: Dus die mogen eventueel meekomen.
3: Ja,
2: of blijft jullie hier zo aan het lopen?
3: Nee,
2: mee, zou ik zeggen.
3: Ja.
2: Dan gaan we dat meteen eventjes doen. We gaan hier naar rechts. Hupsakee. Hier staan allemaal tanks. Hier staan
5: mensen niet mogen komen.
2: Oh.
5: Dit is eigenlijk echt voor de profs die moeten bakken.
2: Ja.
5: Kijk uit, want er liggen allemaal snoeren.
2: Allemaal snoeren hier dat tentdoek. Kijk, en dan hier allemaal van die stalen tafels met kroketten ingepakt. Frikandellen en hier een zak friet. Hier de frituren staan op opgesteld. Daarvoor een balie. Als het tentdoek wordt weggehaald,
5: ja.
2: Dan komen de mensen aan.
5: Klopt. Ik doe even de koeling dicht.
2: Ja.
5: Want het moet wel allemaal vers blijven. En
2: voorgebakken friet.
5: Dit zijn de voorgebakken farmfriets. Daar hebben we 3 pallets van, een kleine 2000 kilo.
2: Ja.
5: En donderdagavond om 8 uur zijn de pallets leeg.
2: Want er is een gigantische behoefte aan patat en snacks.
5: Ja, patat, friet en snacks. Het is, de mensen staan nu al voor de tent, ondanks dat het zo vroeg is. Ik denk niet dat ze trek hebben in een patatje, maar
2: ja.
5: Als wij zo week open gaan, dan zijn we continu met 4 grote potten bezig om te bakken.
2: Ja.
5: 2 potten voor de snacks. Van kroketten, frikandellen, Mexicano's.
2: Gaan zo maar door.
5: Het gaat maar door.
2: Maar nou komt de patat.
5: Ja.
2: Jij maakt er gedichten over. Je had het net over de zalf over de patat.
5: De zalf voor de patat.
2: De patat kan zingen in het vet. Hoe zit het nou precies?
5: Nou, het is zo, de temperatuur van het frituurvet moet zodanig zijn dat als je de patatjes laat zakken,
2: ja,
5: dat ze zingen van genot, wetende hoe de gasten straks gaan genieten van het knapperige eerste bijtje wat ze doen.
2: Maar dat knapperige eerste beetje,
5: ja,
2: wat moet dat hebben?
5: Ja, het moet knisperen tussen de tanden.
2: Ja.
5: Het moet net warm genoeg zijn dat je de tong niet brandt, maar het gevoel hebt en de zalf, de heerlijke mayonaise,
2: ja,
5: die smelt in de mond.
2: Kan het ook pindasaus zijn?
5: Het kan pindasaus zijn, maar dat hebben we om organisatorische redenen hebben we dat hier achterwege gelaten, want dat is te veel werk.
2: En dat zingen?
5: Dat
2: hoe
5: zingen.
2: Ontstaat, hoe ontstaat dat?
5: Het zingen,
2: of is dat alleen maar in jouw gedachten?
5: Nou, het is waarschijnlijk het meest in mijn gedachten, maar op het moment dat ik het vertel aan de mensen die het eten, dan geloven ze dat ook. Als je het maar op een goede manier vertelt.
2: Ja.
5: En dus uiteindelijk is het, als je zo'n patatje ziet en voelt, het is het vocht uit het patatje wat knispert in het vet.
2: Wat merk je aan de mensen als ze hier komen? Want het is Alpe d'Huez. Mensen hebben een prestatie geleverd.
5: Ja.
2: Ik bedoel, dan komen ze hier. Wat merk jij?
5: Uiteindelijk, als je gefietst hebt, dan is het niet heel verstandig om een patatje te eten. Maar het genot ervan levert eigenlijk... Ik hoor ja zeggen, ja. Dat klopt, hè? Als je boven bent en je hebt 6 keer of 5 keer of 4 keer... Ja. En je hebt dan een heerlijk doosje patat op... Heerlijk. Dan zou je eigenlijk nog wel een keer willen... om nog een keer die ervaring te hebben. Ja. Dat is het uiteindelijk.
3: Ja, zeker. Absoluut. Absoluut. Het water loopt nu al in mijn mond.
5: Kijk,
3: ja.
5: Dat is het. En dan de mayonaise eroverheen. En dat maakt alles af.
2: En dat het mooie, wat vind jij het mooie van Alpdus is?
5: Ja, dat is de verbinding met de mensen. Iedereen is blij, iedereen is vrolijk, ondanks dat het een
2: mensen
5: hele
2: denken
5: droevige
2: vaak
5: achtergrond
2: aan,
5: is.
2: Als mensen het nooit hebben meegemaakt, ja, dat is een droevige aangelegenheid.
5: Nee, het is eigenlijk het tegenkomen van mensen vanuit droefheid, waar ook een heleboel emotie, maar zowel negatief als positieve emotie naar voren komt.
2: En er wordt veel gelachen.
5: Er wordt heel veel
3: geknuffeld.
5: Geknuffeld en gezongen. Ja. En ja, verbinding. Het is echt. Ik vertel het. Ja. En kijk eens.
2: Hey, wat gebeurt er nou?
5: De kippenvelletjes die komen op de arm. En ik doe dit al 12 jaar. En het zal voorlopig nog wel door blijven gaan.
2: Misschien komt het kippenvel lopen op de patatjes.
5: Dat zou best eens kunnen. Zou dat het zijn?
2: Ik weet het niet. Zeg, veel plezier. We komen nog kijken natuurlijk donderdag.
5: Ja,
2: want
5: dankjewel.
2: We zijn heel aanwezig. We zijn benieuwd hoe het in het heetst van de strijd hier aan toe gaat.
5: Ja, want dat gaat het zeker. Dankjewel.
2: Bedankt.
0: Hoi. Dankjewel. Robert van Mooi in Frankrijk in gesprek met Rogier Sluiter uit Vreeland. Dankjewel.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Het is 11 minuten voor 9 uur. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Zullen we nog even die dom opklimmen? Is misschien wel even leuk, Anne.
1: Graag.
0: Wie gaat er met Tos mee?
2: Hey, hey,
0: daar
2: hey.
0: Gaan we, hoor.
3: Als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar beneden.
0: Ja, wat is er allemaal te zien dan van alles en nog wat natuurlijk.
3: Het Vreeburg en Wijkzee.
0: Bijvoorbeeld, ja, van alles en nog wat te zien als je boven op de Dom staat. Maar Utrecht bestaat vandaag 904 jaar.
1: Ja, de Domstad is jarig en dat vieren we met de Stadsdag. En wat vind jij het mooiste stukje Utrecht? Dat is de vraag die we jou vandaag stellen. Wat is jouw favoriete plek in deze prachtige stad? Nou, er zijn al wat mensen die hebben gereageerd. Hans zegt, het mooiste stukje Utrecht vind ik de Vismarkt.
0: Oh, leuk, ja. Ja, dat vind ik ook mooi. Ja. Leuk, ja. Ook, ja. Echt nostalgisch ook natuurlijk een mooie.
1: Ja, leuke winkeltjes zo. Je hebt er een lekkere ijssalon zitten. Nou, er is genoeg te doen daar. En Jaap zegt, nou, ik woon al ruim 40 jaar naast deze mooie stad. Ik fiets er nog geregeld doorheen. Altijd genieten. Mooie plekjes zoals de Zevensteegjes en de Kromme Nieuwegracht.
0: Mm.
1: Het is een favoriet. Hij zegt, ja, ik krijg dan het verlangen om een paar honderd jaar terug de tijd in te gaan. Nou, dat snap ik wel. Als het zo mooi historisch eruit ziet, hè? Dan wel verleidelijk. En Jola zegt, ja, heel mooi Utrecht, mijn geboortestad. Ik kan geen keuze maken. Ik vind alles mooi aan dit prachtige stadsie. Oh, wat een leuke Utrecht-liefhebbers allemaal in de reacties. Gezellig. Nou, er zijn ook wat mensen die zeggen, ja, ik kom er niet zo vaak meer. Of ik woon in de buurt, maar ja, ik ken de stad niet zo goed. Des te meer leuke aanleiding om vandaag eventjes, als je tijd hebt, Utrecht op te zoeken. Of ergens de komende tijd. Zeker de moeite waard. Even kijken, hebben we nog Jan. Die zegt, goedemorgen allemaal. Er zijn veel mooie plekken in Utrecht. De Oude en de Nieuwe Gracht. Domplein met de Dom natuurlijk. Ja, waar we het net ook al... we horen de Dom.
0: Carillon van de Dom, ja, zeker. Ja.
1: Altijd in Utrecht op school gezeten. Daarin in verpleging begonnen op de Mariaplaats. Daar was toen nog de Broederorde.
0: Oh, dat is lang geleden ook.
1: Dat is heel lang geleden, Jan. Nou, leuk zeg. Mooie herinneringen.
0: Ja, ja.
1: Absoluut. Nou, laat je reactie achter. Wat vind jij de mooiste plek in de stad Utrecht? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Precies. En vanmiddag praat Connie er ook over door. In Utrecht komt thuis. We hadden vanmorgen een leuk gesprek over de prehistorie van Utrecht. Nog ver voor die 900 jaar.
1: Ja, dat was leuk ook.
0: En Aart wil ook graag met je doorpraten. In Utrecht komt thuis vanaf 5 uur. Dus doe je zegje.
1: Yes.
0: Rita doet ook haar zegje, maar dan gaat het... Ja, we kunnen het wel even over Utrecht hebben, maar we willen wel weten wat voor weer het in Utrecht gaat worden. En Amersfoort, en Eemnes, bij Piet van der Bel in Kamerik willen we het ook weten.
4: Ja, nou, de neerslag valt tot nu toe nog heel erg mee. Het zit vooral boven Zeeland en westelijk Brabant. Ik zag dat Bergen op Zoom, daar helemaal in het westen van Brabant, een klap onweer heeft gemeld. Ik heb wel het idee dat het een beetje uit de dynamiek loopt, dus de kans op onweer bij ons is denk ik straks klein. Maar langzaam komt dat onze kant op. Betekent dat vanaf een uurtje of 9:30, het is dus ietsjes later, dat er van tijd tot tijd wat regen valt op een van de vele fronten, zeg maar, die de komende tijd passeren. Neerslaggebieden, eigenlijk beter gezegd. Dan hebben we een paar uur dat het wat aan de regenachtige kant is. Beetje buiige regen, dus een beetje af en aan. Dat trekt weg. En dan hebben we halverwege de middag hebben we nog die kans op een paar stevige onweersbuien. Inmiddels is het dan ook opgewarmd, denk ik, naar zo'n 1-22 graden. Mm-hmm. Daar zitten we al niet zo ver meer vandaan, want het is op veel plekken al 19 graden. Dus het is allesbehalve koud buiten.
0: Dat kun je wel zo stellen, ja. Dat doe je goed. Ja. En het weer ook, met name. Best wel oké, maar die buien die gaan er wel komen dus.
4: Ja, die buien gaan er komen. Het is een beetje buiige regen, dus strakjes tot en met rond lunchtijd, zeg maar van 9:30 tot een uurtje of 12 op veel plekken. Dan is het eventjes droog en dan gaat het halverwege de middag over in een paar buien. Maar die zijn dan wat steviger. En daar zit ook wat onweer op. Dat is meer echt een koufront. Daarachteraan is de lucht ook echt wel wat frisser. De wind draait ook van zuid meer naar west. En de komende dagen wordt het voor onze regio lastig om de 20 graden te halen. Ik denk dat we morgen op 19 graden zitten. Met vrij veel bewolking. Een paar losse buien. Ook in de avond. Morgenavond een paar buien. En donderdag en vrijdag. Ja, Windje zeker aanwezig, dat merk je wel, dat voel je wel. De buien op donderdag zijn weer pittig. Ik denk de buien van morgen niet zo. Mm-hmm. Tenminste, ze zijn er wel, maar ze zijn niet met onweer of slagregens. Donderdag wel, dan ziet het er allemaal weer wat pittiger uit bij 18 graden. En vrijdag zijn het dan weer een paar buien. Dus ja, een beetje een op en af qua neerslag. Neerslag en eventjes wat bescheidener temperaturen.
0: Maar het gaat allemaal weer goed komen en dat gebeurt al in het weekend. Even een tipje van de sluier op.
4: Ja, in het weekend zie je al wel dat een hoge drukgebied dichterbij komt. Nog niet alle buien zijn voorbij, de meeste wel. En de kilte is dan ook voorbij. We gaan weer naar een fraaie 20 graden toe.
0: Kijk eens aan. Oh. Lekker vooruitzicht. Nou, dat denk ik wel. Morgen hebben we ook wel eens vooruitzicht weer dat we het weer hebben. Maar dan is Margot er natuurlijk weer.
4: Ja, klopt. Dus ja, die is dan weer hier present.
0: We hebben goed door jou. Vrijdag weer in Utrecht is wakker. Maar vanmiddag ben je er ook nog steeds. Ja.
4: Hele dag.
0: Dankjewel, Grita, voor vanochtend in elk geval. Tot vanmiddag. Tot zover, Anne. Morgen de wekker weer op tijd zetten, hè?
4: Ja, zeker.
0: Komt zijn we er weer voor Utrecht is wakker vanaf 6 uur. Veel plezier zometeen bij Edwin.

0: sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om. Ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwe.
10: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
9: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal had de voedselbank afgelopen jaar zo'n 11.000 klanten meer. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
11: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
9: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van hun kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel, dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt, is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen een mix van zon en wolken en soms een bui en dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
12: Het is behoorlijk druk op de weg, dat hoorde je ook al bij Bob en Anne vanmorgen. Dit zijn nog de files van 10 minuten en langer in onze regio, gemeld door de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen bijvoorbeeld 10 minuten. En dan richting Amsterdam op de A2 tussen Apkoude en knooppunt Amstel een kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal 10 minuten. De A27 Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een kwartier ongeveer. En ook op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd is dat 10 minuutjes. En ook op diverse provinciale wegen is het nog aansluiten geblazen, zoals op de N224 van Arnhem naar Zeist. Tussen de aansluiting met de A30 en Veenendaal zo'n 20 minuten. Ook onderweg de Hits Zuid-Holland. We beginnen zo met Lenny Koer.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
14: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
8: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
16: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Heerlijke onschuldigheid uit die goede oude tijd. En onlangs nam ze afscheid van het Nederlandse podium en was er zelfs nog even op visite bij Connie aan tafel. Leni Koor en bonjour, een beetje met een Franse tongval dus vandaag. Dat past dan ook weer prima in deze week van de Alpe d'Huez. Nou, in dit uur zijn we vooral in het vlakke Nederlandse land. Ik ben Edwin. Hopelijk heb je een beetje lekker gedroomd, net als Leni ooit deed, maar nu weer helemaal wakker. En dus op de verjaardag van Utrecht deze 2 juni. En misschien ook nog wel wat visite voor de stad vandaag. Nou, hier dan ook vanuit Utrecht meteen even cadans. En denk om de wind, hè, vandaag. Vooral vanmiddag. De deur valt in het

0: Viva Volendam, toch een beetje onze tweede dorpsstatie hier in Hits Zuid-Holland.
1: 3 is prijs.
0: 2 juni dus, niet alleen de verjaardag van Utrecht, mijn 28ste, ja, hier op de radio. En ook het spelletje, daar zit vandaag een jarige Job in. En je hoort ze vandaag allemaal voorbij vliegen, maar herken je de stem al?
1: 1

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Gelukkig ook niet zonder Ramse Shafi. En nog altijd bewonderd. En binnenkort zijn we weer een hele week in de 70s. Daar verheugen we ons nu al op, ik hoop jij ook. Het is wel aardig om deze ook even op mijn lijstje te hebben, want 28 jaar geleden zat ik hier dus voor het eerst achter deze radio microfoon. Mijn afscheid, dit was toen een hit dus, Afscheid en mijn entree in 1998. Klinkt bijna als een vorig leven, net als voor deze zanger, Xander.
1: De allerlaatste

En ook deze heren zijn hier niet te missen. Hits uit Holland, Radio en Utrecht, Agda en de Munnik waren dat. We horen zo nog een bijdrage vanuit Volendam. Van Canyon, we hebben Senna direct en ik laat de drie fragmenten nog een keer.

0: en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Het nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Het was een drukke avond en nacht voor de brandweer in Amersfoort. Hè?
7: Ja, want er was een grote berg snoeiafval in brand gevlogen. De brand in Amersfoort was vanmorgen onder controle. Sinds gisteravond was de brandweer er druk mee om een grote berg snoeiafval, die brand, te blussen. Het was op een bouwlocatie in de buurt van de wijk Vathorst. En daar ging ook veel rook. Er moest een kraan komen om het snoeiafval uit elkaar te trekken, waardoor de brandweer beter bij de brandhaard kon komen. Over de oorzaak is nog niks bekendgemaakt. De politie heeft een verklaring gegeven over een geweldsincident in Zeist. Hierbij trok een agent een zwangere vrouw aan haar arm en viel ze. De politie ging naar het AZC in Zeist na een melding over vernieling en bedreiging. De verdachte zou mogelijk een mes hebben. Een zwangere vrouw mengde zich in het conflict. Toen zij niet luisterde, pakte de agent haar vast en viel ze dus. De betrokken agent verklaart nu dat hij anders had gehandeld als hij wist dat zij zwanger was. In de verklaring staat ook dat agenten vaak snel moeten handelen en keuzes moeten maken in hectische situaties. Online gaan beelden rond van het incident. De specialistische zorg in onze regio staat onder druk. En dat is voor onder meer het Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn en Nieuwegein en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort een groot probleem. Wie naar de maag-lever-darmarts moet, heeft soms te maken met een wachtlijst van maanden voor een eerste gesprek. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Meer mensen gaan hiervoor naar het ziekenhuis, zegt deze arts. En dat heeft ook allerlei oorzaken.
8: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag- en darm-leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit lopen een beetje achter.
7: Wachttijden die verschillen wel per ziekenhuis. Door betere planning, samenwerking en digitale afspraken proberen de ziekenhuizen wachttijden te verkorten. De gemeente Vijfheerenlanden heeft een akkoord over de nieuwe coalitie. De komende jaren gaan CDA, SGP, VVD en HVV de gemeente besturen. Er wordt nog gewerkt aan het collegeprogramma, waarin staat waar de partijen aan willen werken de komende tijd. Inmiddels hebben ze al wel de wethouderskandidaten voorgedragen. Meer nieuws kun je natuurlijk lezen op de app en op de website rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Vrij veel bewolking. Vanmiddag is er kans op stevige buien met onweer of hagel. Vanaf 2 uur geldt code geel. En het wordt maximaal 22 graden.
6: Het begint nu al donker te worden. Hier.
7: Zie je het, ja.
6: Ja, even een lampje erbij hoor.
7: Om de gezellig
6: ook. Ja, om de verkeersinformatie goed te kunnen zien. Dankjewel Marjolein. Overigens valt het wel mee op de weg. Nog maar 1 file. De A27 meldt de ANWB van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Die is ongeveer 20 minuten.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen.

0: Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
0: daar moet je zijn. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
2: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Van Wieferen.
5: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: was afgelopen najaar een van de eerste nationale nieuwen die we presenteerden bij Radio M Utrecht. Senna was dat. En nu is het vooral de tijd van de Hollandse nieuwe en ook deze drie oudjes. Wie hoor je vandaag in ons spelletje?
1: 1.
2: De wereld is veel mooier als je vliegt. Als je maar wil, dan krijg je vleugel.
0: En deze jarige Job, hè?
2: Ook als je 58 bent.
0: Die vandaag 68 is geworden.
2: Ben je nerveus voor weer een nieuwe afspraak.
0: En dan
1: 2.

we zien ze niet alleen, maar we horen ze ook vooral vliegen vandaag. En als je mij de namen kunt geven, maak je kans op een van die leuke cadeautjes uit onze winkel. Het schort zit er onder meer in. Deze week zag ik een shopper, een koeltas. Belooft volgende week weer warmer te worden, dus misschien handig. Puzzelboek. De antwoorden kun je naar ons appen of mailen. studio@rtvutrecht.nl. Dit is Canyon.

0: dan maar
1: heen. Dat ging over de A2, hè, eigenlijk. Ja, die is inmiddels weer filevrij, overigens. Peter Koelewijn was dat en hierin werd ook gevlogen. De KL204, net als in ons spelletje vandaag. De dames, die zijn inmiddels wel goed geraden, maar wie is dit ook alweer?

Misschien een van zijn grootste hits. En het is niet Bots van 7 dagen lang. Hè. Dat is Hans Sanders. Die stem lijkt er wel een beetje op. Geen reden tot paniek. Nou, als je nog even mee wilt doen met alle drie de namen, want 3 is prijs, ben je van harte welkom in de app of in de mail studio@rtvutrecht.nl.

0: kust.
1: En dat wordt vandaag dus vooral de plek om uit te waaien. Ook zeker daar in Zeeland, denk ik, bluf.
2: 3 is prijs.
1: Code geel zelfs, dus we zijn gewaarschuwd. Goedemorgen, Isaac.
3: Goedemorgen.
1: Het was een lastige ronde vandaag, merkte ik.
3: Oh, ik viel wel mee, dacht ik.
1: Maar jij vond hem makkelijk dus.
3: Ja, ik had hem gauw, ja.
1: Ja, ja, knap. Want ja, die eerste, dat is wel een bekende stem. Maar dit liedje hoor je niet zoveel meer. We gaan er meteen even mee beginnen.
4: De wereld is veel mooier als je vliegt. Als je maar wil.
1: Van Annabel.
4: Dan krijg je
1: van Thuis Ben.
3: Ja, Hans de Boy.
1: Ja, en dus 68 hè, geworden vandaag.
2: 2.
3: Nooit
5: te hoog, mijn kleine vriend. Want als je valt, dan val je diep.
1: Een rondje in de lucht vandaag. Wie hadden we hier?
3: Bonnie Sinclair, die heb ik een jaar nog opgetreden.
1: Oh ja, leuk.
2: 3.
3: Ja.
5: Stuit je vleugels naar een goud omrande horizon.
1: En dan tot slot.
3: Treintje Oosterhuis.
2: 1, 2, 3 is prijs.
1: Iemand zei nog Total Touch, dat heb ik uiteraard ook goed geraden. Maar die had Hans de Boy dan weer niet. Nou ja, in ieder geval, jij had ze alle 3, dus dat is prijs. Je koos voor de shopper, die gaan we naar Nieuwebrug aan Den?
3: Aan de Rijn.
1: Aan de Rijn, ja, dat gaat hier net niet in het scherm namelijk.
3: Oh.
1: Dat is alweer het probleem van deze tijd. Nooit niet zo vaak, Nieuwebrug aan de Rijn.
3: Nee, maar wel uit de files.
1: Ja, ja, dat is wel je zo, ja. Nou, veel plezier met je prijs. En welke van deze 3 zal ik nog even voor je draaien?
3: Dankjewel, prettig aan. Dus Bonnie Sinclair, hè?
1: Bonnie?
3: Ja.
1: Leuk, dat is wel een eentje uit de jaren 80. Ga ik doen en ik wens je een fijne dag vandaag. Veel plezier met je shopper.
3: Dankjewel, groetjes.
1: En zometeen in de lucht, Pieter met het spelletje Woordbouwer. En bij de koffie, blijf lekker bij ons vandaag.

0: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht.
12: snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
16: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

mysterieuze, tikkeltje zwoele, geheimzinnige geluid van Olivia. En dat was Xanadu. Goedemorgen. Ja, en bij de koffie. Dat wil zeggen, lekkere muziek bij de koffie. Ik ben Pieter. Ik zit op deze stoel de komende 2 uur. Taylor Swift komt zometeen de studio binnen. De Beatles, ja, het is van alles wat. En nog veel meer. Je mag zometeen ook zelf gaan kiezen wat je op de radio zou willen horen. De koffiekeuze natuurlijk. En terwijl het hier aan de Hengeveldstraat alsmaar donkerder wordt, denk ik, weet je wat, we gaan lekker puzzelen. Doe je mee? 12 letters. De R van Richard, de B van Bernard, de W van Willem, 2 keer de N van Nico, de U van Utrecht, een S van Simon, de O van Otto en de I van Isaac. En dan ook nog 3 keer de E van Eduard. Nou, je kunt ze nalezen in de app van RTV Utrecht. Heb je de oplossing gevonden? Stuur een appje naar de studio.

druppels op de tegels hier aan de Hengeveldstraat, ons terras buiten. Afgelopen weken druk bezocht, maar vandaag even niet, denk ik. Code geel ook voor onze provincie natuurlijk. We houden het goed in de gaten. Blijf lekker binnen bij de radio, Radio M Utrecht. En dan gaan we zo meteen samen aan de koffie. En dat doen we natuurlijk met lekkere muziek. En die mag je zelf kiezen. De koffiekeuze, dit is keuze 1.

hebben natuurlijk ook keuze 2. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Wil je Dana met Fairy Tale of Donna Hightower met This World Today is a Mess? Rita, jij gaat voor 2. Anne gaat ook voor 2. En Ad gaat ook voor 2. Nou, dat wordt nog interessant. Laat wat van je horen. De meeste stemmen gelden, zo werkt het. Hè. We gaan in ieder geval...

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez.
2: Eindelijk bij het dorpje Alpe d'Huez.
3: Voor het goede doel, voor het KWF.
1: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
4: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
1: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
4: en de persoonlijke verhalen.
5: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
1: Mis niets van de Alpe d'Huez. En luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
4: Bij Radio M Utrecht.

0: bijna 10:30.
1: Radio M Utrecht.
0: Kunnen duizenden huizen toch worden gebouwd ondanks het overvolle stroomnet? Dat is een vraag. We horen zo meteen het antwoord. En patiënten wachten soms maandenlang op maag, lever en darmzorg. Meer nieuws, ook uit de buurt, horen we zo meteen van Marjolein.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast,
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef. Ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja,
4: lekker. Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man.
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: ziekenhuizen.
1: Ja, de specialistische zorg die staat onder druk, vooral voor maag-lever-darmzorg. En voor onder meer het Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn en Nieuwegein en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort geeft dat lange wachttijden. Wie naar de maag-lever-darmarts moet soms maanden tot een jaar wachten op een eerste gesprek. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Het komt door de capaciteit in ziekenhuizen en doordat meer mensen naar het ziekenhuis gaan met klachten. En dat komt onder meer door hun levensstijl, zoals voeding en beweging. Met een betere planning, samenwerking en digitale afspraken proberen de ziekenhuizen de wachttijden te verkorten om grotere problemen te voorkomen. Het was een onrustige avond in Wijk bij Duurstede. Een protest tegen de komst van een AZC is uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Bij het gemeentehuis was een groep demonstranten bij elkaar gekomen. Bij het Reefjes Lyceum was een informatiebijeenkomst over de noodopvang op sportcomplex Mariënhoeve. Vanaf half juni moet die daar komen. Buiten de school werd het later grimmig en moest de politie ingrijpen. Bezoekers van de bijeenkomst die gingen via een achterdeur naar buiten en het gebied rond de school werd afgezet. De demonstranten zijn boos over de noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers. In de provincie Utrecht kunnen bijna 800 nieuwbouwprojecten toch doorgaan, ondanks het volle stroomnet. Netbeheerder Stedin heeft bevestigd dat meer dan 50.000 woningen een aansluiting kunnen krijgen. De meeste projecten zijn in de stad Utrecht, zoals het Merwede Kanaalzone en Groenewoud. Maar ook projecten in Amersfoort, Nieuwegein en IJsselstein kunnen stroom krijgen. Verkeer in de provincie Utrecht moet deze maand rekening houden met werkzaamheden op verschillende snelwegen. Dit werk kan volgens Rijkswaterstaat voor veel overlast gaan zorgen. De A12 gaat op de schop tussen Utrecht en Veenendaal. En ook de A27 tussen knooppunt Everdingen en Gorkum wordt deze en volgende maand aangepakt. Die snelweg krijgt spitsstroken om files en sluipverkeer in de gemeente Vijfheerenlanden tegen te gaan. Voor meer nieuws kun je ook naar de app en naar onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer, veel bewolking. Vanmiddag zijn er naar stevige buien met onweer of hagel. En vanaf 2 uur geldt ook code geel.
0: Dankjewel. Terwijl het hier alsmaar donkerder en donkerder begint te worden, kijken we ook even naar de weg. En wel de A27 Utrecht richting Gorkum tussen het knooppunt Rijnsweerd en naar de A28 richting Amersfoort en Nieuwegein. 5 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht en dat komt door een onwelwording daar.
2: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Hart van Maarsen.
5: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
6: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
7: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
8: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
9: En bij de koffie. Met Piet

Ik was hier net even in de hal voor bij onze studio. Je ruikt de regen buiten. Lekker hoor. En zo is dit ook weer een bijzondere dag. Dinsdag 2 juni, Radio M Utrecht. En nou, 10 over half 11. Koffie. Gaan we er maar eens even lekker voor zitten. Ja. De koffiekeuze voor vandaag. Dana, Fairy Tale of Donna, Hightower en This World Today is a Mess. Dankjewel voor het reageren. De meeste stemmen gelden, zo werkt het. En berichten ontvangen via onze mooie app van Gerda, van Reini, van Gerrit, van Paul, van Gerry en Nicolien, van Wilma, Carla, Sylvia, El, Ad, Anne. Henk, dankjewel voor je berichtje. Jij gaat voor keuze 2, lekker met een Utrechtse spits erbij. Nou, we gaan eens even kijken. Dilia, dankjewel. Tieneke ook. José, Winnie, lekker aan het luisteren in het mooie Drenthe. Wat leuk zeg. Nou, ook van harte welkom. En ook jij gaat voor keuze 2. En ze kreeg echt de meeste stemmen. Donna Hightower, This World Today is a Mess. Ja, wat zullen we daar nou eens van zeggen? De koffiekeuze voor vandaag. Geniet ervan.

0: heerlijke muziek op Radio M Utrecht. Dat is muziek bij de koffie en bij de koffie. En eens even kijken, Paula aan de telefoon. Paula, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Ik in Utrecht en jij in Beest.
1: Klopt.
0: Waar het regent.
1: Ja, helemaal. Ja. Het is echt triest.
0: Ja, het is triest hier ook. Het is donker, het is grijs. Ik moet zeggen, het ruikt wel lekker buiten.
1: Ja, dat wel. Fris wel weer op natuurlijk. En het is goed voor de tuin.
0: Alles fleurt ervan op uiteindelijk. Hè? Ja, en ik hoorde vanmorgen Gita vertellen dat volgende week ook alweer een mooiere periode aan zit te komen. Dus daar kijken we dan maar weer naar uit, toch?
1: Ja, zo is het. Ja. Zo is het.
0: Hoe kom je de dag door zo daar in Beest?
1: Een spelletje spelen natuurlijk, met jullie.
0: Ja.
1: Een beetje rommelen in huis. En zo meteen ga ik even met mijn kleinzoon naar de ortho.
0: Oké. Goed, nou, mooi programmaatje voor vandaag. Heb je ook al plannen voor de zomer? Gaan jullie nog weg of blijf je lekker thuis?
1: Nee, ik blijf echt wel thuis.
0: Ja, gewoon lekker in de eigen omgeving deze zomer.
1: Ja, klopt.
0: Oké, eens even kijken. Je had het er zelf al over, het spelletje natuurlijk. Ik pak de lettertjes er ook even bij. Heb je er heel lang op mee zitten stoeien met die letters, Paula?
1: Nee, ik zeg het in één keer.
0: Ja, jij hoeft maar naar boven te kijken, toch? Zeg het maar.
1: Onweersbuien.
0: Ja, die zijn voorspeld. Code geel vanaf 2 uur. En hier in Utrecht komen ze rond 1 uur of 3 langs, zag ik. Dus we zijn weer gewaarschuwd met z'n allen.
1: Ja.
0: En de onweersbuien, dat was de goede oplossing. Prijzenkast ga ik voor je openmaken natuurlijk. Dan mag je wat kiezen. Wat mag ik eruit halen voor je? Een shopper, een puzzelboek, notitieboek, koeltas, toilettas of het keukenschort?
1: Mag ik de toilettas, alsjeblieft?
0: Ja, natuurlijk mag je dat. Eenmaal een toilettas voor Paula. Ik ga hem naar je toe sturen.
1: Helemaal goed.
0: Een mooie strik eromheen. En dan wens ik je een mooie dag daar, ondanks de regen.
1: Komt helemaal goed, hoor.
0: Maak er wat leuks van. En tot de volgende keer, hè?
1: Tot de volgende keer.
0: Oké, dag Paula.
1: Hoi.

0: ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grote Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten meerdere flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug naar huis. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen dan zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum.
1: De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
10: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
11: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
6: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
12: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

mondharmonica. En die hoorden we eerder al voorbij komen, ja. Hij dacht, ik blijf nog even hangen. Dit is Radio M Utrecht, het is 7 over 11. Goedemorgen. M bij de koffie, ik ben Pieter. En Elvis staat te trappelen. Een klassieker uit 56. We gaan echt heel ver terug in de tijd. Zometeen Eros Ramazzotti, Tavares ook onderweg. Dus nou ja, blijf er gezellig bij. Wat je plannen ook zijn vandaag. Lekker blijven luisteren naar Radio M Utrecht. We zijn er natuurlijk de hele dag. Ook met onze spelletjes. Vind je het leuk om even in te stappen? Doe mee met de puzzel. Gaan we spelen met 10 letters. De E van Eduard. De W van Willem. Twee keer de N van Nico. Twee keer de T van Tinus. De D van Dirk. De O van Otto. Een I van Isaac. En letter 10, dat is de S van Simon. Nou, natuurlijk vind je die letters terug in onze mooie app. De app van RTV Utrecht. Met die app kun je een berichtje sturen naar de studio. Dus kom maar door met alle goede oplossingen. En af en toe een fout is ook wel leuk. Heel gemeen. Je gaat in de hooghoed en wie weet zo de winnaar. Iets leuks uit onze prijzenkast. En natuurlijk zit ook de shopper er weer in vandaag. Hè?

0: de zon het even laat afweten, dan halen we de zon op de radio. Met Eros, de Italiaanse zon. En Eros Ramazzotti was dat natuurlijk. Ja, dit is Radio M Utrecht. Als ik zo voor me kijk, zie ik allemaal oplossingen binnenkomen. Woordbouwer, vind je het leuk om even in te stappen? Je bent welkom. Kijk in de app van RTV Utrecht. Ga dan naar Radio en dan naar Woordbouwer. Daar zie je 10 letters. Die 10 letters die hebben te maken met de dag van vandaag. Althans, als je ze samenzet in de goede volgorde. Komt er een woord uit? Dat wil ik weten. Gaat dat goed? Nou, stuur even een appje naar de studio met de oplossing. Bel of mail, dat kan ook, hè. studio@rtvutrecht.nl. En wie weet kun je dan straks wat leuks kiezen uit de prijzenkast hier.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Elvis bewaakt. Het is kwart over Elvis, inderdaad. We gaan ver terug in de tijd, 1956. 30 januari dat jaar was hij in New York. In de studio voor de opname van My Baby Left Me. En dat is goed gelukt. Luister maar. Op dag 2 nam hij trouwens blue suede shoes op. Dus hij zat echt in een creatieve fase. En we gaan ervan genieten. Kwart over Elvis.

bij de koffie. Smoky. Radio M Utrecht, het is bijna 11:30 alweer. Marjolein, zometeen het laatste nieuws komt eraan. Ja, wel of geen stroomaansluitingen voor duizenden woningen. Daar horen we zo meer over in de provincie Utrecht. En ook het laatste nieuws natuurlijk over het weer. Hè? Ja.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd.

0: Nieuws natuurlijk en we beginnen in Wijk bij Duurstede.
1: Ja, daar was het gisteravond erg onrustig. De politie heeft een 23-jarige man uit Doorn opgepakt bij een protest in Wijk bij Duurstede tegen de komst van een noodopvang. De man wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Een demonstratie liep gisteravond uit de hand. Meerdere mensen gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Het protest begon nog rustig bij het gemeentehuis. Later werd het grimmiger toen demonstranten naar het Reefjes Lyceum gingen. Daar was op dat moment een informatiebijeenkomst van de gemeente aan de gang. Toen de politie werd belaagd, werd het gebied rond de school afgezet. Later deze maand moet de noodopvang voor asielzoekers open op sportcomplex Mariënhoeve. In de provincie Utrecht kunnen bijna 800 nieuwbouwprojecten doorgaan, ondanks het volle stroomnet. Netbeheerder Stedin heeft bevestigd dat meer dan 50.000 woningen een aansluiting kunnen krijgen. De meeste projecten zijn in de stad Utrecht, zoals de Merwede Kanaalzone en Groenewoud. Maar ook projecten in Amersfoort, Nieuwegein en IJsselstein krijgen stroom. Het verkeer in de provincie Utrecht moet deze maand rekening houden met werkzaamheden op verschillende snelwegen. Dit werk kan volgens Rijkswaterstaat voor veel overlast gaan zorgen. De A12 gaat op de schop tussen Utrecht en Veenendaal. En ook de A27 tussen knooppunt Everdingen en Gorkum wordt deze en volgende maand aangepakt. Die snelweg krijgt spitsstroken om files en sluipverkeer in de gemeente Vijfheerenlanden tegen te gaan. In de provincie Utrecht geldt tussen 2 en 5 uur vanmiddag code geel. KNMI verwacht stevige onweersbuien. Die trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en komen vanmiddag over Midden-Nederland. Lokaal is kans op overlast door zware windstoten en hagel. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten vanwege de weersvoorspelling. Als er veel wateroverlast is, dan kunnen er gevaarlijke rijomstandigheden ontstaan. Meer daarover kun je natuurlijk ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer, veel bewolking dus, met vanmiddag kans op stevige buien met onweer of hagel. En het wordt maximaal 22 graden.
2: De uitvaart was zo mooi, echt, ja, zoals ma was.
3: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
4: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
5: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegebbelini.nl.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
8: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
9: En bij de koffie, met Pieter Voorage.

0: parapluutje mee, Conny?
1: Ja, inderdaad.
0: Goed idee.
1: Ja, het is zo fijn hè, dat je 's morgens even kunt kijken van... oh, er komt een bui aan. Ik neem mijn paraplu mee.
0: Hadden we vroeger niet.
1: Nee, dan moest je het allemaal...
0: Het weerbericht had je dan op tv, maar niet zo actueel.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Nou, het is donker hier aan de Hengeveldstraat. En dan zeg ik lekker bij de radio blijven. Ook vanmiddag natuurlijk. We blikken vooruit, want het is zo 12 uur. Dan ben jij hier.
1: Ja.
0: Wat ga je doen vandaag?
1: Nou, ik moet je zeggen, wij zitten op de redactie tegenover elkaar zo'n beetje. En misschien heb je me zien schaterlachen. Ik had een slappe lach.
0: Ja.
1: Dat heeft te maken
0: wat
1: met...
0: Wat was er aan de hand, Corny?
1: Ja, het gaat om het NK vogelfluiten. Ik begin nu alweer te lachen. Dat is aanstaande donderdag in het Griftpark. Een vrolijk evenement waarbij deelnemers het tegen elkaar opnemen... om de mooiste vogelgeluiden na te doen. Dat is dus een hele wereld op zich.
0: Ja.
1: Dus ja, ik heb daar leuke voorbeelden van. Van mensen die een vogel nadoen. Heb jij wel eens van een leervogel gehoord trouwens?
0: Nee.
1: Nou, dan moet je ook eventjes naar aan tafel luisteren. Ik heb net beelden gezien van een leervogel. En dat beestje dat doet andere geluiden na. Dus dat zit in een park en dan hoor je een baby huilen, maar dat doet die vogel. Nou, die fantastische imitator is dat.
0: Geen papegaai.
1: Het is geen papegaai. En waar ik ook erg om moest lachen, dat was een stukje, dat laat ik nu aan je horen. Dat komt uit De Slimste Mens en dan de Belgische variant. Laten we even luisteren.
2: Raden.
3: Ah, raden, ja, oké.
2: Ja. Dus ik ga beginnen met een makkelijke, hè?
3: Ja. Ja.
2: Fantastisch.
3: Uil zeker?
4: Een uil.
2: Ja, ik ken niks.
3: Iemand?
5: Is dat een duif, hè, of niet?
3: Ja. Een duif, ah ja, ja, ja. Ja. Goed.
2: De tweede, ja, die is iets moeilijker, hè.
3: Ja, is dat ook een duif?
2: Nee.
4: Een uil?
2: Nee. Dat is een papegaai die een duif nadoet.
1: Nou, meligheid ten top natuurlijk.
3: Ja.
1: Maar we gaan het echt hebben over serieuze zaken. Want dat NK vogelfluiten, dat is dus hier volgende week in het Griftpark. Daar doen heel veel mensen aan mee. We gaan ons erin schorten, Pieter.
0: Oké, nou, we zitten er klaar voor. Kunnen we meedoen?
1: Weet ik niet. Dat ga ik wel even vragen.
0: Ja,
1: zeker.
0: Goed, Corny. Mooie uitzending.
1: Dank je.
0: Tot zo.
1: Bye.

0: Richard. Niet tenminste, dubbel goud, Radio M Utrecht. Linda aan de lijn. Linda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Benschop, hè?
1: Ja, klopt, ja. Uit Benschop.
0: Hallo, welkom bij Radio M Utrecht. Is het in Benschop ook zo donker, grijs en nat?
1: Ja, het is heel erg nat. Het regent de hele ochtend door.
0: Ja, ben je wel al buiten geweest of nog niet?
1: Nee. Ik wilde naar buiten gaan en toen begon het weer met regen. Ik dacht, nou, dan blijf ik lekker binnen.
0: Ja, het ruikt wel heel lekker buiten. Je ruikt de regen. Dat is na zo'n lange droge periode vaak zo. Vind ik altijd wel fijn, hoor. Maar ja, het is wel nat buiten, inderdaad. Vermaak je een beetje binnen?
1: Ja, ik ben het huis aan het opruimen.
0: Okay.
1: Dus ik dacht, dat is perfect weer voor.
0: Ja, er wordt veel binnen gerommeld vandaag, merk ik. Van alles en nog wat. En dat gaat ook uitstekend samen met de radio natuurlijk. Radio M Utrecht, luister je al lang naar ons?
1: Ik denk nu een jaartje en dan zet hem zo af en toe op.
0: Oké, wat
1: dus,
0: leuk.
1: Dus nu staat hij gewoon lekker op de achtergrond op.
0: Ja, nou, daar zijn we ook voor. Hartstikke leuk en fijn te horen dat je ervan geniet. En je dacht ook vandaag, ik ga die puzzel een keer oplossen.
1: Ja, het is de eerste keer dat ik het hoorde. Maar ik dacht van, ik ga eens kijken welke letters het zijn.
0: Ja, nou, zegt het voort. Iedereen die nog nooit mee heeft gedaan, gewoon een keer proberen. Hartstikke leuk. En je bent uit de hoed gekomen, Linda.
1: Ja.
0: Dus het woord is aan jou. Wat heb je gevonden?
1: Windstoten.
0: Ja, de windstoten. Die zitten er aan te komen. Ik geloof vanaf 3 uur in de provincie Utrecht. Dus code geel, we moeten het allemaal goed volgen natuurlijk. Onweersbuien en windstoten. Nou, de eerste ronde hadden we de onweersbuien en dit waren de windstoten. En dat heb je hartstikke goed gedaan. Dus van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En dat betekent, je vroeg net al aan me buiten de uitzending, wat heb ik gewonnen? En dan zeg ik, dat mag je zelf kiezen. Want ik ga de prijzenkast voor je openmaken en dan mag jij er wat uithalen. Althans, dat zal ik dan voor je doen en het zo op de post doen. Ik heb vandaag een mooie shopper, zo'n grote boodschappentas van Radio M Utrecht. Ik heb een leuk puzzelboek, een handig notitieboek. Ik heb een koeltas voor een warme zomer. Ik heb een toilettas als je nog op pad gaat. En het keukenschort. Wat vind je leuk?
1: Ik wil wel de koeltas, alsjeblieft.
0: De koeltas.
1: Ja.
0: Nog plannen voor de zomer om even weg te gaan? Of blijf je in eigen land, lekker thuis?
1: We gaan over een weekje een week naar Luxemburg toe.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus ik hoop dat het dan lekker weer is, dat de koeltas dan mee kan.
0: Ja, nou, we gaan ons best doen om hem zo spoedig mogelijk naar je toe te sturen. Ik hoorde vanmorgen onze Gita vertellen dat het weer ook weer beter wordt volgende week. Laten we hopen ook in Luxemburg voor jou. Het schijnt heel mooi te zijn daar, hè?
1: Ja, hele mooie natuur.
0: Ja, prachtig. Ga je dan wandelen of fietsen of gewoon...
1: Ja, wandelen denk ik sowieso, maar misschien ook kanoën. En ja, gewoon lekker buiten de natuur in.
0: Nou, fantastisch. Geniet ervan. De koeltas komt eraan. En leuk je even gesproken te hebben. En blijf lekker luisteren naar ons daar.
1: Komt zeker goed. Hey, fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dag Linda.
1: Hoi.

Vogelfluiten. Daar gaat het over. Onder andere in Aan Tafel zometeen met Corny. Dus fluit lekker mee met de Dolly Dots. Eet smakelijk. Mooie dag.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt en daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 3 minuten over 12. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Hanna is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De politie heeft een 23-jarige man uit Doorn opgepakt bij een protest in Wijk bij Duurstede tegen de komst van een noodopvang. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Een demonstratie liep gisteravond uit de hand. Er werd met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Demonstranten zijn tegen een ACC op sportcomplex Mariënhoeve. In veel grote steden neemt het aantal fietsendiefstallen toe. Maar opvallend, in Utrecht niet. Hier is het aantal brommers en fietsen dat vorig jaar is gestolen gelijk gebleven. Landelijk neemt het dus wel toe, vooral in Amsterdam en Den Haag. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om vanmiddag op te passen vanwege het slechte weer. Het KNMI geeft namelijk code geel af, bij ons vanaf 2 uur, voor flinke onweersbuien met hagel en zware windstoten. Je hoort er straks meer over om 12:30.
10: Dankjewel.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
16: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
17: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: oudje van de Golden Earrings. Met een S nog, hè, en de Sound of the Screaming Day. Goedemiddag, het is 8:08.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, wat leuk dat je erbij bent op deze wat druilerige 2 juni. Wat gaan wij vandaag allemaal doen in Aan Tafel? Ik hoop dat je houdt van countrymuziek, want er is een mooie podcast gemaakt door Tom Meijer en Floris van der Wouden. Allebei zijn het grote countryliefhebbers. En ja, ze hebben hem al een tijdje, de podcast Country Chords. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de verschillende soorten country. En waarom is dat toch zo populair? Het was in de jaren 70 in Nederland volgens mij ook al behoorlijk populair. Toen kwam het in een dipje en het is weer helemaal terug. En ik denk niet dat het alleen maar door Beyoncé komt, hoor, die een country album heeft uitgebracht. Maar zometeen gaan we het hebben over het NK vogelfluiten. Jawel, dat bestaat echt. Sterker nog, volgende week donderdag is dat hier vlakbij in het Griftpark in Utrecht. Een vrolijk evenement waarbij je dus kunt meedoen als je goed vogels kunt nadoen. En ik kan je vertellen, er zitten toch al een paar hele goeie bij. We gaan het ook nog even hebben over de liervogel. Want dat is een vogel die imiteert geluiden. Nou, dat hoor je allemaal zometeen.

0: Lekkere muziek uit de jaren 70 van Paul Simon, Kodachrome. En zaterdag 13 juni dan begint op Radio M Utrecht weer de week van de 70s. We kijken daarnaar uit hoor. Ook in Aan Tafel gaan we het weer hebben over specifieke zaken uit de jaren 70. Daar zijn we heel druk mee bezig. Het is 12:15. We hebben iets bijzonders. Aanstaande donderdag om 8:00 is het zover. Het NK Vogelfluiten, hier vlakbij, namelijk in het Giftpark in Utrecht. Nou, dat is een vrolijk evenement waarbij deelnemers het tegen elkaar opnemen om de mooiste vogelgeluiden na te doen. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Luistervink. En dat is weer een initiatief dat vogelgeluiden in de stad hoorbaar maakt en je uitnodigt om bewuster te luisteren naar de natuur om je heen. Ik praat erover met Volkert de Boer. Hij is ecoloog en bedenker van Luistervink. Volkert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Het NK Vogelfluiten, mensen imiteren vogels. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, de titel zegt het eigenlijk al. We hebben allemaal hele enthousiaste kandidaten die gaan vogels proberen te imiteren en nadoen. Mm-hmm. En dan hebben we een jury bestaande uit experts. Iemand die ook echt kijkt naar de passie erin. En ook een technische jurylid, AI. Dus Etje AI, dat is eigenlijk een luistervink, het kastje wat we normaal in die park ophangen. En die kan vogelgeluiden herkennen, beter dan de meeste mensen. En die zit ook in de jury.
0: Over die luistervink komen we zo meteen nog te spreken. Mag je eigenlijk elk lichaamsdeel gebruiken bij het imiteren van een vogel?
1: Absoluut, het moet wel bij eigen lichaamsdelen blijven. Maar oksels, fluiten, klappen, alles mag.
0: Oké. We hebben hier een deelnemer WK Vogelfluit. Ik denk van een van de voorafgaande jaren. Laten we even luisteren.
2: En goed, ik heb hier vanmiddag meegedaan met NK Vogels nadoen. In het kader van Vroege Vogels. En toen zijn we vanmorgen hier naartoe gekomen en heb ik hier met deze geweldige mensen met z'n allen geprobeerd een hele mooie vogel, wilde vogel na te doen. En dat was de koekoek.
0: Ja, het is echt een kunst op zich. Ik heb begrepen, Volkert, dat de merel het meest moeilijke is om te imiteren, klopt dat?
1: Nou, meest moeilijk weet ik niet, maar het is wel een hele moeilijke vogel. Omdat hij gewoon heel melodieus en er zit gewoon heel veel in. Dat raakt mensen ook echt. Dus om dat goed, het is echt een muziekstuk.
0: Ja, en je mag zelf een vogel kiezen. Bijvoorbeeld, als er nou heel veel merels zijn, dan ontstaat er een soort merelconcert of zo.
1: Ja, nee, precies. Iedereen mag zelf kiezen welke vogel die doet. Het moet wel in het wild in Nederland voorkomen. En kijk, merels. Er zijn een paar merels dit jaar. Duiven zijn populair. De tortelduif of de houtduif. Er zit dus ook weer verschil in. En de koekoek, die heeft vorig jaar gewonnen. Dat was Ad. Die doet dit jaar weer mee. Wel met een andere vogel.
0: Geweldig zeggen. Wat zijn dat voor mensen? Zitten die de hele dag te oefenen op hoe je zo goed mogelijk een koekoek kunt imiteren?
1: Van jong tot oud. Mijn zoontje van 3,5 die gaat ook meedoen. Die kan een redelijk goede duif. Dat zit gewoon jong in. Ja. Vorig jaar, we hadden echt hele fanatieke mensen. Er waren mensen die hadden echt al een hotel de dag van tevoren genomen om maar in de buurt op tijd te kunnen zijn.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, en we hebben de echte liefhebbers natuurlijk. Die het meer voor de lol doen.
0: Ja.
1: En je hebt ook dus de echte experts, die gebruiken het ook wel. Die kunnen zo goed vogels nadoen dat wij dat niet onderscheiden. En die gebruiken dat ook om, vogels reageren daar dan ook weer op.
0: Wat leuk zeg. Heb jij wel eens, Volkert, van de liervogel gehoord?
1: Ja, zeker. Dat is omgekeerd.
0: Ja, omgekeerd. Ik was echt helemaal van me apropos vanmorgen. Ik heb een filmpje gezien. Het is het is eigenlijk wel een bijzondere vogel. Maar die doet dan weer anderen na. Bijvoorbeeld een huilende baby. Luister maar eventjes. Ah! Dat is onwaarschijnlijk hoe goed hij dat doet, hè?
1: Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja, een treurig kant van dit verhaal. Je hebt ook liervogels die doen een motorzag na. En het echt alsof het bos in elkaar stort.
0: Ja, maar ik heb er een voorbeeldje van bijvoorbeeld. Dat is een liervogel, ja, die doet gereedschap na. En ook een zaag. Moet je maar even heel goed luisteren. Ja, het is onwaarschijnlijk wat die vogel kan.
1: Ja, het is ongelooflijk. Maar ook, dit is een buitenlandse vogel die je niet in Nederland zal zien of horen. Maar in Nederland hebben we ook de spreeuw.
0: Ja.
1: En die kan ook goed geluiden imiteren. Ze hadden vrienden van mij die zaten in de tuin.
0: Ja.
1: En die sprongen op toen ze het piepje van de pizza oven hoorden. Omdat ze dachten dat de pizza klaar was. Maar dat bleek de spreeuw te zijn. Dus,
0: Jee, ja, ongelooflijk. Ik wil het met jou nog even hebben over die luistervink. Die paal, knalroze. Wat is dat nou precies?
1: Ja, nou, de luistervink is eigenlijk het apparaatje wat in het park hangt. En die dus door middel van AI de vogelgeluiden herkent. En we hebben nu een luisterpaal. En dat is een oude ANWB-paal die langs de A58 heeft gestaan ooit.
0: Ja.
1: Waar als je pech had, kon je daar dan de ANWB bellen. En hier, daar hebben we een scherm in gemaakt. En daar kan je dus zien wat er op dat moment voor vogels in de buurt zijn. En die gaan we donderdag ook onthullen.
0: Leuk hoor. Nou, donderdag.
1: De eerste van Nederland.
0: Ja, donderdagavond om 8:00 kunnen onze luisteraars zich nog opgeven.
1: Ja, absoluut. Maar het is om 6:15 begint de wedstrijd. Het is wat vervroegd.
0: Ja, okay.
1: En om 5:00 begint het feest al met een echte DJ, Fladder Fluit Radio. Die allemaal vogelgeluiden door zijn set heen doet. En dus komt alles mag. Neem wat lekkers mee, wij zorgen ook voor wat lekkers. En om 6:15 begint het. En je kan je nog opgeven via luistervink.nl.
0: Wat win je eigenlijk als je wint?
1: Er zijn verschillende categorieën. We hebben de Gouden Luistervink, daar draait het allemaal om. We hebben ook de Geitenwolle Sok. Dat is eigenlijk voor de meest realistische impressie.
0: Ja.
1: En we hebben het Piepkuiken. Dat is voor de jongere deelnemers.
0: Ah, hartstikke goed. Nou, alles is te lezen op www.luistervink.nl. Donderdag dus in het Gifpark in Utrecht. Ik wil Volkert de Boer, ecoloog en bedenker van Luistervink, afsluiten met een fragment van De Slimste Mens in België. Daar doet ook iemand een vogel na. Dankjewel, Volkert.
1: Ja, fantastisch. Joe. Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
3: Raden.
4: Ah, raden. Ja, oké.
3: Okay. Ja, dus ik ga beginnen met een makkelijke, hè?
4: Ja. Een uil, zeker?
5: Een uil.
3: Ja, ik ken niet.
4: Iemand?
6: Dat is toch een duif, hè, of niet?
4: Een duif? Ja. Een duif. Ah, ja.
3: Nee? Goed.
4: De tweede, ja, die is iets moeilijker, hè. Ja, is toch ook een duif?
3: Nee.
5: Een uil?
4: Nee. Dat is een papegaai die een duif nadoet.

0: 26 jaar oud alweer, deze van Lene Marlin, Sitting Down Here op Radio M Utrecht. Zometeen na het nieuws van 12:30 spelen wij weer de ronde De Stem van M. In het nieuws gaat het over een AZC-protest in wijk Beduursteden, fietsendiefstallen en dure schoolreisjes. Je hoort het zometeen van Hanna.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
0: Goedemiddag, het is precies 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Hanna. En we beginnen het nieuws in wijk Beduursteden.
8: Ja, daar was het gisteravond erg onrustig. De politie heeft een 23-jarige man uit Doorn opgepakt bij een protest in wijk Beduursteden tegen de komst van een noodopvang. De man wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Een demonstratie liep gisteravond uit de hand. Meerdere mensen gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Het protest begon nog rustig bij het gemeentehuis, maar later werd het grimmiger toen de demonstranten naar het Refius Lyceum gingen. Daar was op dat moment een informatiebijeenkomst van de gemeente aan de gang, en toen de politie werd belaagd, werd het gebied rondom de school afgezet. Later deze maand moet de noodopvang voor asielzoekers openen op sportcomplex Mariënhoeve. Steeds meer basisscholen doen een beroep op het Jeugdeducatiefonds in Utrecht, omdat ze geld tekortkomen voor schoolreisjes of excursies. Er zijn meer scholen waar ouders minder betalen voor activiteiten. Als meer dan de helft van de leerlingen in armoede leeft, kunnen basisscholen bij het Jeugdeducatiefonds terecht.
9: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer €5 miljoen. Volgend schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer €3 miljoen. Dus we zien een enorme stijging.
8: Dat zei een woordvoerder van het fonds tegen RTL Nieuws. Het gaat om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en schoolkamp. Gemiddeld zo'n

0: heeft voor vanmiddag code geel uitgeroepen voor vrijwel het hele land. Bij ons geldt het vanaf 2 uur. Er kunnen stevige onweersbuien met hagel en zware windstoten voorkomen. Hou dus rekening met rijomstandigheden en wateroverlast, meldt Rijkswaterstaat. Meer nieuws vind je in onze app en dan krijg je nog het weer. Veel bewolking met vanmiddag dus kans op stevige buien met onweer of hagel. En vanaf 2 uur dus code geel. Het wordt maximaal 22 graden.
1: Dankjewel Hanna en tot over een half uurtje. Dan is er verkeersinformatie. Gemeld door de ANWB en dat is de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik. 15 minuten vertraging door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Muziek is onderweg van de Hollies.
2: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
6: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
7: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
8: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
9: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
10: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De Hollies, listen to me. Nou, dat zeg ik ook tegen u.
1: Aan tafel.
0: Ja, blijf lekker luisteren naar het lunchprogramma Aan tafel. Want in het volgende uur gaan we het hebben over countrymuziek. Er is een hele leuke podcast en over de countrymuziek. En dan heb ik Floris van...

Alexander Woude hier aan tafel, groot liefhebber. En die podcast die heet Country Chords. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben met leuke fragmenten. En ja, je hoorde het net al van Hanna, er komen fikse buien aan na 2 uur. We moeten er zomaar thema eens eventjes induiken met het uitgebreide weerbericht over een klein kwartier. En na Bruno Mars de eerste ronde van De Stem van M.

0: Ah, wat word toch vrolijk van dit nummer. Heerlijk. Bruno Mars.
1: De stem van M.
0: Ja, misschien word jij hier ook wel een beetje vrolijk van. Want het zou zomaar kunnen dat je overmorgen, op donderdag, aan het einde van Aan Tafel, dat ik jou eruit pik en dat jij de Portable Radio wint. Je moet er wel iets voor doen. Namelijk, wij zijn op zoek naar de stem van een bekende Nederlander, een mevrouw. Als je het weet, een gokje wagen mag altijd natuurlijk. Dan kun je mij mailen. stemvanm@rtvutrecht.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl. Let op, dit is de opgave. Hij is niet al te lang.
2: Fantastisch resultaat.
1: De stem van M.
0: Nou, mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En zometeen het uitgebreide weerbericht.

0: donderdag 4 juni de Alp du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du 6 en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Eric Carmen was dat op Radio M Utrecht met hongerige ogen. En wij willen hongerig weten wat voor weer wij krijgen vandaag. Gita, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie. Hi.
0: Nou, wij hoorden het net al bij ons. Het gaat vanmiddag wel een beetje los, hè, met code geel.
1: Ja, vanmiddag is die code geel voor een paar regen- en onweersbuien. En vanochtend hebben we het een paar uur lang buiige regen gehad. Is toch nog zo'n 4 tot 8 millimeter gevallen. Voor de regen uit werd het nog zo'n 19, bijna 20 graden. En in en vlak na de regen viel die temperatuur terug. Soms tot 16, 17 graden. En die begint nu weer een klein beetje op te krabbelen. Op dit moment zitten we nu weer op de 18 of 19 graden. De regen die is grotendeels gepasseerd. Er valt nog in het oosten van Midden-Nederland valt er nog een klein beetje regen. Dat trekt weg. Het begint ook een klein beetje open te breken. Dus vanmiddag denk ik wolkenvelden. Af en toe wat zon. Temperatuur die weer wat wind. 19 of 20 graden. Nou, dat zal wel zo'n beetje zijn. En dan halverwege de middag af en toe eens een regen- of onweersbui. Later vanmiddag kan dat ook nog wel gebeuren. En daar zou dan ook hagel bij kunnen voorkomen. Maar het hangt er ook een beetje vanaf hoe hoog de temperatuur nog komt. Als die nog een keer naar 1,22 graden gaat, hebben de buien die nog volgen meer energie voorhanden dan als het maar op 19 of 20 graden blijft steken.
0: Ja.
1: Dus dat zijn nog een beetje de mitsen en maren.
0: Oké. En als we verder kijken naar deze week, hoe gaat dat eruit zien, Gita?
1: Ja, toch wel tamelijk wisselvallig. Met wat voor mij best wel opvalt is dat er een stevig briesje komt te staan. Hij waait nu nog uit het zuidoosten, draait later vandaag naar het westen. En hij blijft een beetje in die west-zuidwesthoek hangen. En hij is vaak een volle windkracht 4. Dat is toch wel stevig. Hij is nu een windkracht 3. Hij wordt windkracht 4. Aan de kust komt af en toe een krachtige wind te waaien. Dan heb je het over windkracht 6. En de onstabiliteit blijft nog een beetje in wisselende mate. Ik denk dat er morgen overdag wolkenvelden, af en toe het zon hebben, dat windje uit het zuidwesten, een graad of 19 als maximum temperatuur en een paar buien van het type gewoon. Ja. Dus een paar regenbuien. Zijn er niet zo heel veel. Morgenavond wordt het wat intensiever. En donderdag lijken de buien weer wat pittiger te zijn. En dan kan er net als vanmiddag ook weer onweer bij voorkomen en windvlagen. En die donderdag is het maar 18 graden. En ook vrijdag denk ik dat 18 graden ongeveer de maximumtemperatuur is. Niet al te veel buien meer, maar zeker nog niet helemaal droog.
0: En het weekend, is dat dan weer wat beter, denk jij?
1: Ja, het weekend begint wat op te knappen. Ik denk dat het niet helemaal builoos wordt. Er zijn modelberekeningen die doen op zaterdag een bui en op zondag niet. Anderen zijn weer omgekeerd. Maar het zijn niet meer van die pittige buien. De grootste onstabiliteit lijkt weg te zijn. En denk aan wolkenvelden en perioden met zon. Vaak stapelwolken en perioden met zon. Mooie Hollandse wolkenluchten. De wind wordt dit weekend weer een stuk rustiger. En daarmee alleen al kan die temperatuur wat hoger opkruipen. Nou, ik denk middagtemperaturen 20, misschien 21 graden. En dat is eigenlijk voor veel mensen best wel fraai zomerweer.
0: Nou, dat is het. Er is helemaal niks mis mee. Zo is het. Goed, Gita, dankjewel voor nu. En wij horen jou vanavond dan weer, hè, bij Aard.
1: Zeker, ben ik er weer.
0: Oké, dag Gita.
1: Doei.

The Fortunes en This Golden Ring. Nou, als je van countrymuziek houdt, moet je eigenlijk wel blijven luisteren, hoor. Tom Meijer en Floris van der Woude, die zijn allebei grote countryliefhebbers en starten samen 3 jaar geleden de allereerste countrypodcast, Country Chords. En volgende week vrijdag organiseren ze hier in Tivoli-Vredenburg in Utrecht een honky-tonky night. Ja, dat is een avond vol met cowboyhoeden. Er mag gelinedanced worden en heel veel countrymuziek. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Dus doe je cowboyschoenen maar vast eventjes aan. Eet smakelijk en heel graag tot zometeen.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
4: Utrecht. 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder voor Pro in Amsterdam. Lala was de nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de afgelopen verkiezingen. Ze kwam in opspraak toen bleek dat ze niet lang daarvoor had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. De partijtop was daar niet over ingelicht. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Hierbij vielen zeker 16 doden. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. De raketten en drones kwamen neer op Kiev, Dnipro en oostelijke steden als Zaporizhia. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Ze mogen pas weer terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van de interimtrainer Oscar Garcia. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Het weer. Ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemiddag, 1:02 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Hanna is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De Syrische jongen die afgelopen weekend is verdronken in de Maarseveense plassen wordt begraven in Syrië. Een inzamelingsactie hiervoor heeft binnen een paar uur het streefbedrag van €4.500 opgehaald. Een islamitische uitvaartonderneming begon een inzameling om zijn uitvaart te bekostigen. Het aantal mensen dat hulp krijgt van de Nederlandse Voedselbank uit Houten is het afgelopen jaar gestegen met bijna een tiende. In het jaarverslag staat dat nu ook werkende, ZZP'ers en ouderen steeds vaker aankloppen. Het is het topje van de ijsberg, zegt de Voedselbank. Veel mensen schamen zich om hulp te vragen. En onweersbuien, hagel en zware windstoten. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extreem weer. Vanaf 2:00 geldt code geel in onze provincie. Door het slechte weer roept Rijkswaterstaat op voorzichtig te rijden en rekening te houden met files. Straks meer nieuws om 1:30.
5: Dankjewel, Hanna.
7: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
12: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
13: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Casey en de Sunshine Band op Radio M Utrecht. Come to my island. Het is 8:08.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. Wanneer je het hebt over country muziek, dan denk je al snel aan Nashville, Memphis ook wel. Maar ook in ons land is country behoorlijk populair. Het hielp misschien mee dat Beyoncé een paar jaar geleden haar country album uitbracht. Dat brengt dan weer een jongere doelgroep in, laat maar zeggen. Wij gaan het hebben over country muziek. Tom Meijer en Floris van der Wouden, die zijn allebei grote country liefhebbers. En starten samen 3 jaar geleden de allereerste country podcast, Country Chords. En wat nou zo leuk is, volgende week vrijdag organiseren ze in Tivoli Vredenburg in Utrecht een Honky Tonk Night. Een avond vol met optredens, cowboyhoeden en dan mag ook gaan linedanced worden. En ik heb Floris aan tafel. Leuk dat je er bent, Floris.
2: Oh, leuk om hier te zijn.
0: Even bij het begin beginnen. Waar is jouw liefde voor de country muziek ontstaan?
2: Thuis werd er vooral veel bluesmuziek gedraaid. Mijn moeder was gek op blues. Dus B.B. King, Buddy Guy, Stevie Ray Vaughan. Dus dat is wel een beetje al die hoek, zeg maar. Ja. En eigenlijk op latere leeftijd, toen ik in mijn begin 20 jaren was, toen was Spotify ook een heel erg ding. En toen ben ik eigenlijk door die Spotify-algoritmes ben ik op een gegeven moment een keer bij country terechtgekomen. De eerste artiest was Keith Urban. Daar was ik helemaal weg van. Fantastische gitarist ook. En toen ben ik eigenlijk die fuik ingetrokken, ja, zeg maar. En zo is het eigenlijk gegroeid, die liefde.
0: Je zit nog steeds vast in het fuik.
2: Ja, ik kom er ook niet meer zo snel uit, denk ik. Nee.
0: Eind 2023 zijn jullie begonnen met de podcast. Inmiddels zijn er 60 afleveringen opgenomen. Met leuke gasten. Waylon, Melanie Ryan, daar komen we zo meteen nog over te spreken, uit IJsselstein, Johan Derksen. Hoe kom je aan die gasten? Bel je ze gewoon op?
2: Ja, meestal is dat wel hoe het gaat. Ja. Of je stuurt ze een berichtje of een e-mailadres of een nummer. En dan is het gewoon, we hebben vaak ergens gelezen dat ze iets met country hebben of iets verteld hebben. En dan vragen we ze gewoon of ze te gast willen zijn. En vaak vinden ze dat ook heel leuk om over hun passie te vertellen. Want er zijn, dat is voor ons ook een zoektocht geweest, maar veel meer mensen die iets met country hebben dan je op het eerste gezicht zou denken eigenlijk.
0: Is het iets om voor je te schamen misschien dan?
2: Nou, dat was misschien wel altijd een beetje zo. Dat was toen Tom en ik begonnen en we zeiden tegen mensen, ja, wij houden van country muziek. Dan was inderdaad het eerste cliché van, hou je dan ook van line dansen en draag je dan ook een hoed en zo? En dat was voor ons niet per se zo. Maar er rust wel een beetje een soort van, ja, cliché. Ja. Het zit een beetje in de clichéhoek, zeg maar. En dat proberen wij er wel van af te schudden.
0: Nou, jij ziet er alles behalve een kou uit. Ja. De één vraag die oppopt bij mij. Ben jij dan wel ook fan van Yellowstone, die serie?
2: Ja, nee, toevallig Cosmer. Wel. Ja.
0: Ik ben er helemaal in verstrikt geraakt. Ja. Een mooie serie. Dat gaat echt over de cowboys, hè, de paarden en ook de muziek en zo.
2: Er zit ook heel veel muziek in die serie. Die draaien wij ook in de podcast. Of hebben wij het ook over in de podcast. Dus als je denkt van, ik wil misschien wel die muziek leren kennen, dan is die serie ook fantastisch. Want er wordt echt hele goede muziek in gedraaid.
0: Ik had kleine oogjes. Ik geloof dat ik alle 5 seizoenen Maar goed. Wie spraken jullie nog meer? Bijvoorbeeld de boeker die Johnny Cash ooit naar Nederland heeft gehaald.
2: Ja, Cor Sanne. Ja, dat is nou zo'n typisch voorbeeld van een man, ja, die bij het grote publiek eigenlijk totaal niet bekend is. Maar die wel in de jaren 70 alle grote countrysterren naar Nederland haalde. Persoonlijk contact met Johnny Cash. Keith Whitley, als je bij hem de trap omhoog loopt, dan hangen er allemaal foto's in de trap gehad. Allemaal getekend door die grote sterren.
0: Oh, wat leuk.
2: Keith Whitley bijvoorbeeld. Maar Johnny Cash dus heeft hij naar Nederland gehaald. Ja, dat is gewoon voor ons ook bijzonder om zo iemand te spreken. En dan hoor je dus al die verhalen, hoe ze van dichtbij gewoon die gasten hebben meegemaakt.
0: Ja, dat is heel bijzonder. In jullie podcast is ook Waylon een keertje geweest. En ik kan me voorstellen, dat heb ik zelf ook, dat je country muziek eigenlijk met Nashville associeert. Maar Waylon die legt uit hoe dat zit, want die noemt dan vooral Memphis.
3: Maar ik denk dat Memphis heel belangrijk is geweest. Zeker 30%, 35% van wat country music uiteindelijk is geworden.
2: Qua sound ook.
3: Qua sound. Ja, want toen dat kwam uiteindelijk, toen er gebeurde zoveel. Hè. Er zijn weinig steelgitaristen in Memphis, weet je. Die zijn allemaal in Nashville. Ja. Maar als je gaat, en de gitaristen ook, maar de soul en de dingen die je niet kunt vastpakken. De vermenging van culturen, weet je wel. Van het zwart en het wit, om het maar even zo te zeggen.
4: Melting pot.
3: Ja, dat gebeurde natuurlijk allemaal in Memphis. Dat gebeurde niet in Nashville.
0: Hij zat ook bij jullie in die podcast. Ja. Hij is ook echt een vertegenwoordiger in Nederland.
2: Absoluut.
0: Van de countrymuziek.
2: Ja, als ik iemand zou moeten noemen in Nederland, die van kinds af aan eigenlijk dat met de paplepel heeft ingegoten gekregen, door zijn vader ook, dan is dat Waylon. En hij is recentelijk ook teruggekomen uit Nashville, heeft daar gewoon zelf een countryplaat opgenomen met zijn helden van vroeger, die al speelden met zijn grote helden weer. En hij dacht, ik ga dat gewoon doen. Ook niet om daar per se commercieel succes mee te halen, want het wordt eigenlijk weinig of tot niet gedraaid, zeg maar, op de radio. Ja. Maar gewoon omdat hij gewoon voelde dat hij dat moest maken, zeg maar.
0: Hij is vernoemd naar Waylon Jennings, ook een hele beroemde. Ik wil het met jou ook even hebben, Floris, over van wat maakt country muziek nou eigenlijk country muziek? Want soms vind ik het best wel ingewikkeld. Er zijn zo verschrikkelijk veel stromingen.
2: Ja.
0: Kun je dat uitleggen kort?
2: Ja, ik denk ook dat dat per persoon verschilt. Voor mijzelf, ik ben een enorme gewoon muziekliefhebber van de muziek, de instrumenten, de sound, zeg maar. Dus als je aan mij vraagt van, nou ja, wat is country? Dan zou ik sowieso als eerste de pedal steel gitaar noemen.
0: Daar hebben wij een fragment van. Even luisteren wat een pedal steel gitaar is. Het lijkt zo makkelijk, maar ik heb dat ding zitten bestuderen. Het is een soort klavier met snaren, met zo'n bottleneck. En dan zitten er ook nog vier pedalen.
2: Ja, het is echt... toevallig hebben wij hier dus een speciale aflevering over opgenomen. Ook omdat wij dat zo'n tof instrument vinden. En in Nederland is er één jongen, Keenan Shuck. Die speelt ook in de band van Waylon trouwens. Er is enorm talent op dat gebied. En die vertelt in die aflevering over dat instrument. En als je dat dan ziet, ja... Het is, ik weet niet precies hoeveel snaren er op één hals zitten, maar hij heeft dan twee halzen. Nou, die snaren, de spanning daarvan bedient hij weer met zijn voeten, met zijn knieën ook nog. Oh. Dat kan hij dan ook weer. Ja, de spanning van de snaren is echt... Het is een hel volgens mij om het te leren. Maar als je dan vraagt wat is de sound van country, dan is dit echt voor mij de sound van country.
0: Ja, dat is het. En is bluegrass eigenlijk ook een vorm van country muziek?
2: Ja, je zou dat denk ik wel een subgenre van country kunnen noemen. Er zijn er misschien ook mensen die daar anders over denken. Maar het wordt vaak wel onder de grote noemer country muziek geschaard. Het komt eigenlijk uit een andere regio. Kentucky, dat is echt waar de bluegrass muziek vandaan komt. Bill Monroe wordt vaak gezien wel als de... Beetje de founding father.
0: Tim Knol ook, hè, met zijn Bluegrass Boogieman.
2: Ja, uit Utrecht ook. Ja. De Bluegrass Boogieman heeft daar hele toffe shows ook inderdaad meegespeeld. En ja, het is Bluegrass is iets meer akoestisch gericht vaak. Hè. Dus je hebt een staande bas, een contrabas. Je hebt een mandoline, een banjo. Een
0: viool?
2: Akoestisch, de viool, absoluut. Ja, de fiddle, zoals ze hem noemen in country. Dus dat is echt... En dat is een hele kenmerkende sound. En technisch ook heel ingewikkeld, zeg maar, om te spelen. Is niet makkelijk.
0: Nee, dan heb je ook weer allemaal subgenres. Laat even luisteren.

0: dat is Bluegrass. We gaan zo meteen doorpraten. Ja, ik ben zo vrij geweest om een plaatje klaar te zetten.
1: Leuk.
0: Waar ik zelf onwijs fan van ben. Ik draai dat thuis best vaak. Het heet The Pain of Loving You. En dat is van Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. En jij zei dat Emmylou Harris nog onlangs in Groningen was.
1: Klopt, ja. Ze was, als ik het goed zeg, een week of twee geleden was ze nog in Nederland. En dan trad ze op met haar band in de Oostpoort in Groningen. Ja.
0: Maar ze is ook niet meer zo jong.
1: Nee. Ze gaat al een tijdje mee inderdaad. En het trio inderdaad met Emmylou Harris. Of met Linda Ronstadt en Dolly Parton. En solo natuurlijk heel bekend. Maar ze speelde ze nog steeds. Ja.
0: Wat leuk. Nou, dat nummer The Pain of Loving You staat inderdaad op dat album Trio uit 1987. En het is vooral zo mooi omdat die stemmen, die kleuren fantastisch mooi bij elkaar.

0: partner Linda Ronstadt, Emmylou Harris van het album Trio uit 1987. Misschien is het een beetje zoet, maar het is ook eigenlijk heel knap wat ze doen, toch? Die harmoniezang.
1: Absoluut, ja. Ja, misschien als je wat minder naar de muziek luistert, dan denk je, oh, wat een zoetsappig liedje, The Pain of Loving You, weet je, ja. Dat is ook typisch zo'n country thema. Het gaat ook dingen uit het leven gegrepen, maar het is gewoon technisch gezien en qua zij als zangeressen en muzikaal, ik twijfel hier helemaal bij weg. Ik vind dit altijd fantastisch. En het is echt het is knap gemaakt, zeg maar.
0: Ja, zo is het. Floris van der Wouden zit bij mij aan tafel. Samen met Tom Meijer heeft hij een podcast, een country podcast, Country Chords. Nog even over de boodschappers van de country muziek. Ik vond het leuk wat je net zei. Dat Amerika dat doet altijd een beetje stoer. Van die country muziek die komt van ons. Maar eigenlijk komt het uit Ierland.
1: Met
0: de eerste immigranten naar Amerika vertrokken.
1: Als je gaat kijken natuurlijk naar de oorsprong van country muziek. En jij noemde net al even Beyoncé, natuurlijk dat album dat 2 jaar geleden best wel een hoop stof deed opwaaien, zeg maar. Van dat zij dat dan claimde en dat de anderen zeiden nee, dat hoort bij ons. Nou ja, hele discussie.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk, als je kijkt waar het vandaan komt, er waren natuurlijk Ierse mensen die naar Amerika trokken en die namen de fiddle mee van de Ierse folkmuziek. En mensen uit Afrika, die namen de banjo mee. En dat is natuurlijk, de banjo is natuurlijk een oorspronkelijk Afrikaans instrument.
0: Ja.
1: Ja. Dat werd één grote meltingpot. Dat is allemaal gaan mengen. En dat is natuurlijk waar al die muziekinvloeden weer vandaan zijn gekomen. Wat uiteindelijk weer in Amerika tot countrymuziek is geworden.
0: Ja.
1: Dus het is dat is het mooie van muziek. Het is vaak de hele wereld over gezworven. Heeft het allemaal reizen gemaakt. En dan ontstaat er weer iets nieuws uit. En zo is countrymuziek ook gewoon geboren uit migranten eigenlijk die instrumenten meenamen.
0: Maar hoe komt het dan? Want je zei het net zelf dat het op de Nederlandse radio zo weinig wordt gedraaid.
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Ja, ik zou het moeten weten. Ik zit bij de radio. Ja, maar wij zijn natuurlijk toch ook wel, we draaien heel veel Ilse de Lange, Melanie Ryan natuurlijk, die echt een boegbeeld is voor de country muziek. Ja. Waylon.
1: Nou, ik denk ook wel een beetje onbekend maakt onbemind. Er gebeurt echt in Amerika, met name Nashville is het country hard, zeg maar. Je had natuurlijk ook in Austin, in Texas. Daar zaten de Outlaw Boys, Willie Nelson, Waylon Jennings, Johnny Cash, et cetera. Je zou het kunnen zeggen, of zou het de Amerikaanse smartlab kunnen noemen. Het is heel erg, altijd was het op de Amerikaanse markt gericht. En in Nederland was daar toch minder publiek voor en minder aandacht voor. En als het dan ook nog eens niet gedraaid wordt op de radio, dan horen mensen het ook niet, zeg maar.
0: Nee. We hebben het ook over stromingen. Henk Wijngaard, is dat country muziek?
1: Ja, dat vinden wij altijd wel hele mooie neder-country. Ja, sterker nog, Henk Wijngaard heeft het nummer van Eddie Rabbit, Driving My Life Away.
0: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
1: Wat jaren mee, precies.
0: Tot dus, aan mijn AOW.
1: Juist, ja, dat is toch wel een country kraker die Henk Wijngaard dan heeft uitgebracht. Dus wij doen absoluut niet minder waardig over Henk Wijngaard, zeker niet.
0: En hoe zit het met Gerard de Vries?
1: Ja, Cowboy Gerard, dat is natuurlijk maakt vroeger een radioprogramma, ook echt over country muziek. En nee, zeker. Er zijn echt wel in Nederland ook jaren geleden. Hè, toen wij nog niet eens. Ik ben uit 1994, toen waren Tom en ik nog niet eens geboren. Dus er zijn altijd wel mensen geweest die het genre echt wel aan de man hebben proberen te brengen. Maar toen wij Waylon spraken, toen zei hij ook van jongens, ik vind het te gek dat jullie je hard maken voor country. Het wordt een zware strijd, maar goed dat jullie dit doen. Dus het zal... Je moet er altijd voor blijven strijden, zeg maar.
0: Zo is het. De podcast is te beluisteren nog
1: overal,
0: steeds.
1: Overal, ja, zeker.
0: Die heet, wat was het nou?
1: Country Chords. Ja, Spotify, YouTube, overal te vinden.
0: Oké, dan even naar 12 juni. Honky Tonk Night in Tivoli-Vredenburg. Jullie proberen de sfeer van een Honky Tonk Bar in Nashville na te bootsen. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, als je wel eens in Nashville bent geweest, dan heb je daar natuurlijk die grote straat, Broadway. En in Nashville draait het om muziek. Daar komt natuurlijk ook de country muziek vandaan. De industrie zit daar en er wordt ook heel veel live muziek gemaakt. Dus elke bar waar je eigenlijk inloopt op dat Broadway, grote neon sign. Daar staat een band te spelen.
0: Dat is een wens van mij. Ik ben ervoor aan het sparen.
1: Ja, ik zou absoluut gaan. Ja, dat is echt te gek. En en er staan ook gewoon bands te spelen van muzikanten waar wij nog nooit van gehoord hebben. Maar ze zijn allemaal zo steengoed. Het niveau is daar zo ontzettend hoog. En die sfeer, als je zo'n bar instapt, je bestelt een biertje, je gaat gewoon lekker staan luisteren naar een fantastische countryband. Dat is een beetje de sfeer die wij proberen na te bootsen in Tivoli op 12 juni.
0: Ja.
1: En dat doen we in de Cloud 9. Dus ook echt de hardwood floors, zeg maar. De houten vloer die bij country hoort. En daar komt onder andere Waylon dus komt daar optreden.
0: Ja.
1: En we hebben Nate Kip, die komt zelfs uit Texas, Amerikaanse artiest. En de Ramblin' Boots, dat is een countryband uit Nederland. Dus,
0: wauw, wat leuk zeg.
1: Ja.
0: Dat is dus 12 juni. Is er eigenlijk een grote country community die er naartoe komt?
1: Ja, wij merken dat best wel. Want wij hebben natuurlijk met die podcast ook een beetje een soort community opgericht. Ook online, grote groep waar mensen elkaar kunnen, nou ja, met elkaar kunnen praten. Samen naar concerten rijden, platen uitwisselen. Dus we merken wel dat het, ja, dat het echt wel leeft in die community. Ja.
0: Leuk hoor. Volgende week, vrijdag is dat,
1: ja,
0: hè?
1: 12 juni.
0: Hoe laat begint het?
1: Vanaf 7:30 gaan de deuren open.
0: En voor meer informatie even kijken op de site.
1: Even op de site van Tivoli gewoon, Country Courts, ja. Op Tivoli zoeken. En dan vind je het vanzelf. Er zijn nog wat kaartjes beschikbaar. Dus,
0: Heel goed. En lekker luisteren naar jullie mooie podcast. Ik vond het leuk, Floris, jou hier aan tafel te hebben. Zullen we nog eentje van Melanie Ryan doen?
1: Leuk. Hebben we ook de gast gehad in de podcast trouwens. Dus,
0: goed. Uit IJsselstein komt ze. Buckle down.
2: Aan tafel. Bonnie Kraaijenveld.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Goedemiddag, het is 1:30, tijd voor het nieuws met jou, Hanna. Afgelopen weekend verdronk een Syrische jongen in de Maarseveense plassen.
6: Ja, hij wordt begraven in zijn thuisland. Een inzamelingsactie voor de uitvaart heeft binnen een paar uur het streefbedrag van €4.500 opgehaald. De 17-jarige Jamil was op zoek bij zijn tante in Nederland toen hij ging zwemmen. Hij woonde zelf in Duitsland. Een islamitische uitvaartonderneming begon een inzameling om zijn uitvaart te bekostigen. Het aantal mensen dat hulp krijgt van de Nederlandse Voedselbank uit Houten is het afgelopen jaar gestegen met bijna een tiende. In het jaarverslag staat dat nu ook werkende, ZZP'ers en ouderen steeds vaker aankloppen. Het is het topje van de ijsberg, zegt de Voedselbank. Veel mensen schamen zich om hulp te vragen. 800 woningen in de gemeente Vijfheerhetlanden staan leeg. Bijna de helft daarvan staat langer dan een jaar leeg. De gemeente wil in kaart brengen waarom deze woningen leeg staan en zorgen dat ze weer bewoond worden. Volgens wethouder Ad Jongenelen is het niet uit te leggen dat er zoveel leegstand is in tijden van woningnood. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer om tijdens de avondspits op te passen vanwege het slechte weer. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel uitgeroepen voor vrijwel het hele land. Bij ons geldt het vanaf 2 uur. Er kunnen stevige onweersbuien met hagel en zware windstoten overkomen. Houd dus rekening met de rijomstandigheden en wateroverlast, zegt Rijkswaterstaat. En ook nog een waarschuwing voor het openbaar vervoer. Treinreizigers moeten rekening houden met vertraging op het spoor tussen Utrecht en Woerden. Daar is

0: In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
1: daar moet je zijn. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
4: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
5: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
6: Aan tafel met Connie Kraaijeveld.

Lekker hè, Fleetwood Mac, jaren 70, 13 juni. Dan begint bij ons de week van de 70s op Radio M Utrecht. Christine McVie, Stevie Nicks en je hoorde hier de zangstem en de gitaar van Lindsey Buckingham. Ik volg hem trouwens op Instagram. Dat is wel leuker, hij is een dagje ouder geworden. En

0: Dan zit hij voor een enorm mengpaneel en dan gaat hij op gitaar uitleggen wat hij vroeger allemaal speelde. En dat toch, nou, hij zegt dan het valt wel mee, maar het is hartstikke ingewikkeld. Leuk dat we dat nog steeds draaien op Radio M Utrecht Fleetwood Mac. Zometeen hebben wij de tweede ronde van de Stem van M.
1: Aan tafel.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.

0: In straattaal is het, hè. Douchi, weet je, milobiu. Het is een Surinaamse uitdrukking voor ik hou van jou. En dat was Gordon, hè, met Replay, onze nationale nieuwe. 2:10 is het.
1: De stem van M.
0: Ja, te winnen de Portable Radio. Een mooie prijs, hè, die er elke week uitgaat op donderdag aan het einde van Aan Tafel. Het is een simpel spelletje. Gewoon even raden wie wij zoeken. Als je het weet, meteen even mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Let op, dit is de opgave.
2: Discriminatie en belediging.
1: De stem van M.
0: Oeh, mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan win jij misschien wel die Portable Radio. Zometeen gaan we even naar de dagvraag. En die heeft vandaag alles met Utrecht te maken.

0: donderdag 4 juni de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Dat is de dagvraag. Wat vind jij het mooiste stukje Utrecht? Want de stad is vandaag jarig en we zijn benieuwd wat jouw favoriete plek is. Utrecht viert vandaag dat het in 1122 stadsrechten kreeg. Heel veel mensen op de Facebookpagina die zeggen, ja, de Dom natuurlijk, dat vind ik het mooiste. Hans die zegt, nou, het mooiste stukje Utrecht is voor mij de Vismarkt, Donkere Gaard, Domplein met de Kloostergang. Ik heb namelijk op het Domplein op school gezeten en dan speelden we na schooltijd in de Kloostergang. Astrid die zegt, ja, natuurlijk de Dom, maar ik ben opgegroeid bij de Munt. En daar was het prachtig, het gebouw, het water, het park aan de andere kant. Helaas maait de gemeente de kanten bij het water niet meer genoeg om mensen naar... Die kunnen dan daar niet meer recreëren. Dat vindt ze heel erg jammer. En zegt Astrid, mijn moeder heeft er ruim 92 jaar gewoond en mijn vader 69 jaar. Astrid, ik heb op de Leidse Kade gewoond. Pal tegenover de Munt. Fantastisch mooi. In de wijk Lombok is dat dan eigenlijk. Ja. Heb ik er nog eentje? Even een korte geloof ik nog. Nelleke, wacht even hoor. Die zegt het volgende. Geboren in Utrecht. De speeltuin in de Bloemstraat, dat was mijn favoriet. Want mijn zoon die heeft daar ook heel veel gespeeld. Kijk ik eventjes naar onze technicus Egbert.
1: Ben ik ook alweer.
0: Ja, ik denk, ik werk al zo lang met je samen, ja. Egbert. Wat is jouw favoriete plek in Utrecht?
2: Hij woont hier niet hoor.
3: Ik woon hier niet, nee.
0: Nee, je woont in Lelystad.
3: Zelfs niet in de provincie. Dus ik moest even nadenken. En het is natuurlijk een beetje afgezaagd om te zeggen dat de Hengeveldstraat de mooiste plek is van Utrecht.
0: Waarschijnlijk hier achter het mengpaneel in de studio.
3: Dat is ook niet zo. Ik ben laatst wezen wandelen in Amelisweert.
0: Ah.
3: En dat vond ik wel heel mooi. Dus ik snap wel waarom mensen dat niet plat willen hebben voor een snelweg.
0: Ja.
3: Vond die snelweg die zeg maar er langs liep wel hinderlijk aanwezig. Of maak ik daar best wel vaak gebruik van eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, dus ik,
0: Amelisweert.
3: Ja, dus ik dacht van nou, Amelisweert. Ik dacht ik moet er een keer wandelen. Nou, al die berichten die we hebben over Amelisweert.
0: Ja.
3: En inderdaad, die snelweg die kan daar wel gewoon zo blijven zoals die is. Hoeft niet breder.
0: Oké, okay. Ja, Edwin?
4: Er komt meer dan 40 jaar over aan het bomen, hè? Die,
3: ja, die ja, dat is ook weer zo.
4: Ja, goed, ja, Utrecht, ik ben ook import eigenlijk. Hè, want ik kom helemaal niet uit deze stad. Maar woon er al wel heel lang. En eigenlijk moet ik ook een beetje denken iets verderop aan Zeist. Want vandaag is het 28 jaar geleden dat ik voor het eerst hier op de radio te horen was. Zaterdag in dat mooie gebouw, weet je nog, in Zeist.
0: Pavia. Oh.
4: Dat was pas echt een mooie plek.
0: Ja,
4: hè?
0: Dat was een mooie plek. Midden in de bossen.
4: Ja, maar dit is natuurlijk ook wel fijn om hier in Utrecht te zijn. Bijvoorbeeld Hoogkaterijnen. Toch een prachtig winkelcentrum wat we hier hebben. Ja. Alles bij de hand.
0: Ik vind het mooiste stukje misschien wel de Nieuwe Gracht. Want iedereen loopt altijd langs de Oude Gracht. Dat is heel toeristisch. Maar een paar straten daarvoor heb je de Nieuwe Gracht. Dat is een smaller watertje. En er zitten ook van die fantastische werfkelders. Werelderfgoed, vrij uniek in de wereld. En het Wilhelminapark hierachter, een beetje in de buurt Utrecht-Oost. Mooi op stand met die vijver, met een fontein erin. En dat is, vind ik ook een heel mooi stukje.
4: Het Grichtpark hierachter, hè? Dat is ook een prachtig plekje wel. Om te wandelen en lekker te zitten.
0: Absoluut. Nou, je hoort dus... het. Laat het maar lekker weten. Want er kan
3: dat was vroeger een gifbelt, begrepen.
4: Ja, dat heette Gifpark.
0: Gifpark, ja.
3: Gifpark, ja.
0: Nee, het is nu heel netjes prachtig, inderdaad. Ja. Praat lekker mee op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of hier in de studio even appen met de app van RTV Utrecht.
4: Ja, dus...
0: En dan de 60's, hè?
4: Ja, nou ja, de Utrecht is jarig. We hebben geen gebak vandaag.
0: Oh.
4: En ook geen melk.
5: No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn.
4: Maar wel melkgebitten, dat lees ik over hier in de krant. Het gaat niet zo goed met de tanden en kiezen van de jeugd. Daar lees ik onder meer over in dit exemplaar. Overigens was 2 juni in dit jaar eerste Pinksterdag. Dus we moesten een beetje de dag ervoor en de dagen daarna pakken. Maar in ieder geval wel het nieuws van deze week. De nieuwe haring, ja, die is ook weer de tijd voor aangebroken. Hè? Dus dat doen we allemaal naast die oude hits. De Beatles zijn er ook bij straks weer. En ook nog een beetje code geel in de jukebox.
0: Oh, nou, wij zijn heel
4: buiten benieuwd. Ook, maar binnen ook dus.
0: Oké, okay, nou, blijf vooral lekker luisteren. Het weer is ernaar om de radio aan te laten. Ik wens je een hele mooie middag. En veel plezier zo bij Edwin.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht.
13: snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
17: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: It Takes Two. En dat op de tweede van de zesde. 2-6, 26. Een mooie dag om op te trouwen, begreep ik. Hè? Ja, 2-6, 2-6.
1: Studio 60's.
0: En in de jaren 60 was deze datum nog Sint-Juttemus. Als Pasen en Pinkster op één dag zouden vallen, dacht men toen nog, hè? Wij weten wel beter. Overigens, in de krant die ik hier voor mijn neus heb, van 2 juni, ergens in de jaren 60, is het nog Eerste Pinksterdag. Nou, we duiken zo meteen even in het nieuws van toen, van het goede nieuws uiteraard. De Beatles, die heb ik vandaag weer erbij. Ik doe er eentje van de LP Hard Day's Night. En ook een beetje code geel, met het oog op het weerbericht van heden, in onze dealbox straks na 2:30. En meer muziek voor de jongens.

De titel hoor je verder niet in het plaatje voorbij komen. Dat was later ook bij Jimmy, hè? Onder ons, officieel, Boudewijn de Groot. Op de andere kant van dit 45 toerenplaatje stond destijds Als de rook om je hoofd is verdwenen. Maar dat dit pas in de jaren 70 ook niet. Goed, we gaan dus naar de krant van toen. En ik heb hier een mooi exemplaar van 2 juni, ergens in de jaren 60. En het is eerste Pinksterdag in 1968. Dus het was zondag. Dus ik lees even wat berichtjes uit de krant van de dag daarvoor. De dikke zaterdagkrant. En dat begint ook meteen met goed nieuws op de voorpagina. Want het is zonnig en warm, dus mooie Pinksterdagen, waar toen ook over gezongen werd. Net als met Pasen en Hemelvaart destijds in 68. Fraai weer met temperaturen tussen 21 en 24 graden volgens het KNMI in de beeld. Tijd ook voor de nieuwe haring. De eerste kelen, door de eerste kelen zijn ze inmiddels gegleden. Lees ik verder in deze krant voor 1,40 gulden slechts. Men hoeft niet bang te zijn voor de haringworm. Dat was nog even een zorg. Door maatregelen is deze ziekte gelukkig de kop ingedrukt. Ze zijn namelijk minimaal 24 uur ingevroren tot min 20 graden. En dan gaat het slecht met onze gebitten. Per jaar worden in Nederland 3 à 4 miljoen kiezen getrokken. Dat is wat minder goed nieuws. Het gemiddelde lagere schoolkind heeft 2 ontstekingsprocessen in de mond. En van de 18-jarigen heeft nog niet 1 op de 1000 een gaaf gebit. Dus dat is echt een groot probleem. Het is het gevolg van verkeerde voedingsgewoonten, slechte hygiëne en te weinig zorg. Dat zegt althans hoogleraar Bakker Dirks. Dat zei hij deze week in de krant. En ook op een persconferentie in Utrecht. Dit is een heel klein berichtje wat ik toch even mee wil nemen. Ook prinses Beatrix en prins Klaus die hebben namelijk gistermorgen een bezoek gebracht aan het werk- en wooncentrum van de Bond van Nederlandse Militaire Slachtoffers. Dat is in Doorn. En in dit centrum wonen thans 80 oorlogsinvaliden en bestaan 10 jaar. Dus daarom was dat zeker even een bezoekje waard van prins en prinses. En dan heb ik hier een mooi advies van de ANWB ook te lezen in deze krant. De saaie lange rail van de middenbermbeveiliging in de autosnelwegen, die zou de ANWB graag beplant willen zien met groen. Dit niet alleen tegen verblinding van de tegenliggers, maar ook onder dat het veel fraaier is allemaal. Dus meer groen in de middenberm is een pleidooi van de ANWB. En dan hier ook nog even een mooi plaatje van de nieuwe auto, namelijk de gloednieuwe Renault 10. Dat is een wagen om toch ook even bij stil te staan, zo staat hier ook te lezen. Met zijn markante rechthoekige lampen en zijn strakke horizontale lijn en zijn royale vierdeursmodel. En die kost maar iets meer dan 6 mil. Dat is niet veel geld in 1968. Met gemak haalt hij een topsnelheid van maar liefst 135 km per uur. En denk ook eens aan de royale ruimte en de veilige schijfremmen van deze Renault 10. Dus kijk wat u krijgt voor maar 6250 gulden in totaal. Het nieuws van 58 jaar geleden. Kijk even in de Nederlandse hitparade. Hij is ook in het Nederlands verkrijgbaar. Deze nummer 3 van Dino Garcia.

0: in de show. Het lijkt wel een beetje nog op There's Always Something There To Remind Me. Hè? Girl, Don't Come.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles, beste.
0: En dan snel door naar de jongens van Liverpool. John Paul, George en Ringo. Dagelijks hebben ze even een korte bijdrage in Studio 60's. En ik had al gezegd, we gaan vandaag iets laten horen van de LP A Hard Day's Night. Dat ook hoort bij hun allereerste film. En toevallig wijs stonden ze op 2 juni ook in 1964 in Studio 2 van de Abbey Road Studios in Londen. Waar ze toen werkten aan onder andere dit nummer. Het kwam terecht als eerste op kant B.

Mary Wells op radio en Utrecht in Studio 60's. My Guy werd geschreven overigens door Smokey Robinson. Haar collega's waren de Supremes in de hitfabriek van Motown, maar zeiden het allemaal eventjes in haar eentje. En dit zijn de guys van de Birds.

0: En we zijn alweer halverwege Studio Sissies. Gelukkig komt er nog een half uurtje aan zometeen. Met onder meer straks de Four Tops. We hebben in de jukebox vandaag een soort van code geel. Pieter en Gordon zometeen als eerste. Maar eerst naar het nieuws nu met Hanna. Binnen een paar uur zijn er duizenden euro's opgehaald voor de uitvaart van een jongen die afgelopen weekend verdronk in de Maarseveense plassen. Dit en meer hoor je zometeen.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Het nieuws van 14:30 met Hanna Kameraad. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: We beginnen even met, dat is nog niet zo goed nieuws. Meer mensen hebben hulp nodig van de voedselbank, lees ik.
9: Ja, het afgelopen jaar steeg het aantal aanvragen met 10%. In het jaarverslag van de organisatie uit Houten staat dat nu ook ouderen steeds vaker aankloppen. Maar ook mensen met een baan.
10: Als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris, ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die 2 banen hebben en dan nog niet kunnen rondkomen. Mensen die in het verleden 1 opdrachtgever hadden, nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers.
9: De stijging is mogelijk ook te danken aan de voedselbanken zelf. De organisatie ging vorig jaar hard op zoek naar mensen die tot nu toe onder de radar bleven, maar wel in aanmerking kwamen voor hulp. De Syrische jongen die afgelopen weekend is verdronken in de Maarseveense plassen wordt begraven in Syrië. Een inzamelingsactie voor de uitvaart heeft binnen een paar uur het streefbedrag van €4.500 opgehaald. De 17-jarige Jamil was op bezoek bij zijn tante in Nederland toen hij ging.

0: vooral in Amsterdam en Den Haag. De provincie gaat voortaan op 30 juni en 1 juli de vlag hijsen. Op 30 juni gaat de vlag half stok om de slachtoffers van de slavernij te herdenken. Op 1 juli wordt de vlag tot de top gehesen om de afschaffing van de slavernij te vieren. Keti koti. De provincie wil op deze manier bijdragen aan bewustwording rondom het koloniale verleden. Op verschillende plekken in onze provincie zijn er jaarlijks herdenkingen en keti koti vieringen. Dan nog het weer. Vanmiddag is er kans op regen en onweersbuien met hagel- en windvlagen. Het KNMI geeft tot 5 uur in onze regio code geel af. Het is zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op.
1: Dat scheelt toch alweer een jas met de afgelopen dagen, hè?
0: Nou, inderdaad.
1: Ja. En regenjas ook vooral meenemen dus vanmiddag.
0: Zeker.
1: Dankjewel, Anna. Ik heb nog even een file te melden. Die staat op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. En die vertraging is ongeveer 10 minuten.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Den Besten.
2: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
6: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
8: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Woorden werden ook altijd een handje geholpen. Hè? Vooral door Paul. A World, a World Without Love was dat.
1: Drink maar ook het koffie en de jukebox gaat. Leef in de muziek, joh.
0: En die Paul die heeft ook een aandeel in keuze 1 vandaag van de jukebox. We hebben dus code geel, dus we dachten aan deze als eerste.

deze het straks gaat worden, dan vooral even de glazen vasthouden. Welke vind je het leukste? Dus welke mogen we straks nog een keer helemaal draaien? Dat is dan de vraag. Hè? Donovan of The Peels? Want zo noemen deze jongens en meisjes zich destijds.

ook bij een jongere generatie bekend geworden later. Ik zie nog wel eens verbaasde gezichten van jonge collega's die dan horen dat bepaalde hits eigenlijk al veel en veel ouder zijn. Zo is Studio 60 dus ook een mooie muziekgeschiedenisles elke middag tussen 2 en 3. Dit waren overigens de Trucks, Love Is All Around. Zometeen Gary Puckett en de Union Gap. Young Girl. En dit zijn de heren van de Four Tops. Ook deze hebben we later nog wel eens teruggehoord. Reach Out, I'll Be There.

Zij het leven voor de jongens en meisjes van de 60s. Deze muziek op Radio en Utrecht. Gary Packet en de Union Gap hadden we hier. En in de jukebox ook een dame die vooral een hoofdrol had op dat plaatje van de Pills. Juanita Banana heette ze. Mooie hoes ook met zo'n banaan hier te zien. En ook zelfs in het geel, ook al was het in de jaren 60. Dan denk je al gauw eerder aan de zwart-wit. En Mellow Yellow van Donovan. Dus zo hadden wij hier ook op de radio een beetje code geel. En ik lees dat overigens op Terschelling het wel hartstikke mooi weer is. Daar vooral code geel door de zon, zegt Jaap. In Haarlem, daar gaat het niet de goede kant op. Daar wordt ook geluisterd. Donkergrijs en zwart, meldt Jan Uithol. Gerard, dankjewel ook voor jouw stem. Anja en Astrid. Nou, dit is hem geworden. Keuze 1 dus. Met een beetje Paul McCartney. Hij kreeg meer dan 60% van de stemmen. Mellow Yellow.

Net als bij de Peels, ik zei het al even, die banana zat hier ook in, hè? Mellow Yellow, met dus een beetje Paul McCartney ook. En Donovan, die kreeg de meeste stemmen. Gerard, die zegt nog bijna net zo mooi als Atlantis. We doen er nog eentje, ons slotakkoord van vandaag. Herinnert u zich Tuesday Afternoon nog? We vonden het wel een toepasselijke afsluiting voor deze middag. En dan kom je terecht bij de Moody Blues. Eentje die we toch ook niet zoveel meer voorbij horen komen op de radio. Maar vandaag wel, dus geniet er even van.

0: rol voor Justin Hayward en zijn jonge stem nog. En Tuesday Afternoon, nou, we zijn alweer halverwege. Want het is 3 uur, dus Jos komt er zo aan. Het zijn allemaal liedjes die heerlijk ook voor in de auto te beluisteren zijn. Hè? Ja. Deze. Jij gaat het daar ook over hebben, sorry.
1: Ik ben er al, hoor.
0: Ja, met een snelle auto ook. Hè?
1: Ik kom er zo aan, maar ik ben er al. Ja, ja. Wij feliciteren Jan Lammers.
0: Oh ja, die is jarig vandaag.
1: Jan Lammers is 70 jaar geworden. Je zou het niet zeggen. Maar Jan Lammers, onze nationale autocoureur, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Er zijn er
0: een van de.
1: Veel meer, een van de. Er zijn tegenwoordig ook hele jonge autocoureurs die het internationaal erg goed doen. Jan Lammers is jarig en ik vroeg platen over autoracing, over auto's, alles wat 4 wielen heeft en op de plaat staat, dat wil ik graag horen. En ook, hou je van autosport? Doe je aan autosport?
0: Ja, rij
1: je
0: wel eens te hard? Radio, ja.
1: Ja, daarom, rij jij wel eens te hard?
0: Ik nooit natuurlijk.
1: Nee, hè?
0: Met de fiets wel, maar zonder extra hulpmotoren en zo, maar ja. Als ik naar beneden ga vanaf de brug, dan ga ik vanzelf heel hard. Hè?
1: Dan kun je er niets aan doen. Ja.
0: Goed, nou, vol gas dus zo meteen.
1: Ja, vol gas.
0: Tot zo. Let's
2: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Michiel. Ik heb nog een file gevonden, de ANWB. Op de A27, daar staat die Utrecht-Gorkum. 8 minuten vertraging tussen Hagestein en Lexmond. Zometeen een leuke, zing lekker mee met VOF de Kunst.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegemmelinie.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
13: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
14: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Goedemiddag.

Gezellige Brabanders die dachten, jongens, we gaan een beentje beginnen. Het moeten we wel een beetje zakelijk aanpakken. Toen begonnen ze VOF. En dat noemden ze VOF de kunst. Ja, leuk plaatje. Zo, raampje even lekker open. Dit is de Hengeveldstraat, de geluiden daarvan. En als je goed luistert, hoor je de Domtoren. Kijk, timing, hè? Ja, Radio M Utrecht met die lekkere letter M. En wij feliciteren Jan Lammers. Jan Lammers is jarig vandaag. Hij wordt, en je zou het niet zeggen, Jan Lammers wordt 70. Jan, mocht je luisteren, dat kan natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. En ik dacht, dit is een mooie dag om het over autoracen te hebben. Natuurlijk ook over de coureur van Nederland. Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk. Ja, hij werd wereldkampioen. Als ik die beelden zie, dan krijg ik kippenvel en tranen in mijn ogen. Ja, zo is het met mij gesteld. Wat zijn nou mooie platen over rijden, autorijden of racen? Ja, Live in the First, dat had ik toch gezegd. De Eagles. Eagles, steeds links blijven rijden. Live in the Fast Lane. Wat zijn leuke platen over racen?

Ja, we kunnen alles van Henk Wijngaard draaien. Heb je iets met autorijden, autoracen? Laat even weten en stuur even een berichtje naar onze site, onze app. De app van RTV Utrecht. Dan kun je even een berichtje sturen en dan lezen we het straks even voor. En welke platen hebben vier wielen? Geef het even door. Dat lijkt me hartstikke leuk. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. ABBA, Alex Warren en Earth, Wind and Fire.

En altijd zeg ik nog, wauw, als de plaats afgelopen is van Earth, Wind & Fire. Ik weet waar je bent, ergens in de provincie, maar hier is het aan het waaien, hoor. In Utrecht stad, echt harde wind. Zal ook wel een regenbui aankomen, denk ik. Vandaag is Jan Lammers jarig. Jan, van harte gefeliciteerd. Jan Lammers voor 70. Het leek mij een mooie gelegenheid om eens platen te vragen met vier wielen. Platen die over autoracen gaan of gewoon over autorijden. Jaap, die gaat voor deze. Sniffen de tears. Hartstikke goed, Jaap. Ja, dat is een hele mooie. En die Owens heeft ook gereageerd. Die heeft een hele oude op.

0: Manuela. Manuela.
1: Hans Oosterling heeft ook gereageerd. Hij zegt, Jos, ik ga voor het nummer Le Mans. Het thema van de film Le Mans. Michel Legrand. Heb ik gevonden, Hans. Ja. Over racen. Over vierwielen gesproken. Ik heb Jan Hoek aan de lijn. Die is rijinstructeur. Jan, goedemiddag, man.
2: Goedemiddag.
1: De lesauto heb je geparkeerd ergens in Leiden, geloof ik, hè?
2: Nou, ik heb een leerling die al goed rijdt.
1: Oké. Okay.
2: Dus die rijdt lekker op zichzelf nu. Mm-hmm. En als ouder is dan weer rijden.
1: Oké. Okay. Hoeveel lessen heb je gemiddeld nodig, Jan, om goed te kunnen rijden?
2: De gemiddelde leerling tussen de 45 en de 50 lessen.
1: Dat vind ik heel wat, hoor.
2: Ja, maar ja, tegenwoordig moet je aan heel wat meer eisen voldoen dan vroeger.
1: Oh ja?
2: Ja. Toen ik toch jong was, had je aan minder auto's. En de vereisten waren gewoon lager, omdat het gewoon minder gevaarlijk was.
1: Ja, want er is heel veel veranderd. Wat heb ik bijvoorbeeld heel lang geleden niet geleerd, wat jouw leerlingen wel leren?
2: Ja, bocht achteruit. Dat bocht. Was vroeger geen vereiste.
1: Oké. Okay.
2: En, ja... Het is allemaal drukker geworden, hè? Dus de druk bij de leerling ligt er ook veel meer op.
1: Ja.
2: Als je een snelweg moet gaan invoegen, ja, dat gaat niet meevallen.
1: Nee, nee, dan moet je echt op je qui vive zijn. Is jouw auto elektrisch of is hij nog gewoon lekker diesel?
2: Dit is nog een lekkere diesel. Maar ik heb er twee. Dit is de geschakelde waar ik nu in zit. Ik heb ook nog een automaat.
1: Oh ja.
2: En dat is een hybride.
1: Oké. Okay. Wat doen wij in het verkeer het meeste fout, Jan?
2: Te weinig rekening houden met anderen.
1: Hmm. Ja, vertel eens. Een voorbeeld?
2: Een voorbeeld? Nou ja, er wordt natuurlijk heel vaak misbruik gemaakt dat het een lesauto is. Ja. De auto wordt er zo volgehoord.
1: Ja.
2: Of, wegversmalling. De lesauto heeft eigenlijk voorrang, maar die remt toch wel.
1: Ja.
2: Nou, of dat soort flauwekul. En als mensen het... onbewust doen, het niet expres doen. Weet je, dat doet hij. Hè. En de normaal mensen die vaart er even zeggen, joh, sorry, maar tegenwoordig krijg je gelijk een grote mek.
1: Oké, okay. Gewoon
2: heel irritant.
1: Oké, okay, ja. Laten we het een beetje netjes tegen elkaar zijn. Misschien ligt het aan mij, Jan, maar als de Formule 1 is geweest, ik ben er dol op, ik kijk altijd na de Formule 1, de dag erna, zie ik heel veel automobilisten. Dus zie ik Max Verstappen nadoen. Op de weg. Vind jij dat ook? Of niet? Ligt dat aan mij?
2: Nou, ja. Ja, eigenlijk elke dag wel.
1: Oké, okay, je ziet allemaal Max Verstappen.
2: Als de Formule 1 is geweest, dan let je er wat meer op.
1: Ja, daarom begrijp ik. Hey Jan, ik zou zeggen, werk ze. Heb je nog een leerling zo?
2: Ja, tot 7 uur nog.
1: Oké, okay, nou, ik zou zeggen, werk ze. Fijne dag. Jij wil deze graag horen.
2: Ja, de rijt van de kaars.
1: Mooi man. En rij voorzichtig, zou ik tegen iedereen willen zeggen. Hoi, hoi.
2: Hoi.
1: Dit is de zender met de lekkerste letter. Radio M, Utrecht.

0: Heel mooi, heel mooi. Ook in de auto zijn we graag bij je. En dat kan ook dat kan via DAB, dat kan via FM, het kan via internet, het kan via de app van RTV Utrecht. Gewoon dat we erbij zijn, vinden we gewoon leuk. Het nieuws uit onze buurt gaat over Vijf Heren Landen. Daar willen ze de leegstand aanpakken en de Utrechtse Heuvelrug heeft een nieuw collegeakkoord. Zometeen.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
6: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
5: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
0: Half vier. Hanna staat hier. Hanna, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Het nieuws uit onze buurt. We beginnen met dat dodelijke ongeluk gisteren op een bouwplaats in Utrecht. Daar is nu meer bekend over.
7: Ja, het slachtoffer komt uit de gemeente Zaltbommel. Volgens de arbeidsinspectie raakte de man bekneld bij sloopwerkzaamheden. Dat gebeurde gisteren op een bouwplaats aan de Europalaan. De oorzaak van de beknelling is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan door de arbeidsinspectie. En dat kan volgens de woordvoerder nog enige tijd duren. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het nieuwe collegeakkoord getekend. De gemeenteraad heeft dit raadsbreed goedgekeurd. Alle partijen zijn het dus met elkaar eens. Het akkoord heet Samenwerken aan uitvoering en richt zich op thema's zoals wonen, voorzieningen, weerbaarheid en biodiversiteit. De nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd en kunnen dus aan de slag. 800 woningen in de gemeente Vijf Heren Landen staan leeg. Bijna de helft daarvan staat langer dan een jaar leeg. De gemeente wil onderzoeken wat de oorzaak is en zorgen dat ze weer bewoond worden. Volgens wethouder Ad Jongenelen is het niet uit te leggen dat er zoveel leegstand is in tijden van woningnood. De provincie gaat voortaan op 30 juni en 1 juli de vlag hijsen. Op 30 juni gaat de vlag half stok om de slachtoffers van de slavernij te herdenken. Op 1 juli wordt de vlag tot de top gehesen om de afschaffing van de slavernij te vieren. Kitty

0: van ons land. Daar komen nu onweersbuien door. Dus ik weet niet of dat deze kant op komt. Maar,
1: als het goed is, komt het deze kant op.
0: Oké, nee, als het niet goed is.
1: Oh ja, dat is
0: het. Dan is het niet goed. Als het goed is, is het niet goed. Zeg, Hanna, ik heb wel eens meer dan... lees je wat voor, dan heb je een bericht... en dan daalt dat later in. En nu, 800 woningen in Vijfheerenlanden staan leeg.
1: Best veel, hè?
0: Dat is ongelooflijk. Vijfheerenlanden is een flinke gemeente.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk Vianen. We hebben nog meer plaatsen. 800 woningen, die staan gewoon leeg.
1: Ja, en dat, ondertussen hebben ze dat dus wel in kaart. Maar toch heeft de gemeente daar nog heel veel vragen over. En willen ze dus ook de eigenaren daarvan gaan benaderen... om te kijken, wat is hier aan de hand? We hebben het ook in Utrecht veel gezien. Bijvoorbeeld dat iemand wil verbouwen... maar dat er nog vergunningen nodig zijn en dat dat allemaal lang duurt. Dus ja, op die manier gaan ze kijken of er zo snel mogelijk weer mensen in kunnen wonen.
0: Ik weet wel, in bepaalde landen is het strafbaar om langer dan een aantal maanden bijvoorbeeld een huis leeg te hebben staan.
1: Oh ja.
0: Dan wordt het huis gewoon gevorderd. Of
1: ja, in Utrecht kan je daar tegenwoordig ook boetes voor krijgen. Okay. Je moet het melden als het leeg staat en waarom. En als dat te lang duurt, kan je daar ook een boete voor krijgen.
0: Nou, zet hem op daar in Vijfheerenlanden. Hey, dankjewel. Over een uurtje weer, hè?
1: Zeker.
0: Dit zijn nu de files van de ANWB op de A2 Utrecht richting het zuiden. 5 minuten tussen Beest en Waardenburg. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Houten 9 minuten. En Utrecht-Gorkum een kwartier tussen Hagestein en Lexmond. Nou, zometeen hebben Michael Sambello, lekker maniac. En daarna het spelletje. Ik heb 3 platen, die heb ik uitgezocht. En dan vind ik het leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Dalhuizen.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
7: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: as a Maniac. Ja, niet achter het stuur, hoop ik, maar gewoon with your love. Michael Zambello, de man uit Pennsylvania. Hey, we gaan het spelletje doen. Ik heb 3 platen uitgezocht. Ik dacht, deze neem ik. En welke zoek ik daar nou bij? Deze. En dan is er natuurlijk nog eentje, die is er daarbij. 3 platen die iets met elkaar hebben. Het kan zijn dat er 1 onderwerp is. Het kan zijn dat er een woordje in de titels voorkomt. En soms de namen van de artiesten. Nou, doe gezellig mee en win iets bij Radio M Utrecht. Hier is aanwijzing 1.
1: Het is weer

meezingen. Dit was aanwijzing nummer 1. Mocht je nou zeggen, Jos, mijn kwartje valt, ik zie een overeenkomst, stuur dan een berichtje via de app van RTV Utrecht. Dan misschien win je wat. Hier is aanwijzing 2. En daar zeg ik niks bij.

Nou, dan sta ik hier toch weer met kippenvel. Ik vind dit een van de mooiste platen uit de '80s. Ik ga er niks over zeggen, want hij maakt onderdeel uit van het spelletje. Laat even weten wat de overeenkomst is. Laat even weten. Jan die zegt de letter B in de artiestennaam. Dat gaat nu niet meer op. Nee, dat is het niet. Er zijn foute oplossingen, er zijn ook goede. Stuur een berichtje, mag via de mail, studio@rtvutrecht.nl. Het mag ook via de app, is het makkelijkste. De app van RTV Utrecht, stuur een berichtje. Wat is de overeenkomst? Hier is nummer 3. En ja, we doen het vandaag wel een beetje anders.

0: Soms is het leven een ABC'tje, een andere keer ook niet, hè? Jackson 5, mooi. Toen onze mop een mopje was en nog niet de baard in zijn keel had. En nu?
1: Hey.
0: Hi.
1: Hey, Jos.
0: Hey.
1: Hey.
0: Is dit Ricky?
1: Ja.
0: Ricky Jos hier bij Radio M Utrecht. Hoe is de regen bij jou?
1: Nou, het is nu even droog, maar de wolken die zijn aardig donker, dus er zal wel wat komen, joh.
0: Ja, er zal wat komen. Ik heb zelfs code geel horen roepen hier.
1: Ja, ja. Dus, dat gaat ook aardig te keer als het valt.
0: Ja, neem een paraplu mee en hou je hoed vast.
1: Ja, zeker weten.
0: Zou ik doen.
1: Of binnen blijven.
0: Of binnen blijven, maar ik weet nog, ik was een jaar of 6, 7, toen vond ik het leuk om door de regen te lopen.
1: Ja, dan is het een ander geval.
0: Ja, wat kon mij het schelen? Ik vond het heerlijk. Lekker nat worden in de regen. Singing in the rain, hè?
1: Dat kan ook nog, ja. Met je laarsjes aan, hè?
0: Ja, zo is het. Hey Ricky, ik weet niet wat je gaat antwoorden. Ik heb 3 platen gedraaid in de 3 voor 4. Wat is de overeenkomst?
1: Nou, ik had hard. Ja, de derde had ik het niet, heb ik het niet gehoord. Dus ik weet het niet.
0: Je had hard.
1: Ja, All of My Heart. En dit Heart These Days of zoiets.
0: Ja, Heart These Night, maar dat is hard met A. H-A-R-D. Dat is al hard. En hard, het is al hard. Ja, dat klinkt allemaal hetzelfde. dit antwoord is niet goed, Ricky. Maar ik vind iedereen in het leven verdient een tweede kans. En ook in dit spelletje, je mag nog 1 keer raden.
1: Ja, ik zou het niet weten. Letters, cijfers, zoiets. Ik weet het niet.
0: En dan nu je tweede antwoord, want het begint steeds warmer te worden.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja?
1: Nee, ik weet het echt niet, Jos.
0: Nee. Ricky, ik vond het wel leuk om even met je gesproken te hebben.
1: Ja, hè? Ja, dat is gezellig.
0: En onder de regen doorlopen.
1: Ja, doe ik. Ja? Jij ook, hè?
0: Yo, doei!
1: Hey, fijne dag, doei.
0: De tweede kandidaat. Even kijken of er op wordt genomen.
2: Ja, maar Sjaak.
0: Sjaak, Jos van Heerden bij Radio M Utrecht. Sjaak, hoe gaat dit?
2: Ja, dat gaat prima.
0: Dat is goed om te horen. Je hebt meegedaan met het spelletje en ik hoop dat jij het antwoord wel goed hebt. Wat is de overeenkomst in de 3 voor 4?
2: Nou, ik dacht de eerste letter van A, de eerste letter van het alfabet. Wij, het begint met A, Hard Day's Night, van de Beatles.
0: Ja.
2: En de tweede begint met A-L, of L, Al.
0: Ja.
2: Of My Heart, Hard.
0: Ja, ja, ja.
2: Van ABC. En ABC, dat begint ook met de A.
0: We hadden Hard Day's Night, dat begint met een A. Dan hadden we All of My Heart, dat is ook een A. En ABC.
2: Huppatee.
0: Sjaak, huppatee, het is goed geantwoord. Gefeliciteerd daarmee.
2: Ja, dankjewel.
0: Hey, wat zou je bij ons willen winnen?
2: Ja, het liefste het weerstation, maar dat heet natuurlijk weer
0: niet. Die heb ik niet
2: als
0: bij.
2: Als ik meedoe, dan heet dat niet, hè?
0: Maar het is toch slecht weer, dus dat maakt toch niet uit.
2: Ja, maar je kan hem op mooi weer zetten, hè? Ik hoor
0: het. Daar heb je ook weerstations voor. Ik heb wel een andere prijs. Een schort bijvoorbeeld, of de shopper, een puzzelboekje, een notitieboekje, koeltasje of een toilettasje.
2: Nou, dan de shopper maar, want dan kan ik die eend in doen, hè?
0: Oh, ja, oh ja, jij bent diegene die die eend nadoet. Ik wil je zendtijd geven. dat vind ik hartstikke leuk. Een stukje zendtijd. Doe nog 1 keer Donald Duck na. Het wordt helemaal niet vervelend, dankjewel, Sjaak. Ik vond het hartstikke leuk. Doe de hele familie duktig.

0: Engelse singer-songwriter Sam Fender. Hij doet het met Olivia Dean. En dat heet Rain Me In. Dit is Radio M Utrecht. Zometeen stel ik je deze vraag.
1: Do you like good music?
0: Yeah. Gaat zometeen gedraaid worden. Michel Fugain zie ik ook. Michael Bublé. Nou, gewoon lekker blijven luisteren naar ons.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel, Michiel. En doe voorzichtig hè, in die regenbuien. Het kan ook waaien erbij. Is zijn de files nu van de ANWB op de A2. Utrecht-Zeddegom-Bos, een file van 12 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. A12, Den Haag-Utrecht, tussen Reewijk en de Meren een kwartier, komt door een kapotte vrachtauto. A27, daar heb ik er twee. Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en Nieuwegein, 13 minuten. En Utrecht-Gorkum, tussen Nieuwegein en Lexmond, 11 minuten. Dan nog eentje op de A28 ook. Utrecht-Zwolle, tussen Soesterberg en Vathorst, daar 11 minuten. Michael McDonald gaat zo zingen.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
17: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
0: Vanaf 6 uur in de ochtend.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Dit is de stem van de 80's, Michael McDonald. Hij is op heel veel platen van andere artiesten ook te horen. Hij is gewoon dé stem van de 80's. Het is Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Leuk dat je naar ons luistert, voor ons hebt gekozen. Dat vinden we echt fijn. En we feliciteren Jan Lammers. Jan Lammers is 70 jaar geworden. Jan, van harte gefeliciteerd. Omdat je jarig bent, gaat het vandaag over platen met vier wielen. Ik vroeg, welke platen gaan over autorijden, over racen of wat ook. Ja, Bob heeft vanmorgen Miles Smith nog laten horen met Drive Safe.

Dan, ja, ik denk dat ze dan mogelijk denken dat ze, als we op de linkerbaan blijven rijden, de fast lane, dat ze dan eerder thuis zijn. Maar volgens mij is dat helemaal niet waar, joh. Nee, voor je bent niet echt eerder thuis. Dan Nicolien.

alles van Henk Wij gaat draaien. Er zitten minstens 4 wielen op, soms 18 wielen, soms 12. Jan Lammers is jarig, ik draai platen met 4 wielen eronder. Jan van Brakel, die komt met Airbubble. Dan kan ik die ook weer eens draaien. En ja, dat gaat er eigenlijk over dat je toch altijd uit moet kijken en voorzichtig moet doen.

0: Oh yeah, Otis Redding. Die wordt genoemd. En al die andere soulsterren, Sam en Dave, noem maar op. Een ode aan de soulsterren van Mr. Arthur Conley. Vandaag is Jan Lammers jarig. Jan wordt 70 jaar en je zou het niet zeggen. Ja. Arnold Verstraeten reageert vanuit Huizen. Hij zegt, Jos, als het Formule 1 weekend is, dan sluit ik mezelf op. Ik ga nergens heen, ik ga niet naar verjaardagen. Ja, want dit wil je natuurlijk niet missen.
1: Het wereldkampioenschap is omgekeerd. Het is naar boven gekomen voor de vooralsnog terechte winnaar. Zo, hij heeft hem. Gekhuis. Ze geven hem als wereldkampioen. Mercedes zal onderbij ingaan.
0: Ja, Max Verstappen, hij werd wereldkampioen. Ik kan die beelden niet zien zonder kippenvel. Ik heb Femi aan de lijn. Femi, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jos.
0: Ben je ook van de Formule 1?
2: Nee, mijn zus wel. Mijn zus wel, die is helemaal idolater van. Die heeft ook allemaal kleding ervan. En...
0: Ja.
2: Ja.
0: Die loopt in een shirt met Max erop. Of misschien wel McLaren of Mercedes of...
2: Max.
0: Max.
2: Die loopt altijd met allemaal dingen van Max en petten en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, ik ben ook een groot fan. Maar om dan met Max op mijn lijf te lopen, dat gaat me dan net een beetje te ver.
2: Het is niet Max zelf, maar het is inderdaad om al die merken en al die dingen. Red Bull en
0: ja.
2: Wat ze dan allemaal heeft.
0: Het is zo spannend. Ja, je moet ervan houden. Ik hou er dan toevallig wel van natuurlijk. Hoe ben jij zelf in het verkeer?
2: Roekeloos? Nee, ik fiets. Ik heb geen auto.
0: Nou, de fietsers zijn ook roekeloos hoor, vaak. Met die...
2: Ik kan roekeloos zijn, ja, dat klopt.
0: Ik zie heel veel terror e-bikes rijden.
2: Oh, ja, dat is inderdaad... Nee, die heb ik niet hoor. Ik trap gewoon.
0: Ja, en laten we het helemaal niet hebben over die fatbikes. Ik heb er 4 keer bijna één op mijn motorkap gehad. En nu hou ik gewoon in als ik er één zie.
2: Ja, dat is echt een ellende, die fatbikes. Te kwijt.
0: Zo is het.
2: Ja.
0: Zeg, Femi, jij zegt een plaat die gaat over autorijden. Misschien wel de beste. Nou, welke gaan we draaien?
2: Onze eigen Haagse trots, hè? Ja, Golden Earring. Het Ride Our Love.
0: Zeker. Het gaat over autorijden, over ogen op het verkeer. Op de weg. Ik zeg, doe de groetjes, hè?
2: Oké, dankjewel, Jos. Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
2: Hoi.
0: Op de verjaardag van Jan Lammers is hier Radar Love. Radio M, Utrecht.

0: misschien zeg je wel, ja Jos, mijn neus met Beautiful Day, het regent. Maar ik vind dat ook met regen kan het een beautiful day zijn. Ja, dat vind ik dan wel. Ook afhankelijk van andere dingen natuurlijk. 16:30, zometeen het nieuws uit onze buurt. De organisator van het AZC-protest in Wijkbeduursteden, die stopt ermee. En een mogelijk steekincident in Utrecht. Gaan we het zo over hebben. En ik hoop dat je het volgt. Elke ochtend in onze ontbijtprogramma, de ochtendshow. Utrecht is wakker. Begint trouwens al om 6:00 in de ochtend. Elke werkdag. Dan hebben we Bob en Anne. Robert-Jan Boy, die is nu elke ochtend vanuit Frankrijk live op onze zender. En hier gaat het over.
1: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez.
2: Eindelijk bij het dorpje Alpe d'Huez.
3: Voor het goede doel, voor het KWF.
1: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
4: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
1: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
4: en de persoonlijke verhalen.
5: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
1: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
4: Bij Radio M Utrecht.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
12: Ah, chips.
11: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
0: 16:30. Hanna staat hier. Hanna, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Regio Nieuws begint in Wijk bij Duurstede. Want de organisator van het AZC-protest daar stopt ermee, hè?
13: Ja, hij is het niet eens met de manier van demonstreren. Gisteravond liep een protest namelijk uit de hand. Demonstranten gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Een man van 23 uit Doorn werd aangehouden voor openlijke geweldpleging. Organisator Tom was van plan om elke avond te protesteren tegen de geplande opvang. Maar hij staat niet achter het geweld en dus gaat hij geen demonstraties meer organiseren. De Utrechtse politie heeft 2 mensen aangehouden voor betrokkenheid bij een incident in Overvecht. Volgens buurtbewoners was er een steekpartij in een woning. De politie kan dat niet bevestigen. Volgens de politie is 1 persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht bij het incident. De verdachte stapte in een klaarstaande auto. Na een achtervolging werden de verdachte en de bestuurder aangehouden. De man die gisteren overleed bij een bedrijfsongeluk in Utrecht komt uit de gemeente Zaltbommel. Volgens de arbeidsinspectie raakte de man bekneld bij sloopwerkzaamheden. Dat gebeurde gisteren op een bouwplaats aan de Europalaan. De oorzaak van de beknelling is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan door de arbeidsinspectie. Dat kan volgens een woordvoerder nog enige tijd duren. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het nieuwe collegeakkoord getekend. De gemeenteraad heeft dit raadsbreed goedgekeurd. Alle partijen zijn het dus met elkaar eens. Het akkoord heet Samenwerken aan Uitvoering en richt zich op thema's zoals wonen, voorzieningen, weerbaarheid en biodiversiteit. De nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd en kunnen aan de slag. Dan het weer. Na wat buien klaart het vanavond op. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig met maximaal 20 graden.
0: Gefeliciteerd daar in Utrecht zo heel veel rug met het regeerakkoord. Het collegeakkoord.
13: Ja.
0: Er kan regeerd worden. Ik zit aan te vragen, als het er dan is. Van, jongens, het is er al! Hebben ze dan gebak? Hebben ze taart? Zijn er bloemen die worden gegeven?
13: Denk ik wel. Ik heb al een foto gezien. Inderdaad, allemaal blije gezichten. Iedereen trots dat ze door kunnen.
0: Ja.
13: Maar nog niet alle gemeenten in onze provincie natuurlijk. Dus er wordt ook nog flink onderhandeld.
0: Ja,

0: In de noordoostelijke helft van ons land komen onweersbuien voor. Dan de A2 in zijn file. Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel duurt een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en de Meren 23 minuten. Kapotte vrachtauto is de oorzaak. Duurt nog tot 17:30, denkt Rijkswaterstaat. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg 10 minuten. Arnhem Den Haag tussen Driebergen en de Meren 13 minuten. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 11 minuten. Langer is hij op de A27 Utrecht-Gorkum, 24 minuten tussen Nieuwegein en Noorderloos. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 10 minuten. A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden, 10 minuten. En dan de Rijnbrug, Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen, 14 minuten. En Ede richting Wageningen, dan heb ik het over de N708-81... tussen de aansluiting met de A12 en Rhenen, daar 12 minuten. We hebben nu een van de mooiste stemmen ever. Roy Orbison gaat zo zingen.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Van Wieferen.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Ja, Roy. De Big O wordt hij genoemd. En terecht natuurlijk ook. Wij vieren de verjaardag van Jan Lammers. Hij wordt 70 jaar.
1: Gefeliciteerd, Jan.
0: Jan, mocht je luisteren, gefeliciteerd dames ons allemaal en ook alle luisteraars. Ik ben aan het vragen, hou je van racen? Jij bent niet van de Formule 1, geloof ik, hè?
1: Nee.
0: Maar jij bent meer van voetbal, tennis.
1: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, het eerste jaar dat Max Verstappen wereldkampioen werd, toen zat ik wel heel opportunistisch dat allemaal te kijken.
0: Het was toch mooi?
2: Het wereldkampioenschap is omgekeerd. Het is naar boven gekomen voor de vooralsnog terechte winnaar. Soft. Hij heeft hem. Gekkaars. Ze geven hem als wereldkampioen. Mercedes zal all the way ingaan. Oh my lord, Max! Oh my god! Yes! Oh my god!
0: Ja, de commentator die ik nog steeds alle racen het commentaar laat doen. Ja, ik vind het geweldig.
1: Dat was een moment. Ik zat ernaar te kijken met mijn dochter op de bank. En we zaten allebei want te schreeuwen werkelijk. Omdat je er helemaal geen rekening mee hield.
0: Nee.
1: Hij had best een beetje mazzel bij dat eerste wereldkampioenschap.
0: Ja, maar hij heeft het wel zelf gedaan.
1: Jazeker.
0: En ik vind ook, dit is zo'n moment in je leven. Bijvoorbeeld 88.
1: EK.
0: Het EK, dat je dat niet vergeet. Richard Krajicek.
1: Wimbledon,
0: vergeet je niet. En dit is voor mij ook zo'n moment dat je niet vergeet.
1: Ja, ja.
0: Hoe ben je zelf in het verkeer? Hou jij van hard rijden?
1: Met de auto?
0: Ja?
1: Nee.
0: Nee?
1: Boeit me niet. Nou, ik hou best wel veel verkeersboetetjes voor te hard rijden. Oei. Maar dan weet je wel, 4 kilometer te hard, 6 kilometer te hard. Ja. Maar ik rijd nu bijna altijd op cruise control.
0: Oh ja, lullige boetes, die heb je niet meer.
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat keihard rijden op de snelweg, dat doe ik niet.
0: Ik had wel, moet ik eerlijk zeggen, ik had mijn auto geparkeerd met een blauwe schijf, weet je wel.
1: Ja.
0: En ik moest snel even wat halen. Ik heb die schijf neergelegd en ik heb hem niet helemaal op de goede tijd gezet. En ik had €130 boete.
1: Oei.
0: En ik ga in hoger beroep. Want dat vind ik kinderen.
1: Moet je laten voorkomen.
0: Ja.
1: Ja. We komen met z'n allen kijken hoe jij je gaat verdedigen in de rechtbank.
0: Edelachtbare, ik ben het er niet mee eens. Ja. Maar waar gaan we het niet over hebben? Wij gaan het hebben over, ja, de stad.
1: Ja, want er is nog iemand jarig, namelijk de stad Utrecht.
0: Ja.
1: 904 jaar geworden, slechts.
0: 904! Hoera, is wat te vieren.
1: Ja, en nou leek het mij leuk om onze luisteraars eens te vragen naar hun favoriete stukje Utrechtstad.
0: Het favoriete stukje?
1: Favoriete stukje. Heb jij dan een plek waarvan je denkt, ach, daar heb ik mooie herinneringen, of dat vind ik gewoon een prachtige plek om te zijn?
0: Ja, ik zie het stukje staan op onze Facebookpagina. Mensen reageren ook goed. En ik moet eerlijk zeggen, ja, de Zevensteegjes, dat vind ik heel mooi. Het oude stukje. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik doe de zomertour, de wintertour, de lentetour. Ik doe altijd Utrechtstad aan. En dan kom ik altijd weer terug op de Neude.
1: Ja?
0: Ik moet eerlijk zeggen, onze collega Mark van Rossum die zweert bij het Neude, maar ik zeg de Neude. En dat is iets met de restaurantjes, de cafeetjes, het plein, de bibliotheek. Dat vind ik toch wel een heel mooi, vertrouwd stukje Utrechtstad voor mij.
1: Snap ik. Ik zat er natuurlijk ook over na te denken. Mm. En ik ken de stad een stuk minder goed dan veel collega's. Maar ik snoeker om de week in Ozebi. Het oude zwembad.
0: Oh ja.
1: En dat vind ik toch een waanzinnig gebouw op een prachtige plek.
0: Mm-hmm.
1: Dan ben je dus aan het snoekeren in een oud zwembad. En ze hebben daar nog, de oude bak zit er nog onder. Die hebben ze helemaal afgevuld. Daar zie je niks meer van. Maar de zwembadklok, die hangt er nog.
0: Oh, wauw.
1: Mooi gebouw. Monumentaal gebouw.
0: Is het dan ook als je er staat dat het hol klinkt?
1: Nee. Dat valt erg mee. Dat valt erg mee.
0: Ja, het is een zwembad.
1: Ja. Ja. Dus dat vind ik een fijn stukje in de stad. Maar ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars dat zien. Wat is je favoriete stukje Utrecht? Stuur maar een berichtje via de RTV Utrecht app. Ja. Let ze eventjes.
0: Ik zou toch de volgende keer, als je in dat oude zwembad staat, zou ik goed luisteren. Want misschien hoor je nog de gil van zo'n hele vervelende zwemjuf. Zo'n echt zo'n...
1: Met zo'n harde stem.
0: Ik wilde een woord zeggen dat ik niet zal herhalen. Maar in ieder geval zo'n, ik heb vreselijke herinneringen aan strenge badjuffrouwen. badjuffen.
1: Weet je dat mijn huidige buurvrouw was vroeger badjuf?
0: Oh ja?
1: En nu is ze... Dus ze is en ex-badjuf en best wel doof aan het worden. Dus kun je nagaan hoe hard die praat.
0: Ik noem ze anders. Ik noem het badjuf. Ja, ik denk dat het ook is.
3: Ja, ja.
0: Nou, toi. Ik ga nog even plaatjes draaien over racen. Over

0: mooi. Ik vind het al die jaren nog mooi hoor. 70s. Still I Span, zo heet het. Jan Lammers is jarig, 70 jaar geworden. En ik vroeg platen op vier wielen. Raceplaten of gewoon driveplaten. Ad komt met deze. Mooi hoor.
1: Piep, piep, piep, piep, yeah.
0: Ja.
1: Piep, piep, piep, piep, yeah.
0: Ja, er zitten vier wielen onder die platen natuurlijk.
1: Piep, piep, piep, piep.
0: Ricky Valens wordt ook getipt. Tell Laura I love her, omdat het over een stockcar race gaat.

0: Over racen, over auto's. Wheels on Fire van Julie Driscoll, zegt Jacques. Jacques, ook heel mooi. Heb ik Maarten aan de lijn. Maarten, je hebt een hele mooie. Vertel eens.
1: Ja, dat is Loud Music in Cars van Billy Brenner.
0: Heb jij de muziek hard in jouw auto?
1: Nou, ik heb tegenwoordig geen auto meer.
0: Oké, maar als je er een zou hebben, zou je me knal hard zetten?
1: Ja, en dan ga je vanzelf hard rijden, vrees ik.
0: Zo is dat. Loud Music.

0: Tracy Chapman. Hoe vind je deze dan? Ja, hartstikke leuk. Ik heb niet iedereen kunnen noemen, maar op de Facebookpagina van Radio M Utrecht kun je nog even nalezen de verjaardag van Jan Lammers. Nou, zometeen komt Aart. Veel plezier met hem. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u, Utrecht.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Vijf uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten ze vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. De wielrenster won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marleen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen staat morgen in de roze leiderstrui. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen, morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een hele goedemiddag. Je luistert naar Radio M Utrecht. Hoogste tijd voor de hoogtepunten van het nieuws uit onze regio. Die weet Hanna Kameraad. Goeiedag.
9: Goedemiddag. Een 34-jarige huisarts uit Utrecht krijgt 3 jaar cel en een beroepsverbod van 5 jaar. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een patiënt. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij misbruik maakte van een kwetsbaar persoon die zijn hulp nodig had. Twee mensen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een incident in Utrecht. Volgens buurtbewoners was er een steekpartij in een woning. De politie kan dat niet bevestigen. Volgens de politie is er bij het incident één persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De organisator van het AZC-protest in Wijk bij Duurstede stopt ermee. Gisteravond liep een protest uit de hand. Demonstranten gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. De organisator staat niet achter het geweld en gaat daarom geen demonstraties meer organiseren. Straks meer nieuws om 17:30.
8: En straks wil ik graag met jou thuis praten over jouw favoriete plekje in de stad Utrecht. Ik overval je misschien een beetje, Hanna, maar is er dan gelijk iets waarvan je denkt, ja, dat vind ik zo fijn, dat vind ik zo mooi? Of is het gewoon je eigen huis?
9: Nee, er zijn wel, maar nu moet ik het misschien niet verklappen. Maar ik denk dat de kenners weten het wel. Er zitten een paar hele mooie hofjes. Bijvoorbeeld aan de Lange Nieuwstraat, vlakbij de Domtoren. Dat soort plekjes, dat is toch wel heel mooi.
8: Verborgen parels.
9: Verborgen parels,
8: nou, nu weet iedereen het.
9: Nou, ik zie jullie daar.
8: Tot daar. Dankjewel. Files, je krijgt de meldingen vanaf een kwartier vertraging. Want het is best wel druk. Bijna 180 kilometer op dit moment. Heeft natuurlijk te maken met de regen. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Harmelen. Een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden. 20 minuten. Dan een uur vertraging op de A27 Almere richting Breda. Tussen Utrecht-Noord en Werkendam. De file daar, bijna 40 kilometer sterkte. Muziek komt eraan van Diana Ross en de Beatles.
10: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
18: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
19: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
18: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Diana Ross. Heerlijk lekker. Ook op deze regenachtige dag. Upside down.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag. Het is dinsdag 2 juni 2026. De dag dat de organisator van een AZC-protest in Wijk bij Duurstede zijn handen ervan aftrekt. Na de rellen gisteravond wil hij er niks meer mee te maken hebben. Ook de dag dat bekend werd dat de Japanse keizer naar Utrecht komt. Hij bezoekt dan het Prinses Maxima Centrum. En de dag dat een relschopper die een Overvecht agenten bekogelde met vuurwerk voor de rechter stond. Zometeen onze verslaggever. Op deze ook historische dag. Want op deze dag in 1971 wint Ajax voor het eerste Europa Cup 1. Het leidt tot een volksfeest in de hoofdstad.
2: Amsterdam deed in zijn huldebetoon aan Ajax niet onder voor Rotterdam vorig jaar toen Feyenoord de cup won. Tweemaal achtereen heeft de Nederlandse voetbalclub zich de sterkste van Europa getoond. Nou, en mag je dan een beetje feest vieren?
0: Ja, van Amsterdam naar Utrecht, want de stad is jarig. Hoera, 904 jaar geleden kreeg het stadsrechten. En nou ben ik benieuwd naar jouw favoriete stukje Utrecht. De Dom, de Oude Gracht, misschien wel Hoogkaterijnen. Witte vrouwen, alles kan, alles mag. Jouw favoriete stukje Utrecht, laat van je horen. En stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: Obladi, oblada, hier op Radio M Utrecht. Het is 5:15. We gaan terug naar de afgelopen maart, toen het wel een oorlogsgebied leek in de Utrechtse wijk Overvecht. De politie werd door tientallen jongeren bekogeld met zwaar vuurwerk. En agenten moesten dekking zoeken achter een stadsbus. Nou, een van die verdachten stond vandaag voor de rechter in een voorbereidende zitting. Verslaggever Tessa Beyer volgt die zaak. Tessa, even terug naar 10 maart. Wat speelde zich daar allemaal af in Overvecht?
1: Ja, dat begon eigenlijk met een verkeersovertreding. Agenten die hebben 2 jongens op 1 scooter aangehouden. Die reden zonder helmen, zonder kenteken. Ja, en daarna liep het helemaal uit de hand. Een groep van ongeveer 50 mensen heeft de agenten bekogeld met vuurwerk, met allerlei andere voorwerpen. De politie heeft een stadsbus gevorderd. Dus die heeft gewoon een buschauffeur gezegd van, jij gaat nu uit deze bus en wij nemen deze bus nu mee. Nou, die bus is vervolgens ook helemaal vernield. Agenten hebben die gebruikt als een soort schild om te schuilen. Dus dat was een vrij heftige avond.
0: Ja, en deze verdachte die vandaag dus voor de rechter stond. Wat is dat voor man?
1: Ja, een jonge man van 21 uit Bilthoven. Hij heeft een strafblad. Hij is eerder met de justitie in aanraking geweest. De reclassering vond het daarom ook niet zo'n goed idee dat hij al op vrije voeten zou komen. Hij zat nog vast. Wat hij precies eerder gedaan had, wat hij op zijn kerfstok heeft, dat werd vandaag niet behandeld. Maar hij is wel in ieder geval eerder ook in behandeling geweest, waar de reclassering dus niet zo enthousiast over was. En hij was vandaag, hij zei dat hij spijt had, dat hij inmiddels ook wel inziet dat het voor de agenten heel ernstig was die avond. En dat hij aan zichzelf wil werken en terug naar school wil.
0: Ja. En wat is zijn rol volgens het Openbaar Ministerie geweest bij die hevige rellen?
1: Het Openbaar Ministerie zegt dat hij vooral heeft meegerend met andere jongens toch vooral waarschijnlijk die avond. En dat hij heeft gefilmd en tijdens het filmen ook heeft geroepen schieten, schieten, schieten. Waarop anderen dan stenen en glas naar de politie gooiden. En er werd dus ook vuurwerk naar de politie gegooid. En het Openbaar Ministerie zegt dat hij een opjuttende en opruiende rol had. En dat hij daarom onderdeel was van openbare geweldpleging.
0: Ja, deze jongeman die dus spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Die moet nog zeg maar echt voor de rechter komen. Dit was een voorbereidende zitting. Die wilde dus voorlopig op vrije voeten. Mag dat? Mag hij weg uit de cel?
1: Ja, de rechter die zei als allerlaatste pak je kans. En ze moesten even overleggen over dit verzoek, wat via zijn advocaat liep natuurlijk. Hij wilde graag geschorst worden op voorwaarden. Dan moet hij zich wel aan allerlei voorwaarden houden, waaronder dus ook weer meewerken met de reclassering. Hij wil graag terug naar school, terug naar huis. Hij zegt ook, hij is in januari begonnen met een opleiding. Als hij nu weer 3 maanden vast blijft zitten, ja, dan kan hij eigenlijk sowieso die schade van die opleiding die hij tot nu toe heeft gemist niet meer inhalen, zeg maar. Ja, de rechter die geeft hem dus nog een kans, die gaat erin mee. En die zegt dat hij echt moet laten zien dat hij zijn leven heeft verbeterd. En dat het dus wel kan zijn, als hij nu helemaal weer het goede pad op gaat, dat hij alsnog even straks, als hij voor een hogere straf wordt veroordeeld dan wat hij nu heeft gezeten, dat hij dan toch weer even terug de gevangenis in moet. Maar hij keek ontzettend blij en opgelucht. En zijn familie die in de zaal was ook.
0: Ja, veel emoties begreep ik ook inderdaad bij zijn moeder. En de broer van die verdachten die daar ook aanwezig waren. Nou is dit slechts 1 verdachte. Er waren daar tientallen jongeren betrokken bij die rellen. Hoe gaat dit nou verder?
1: Ja, er zijn ongeveer 10 verdachten in beeld bij het Openbaar Ministerie. Die dossiers zijn nog niet allemaal klaar. Dus dat betekent dat er ook nog onderzoek wordt gedaan. En ze verwachten dat ze ergens deze zomer dat die onderzoeksdossiers dan allemaal klaar zijn. Dan gaat het naar de rechtbank en die moet dan een datum vinden waarop al die zaken tegelijk ongeveer behandeld gaan worden.
0: Tessa Beyer vanaf de rechtbank, dankjewel.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.

0: Choice, Dr. Love. Radio M Utrecht. Op deze 2 juni. En er is er een jarig. Gefeliciteerd Utrecht.
1: Utrecht bestaat je, dan gebeurt van allerhand. Het bruis aan alle kant in het hartje van ons land.
0: 904 jaar geleden kreeg Utrecht stadsrechten. En dat leek ons een goede gelegenheid om jou eens te vragen: wat is jouw favoriete plekje in de stad? Heel veel reacties, dankjewel. Corrie Cornelia die zegt: voor mij het pleintje in de Sint-Jacobstraat. Met het beeld van Anton Geesink in wijk C. Ja, en natuurlijk de Domtoren. Mien de Leeuw die zegt: ja, Utrecht is de mooiste stad van heel Nederland met de mooiste torens. Ines vindt het Wilhelminapark het fijnste plekje van de stad. Ik heb er jaren gewerkt en met de hond gewandeld. Wat is jouw favoriete stukje Utrecht? Misschien wel een plekje met hele mooie herinneringen. Laat het maar weten. En stuur me een berichtje en dat kan via de RTV Utrecht-app. Jouw favoriete stukje in de stad.

0: Als je wil liefhebben, moet jij beginnen. Oftewel, a far l'amore comincia tu. Raffaella Carrà hier op Radio M Utrecht. Zometeen Hanna Kameraad hier op Radio M Utrecht. En zij weet het regionieuws. Onder andere over de organisator van het AZC-protest in Wijk bij Duurstede. Die stopte namelijk mee. Dat en heel veel meer. Zometeen.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Half zes, het regionieuws met Hanna. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Jij begint met een Utrechtse huisarts die veroordeeld is door de rechter.
7: Ja, hij stond terecht voor de verkrachting van een patiënt. De huisarts moet 3 jaar de cel in en heeft een beroepsverbod van 5 jaar. Het slachtoffer belde 's nachts de spoedpost met paniekklachten. De huisarts stelde haar telefonisch gerust. Na zijn dienst ging hij naar de vrouw toe, waar hij haar een drankje gaf, waardoor ze versufte. Daarna verkrachtte hij haar. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij misbruik maakte van een kwetsbaar persoon die zijn hulp nodig had. Een van de verdachten van de rellen in Utrecht-Overvecht afgelopen maart mag zijn proces in vrijheid afwachten. De 21-jarige wordt verdacht van geweldpleging tegen agenten. Na een aanhouding in de wijk keerde een groep van zo'n 50 mensen zich tegen de agenten. Ze werden bekogeld met allerlei voorwerpen en vuurwerk. Een stadsbus werd door de politie gebruikt als buffer. De verdachte hoeft tot aan zijn proces niet in de gevangenis te blijven. Hij heeft wel een meldplicht bij de reclassering, moet een dagbesteding hebben en moet verplicht meewerken aan een psychische behandeling. De organisator van het AZC-protest in Wijk bij Duurstede stopt ermee. Hij is het niet eens met de manier van demonstreren. Gisteravond liep een protest uit de hand. Demonstranten gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Een man van 23 uit Doorn werd aangehouden voor openlijke geweldpleging. Organisator Tom was van plan om elke avond te protesteren tegen de geplande noodopvang, maar hij staat niet achter het geweld en dus gaat hij geen demonstraties meer organiseren. En de gemeente Utrecht wil via de rechter alsnog proberen om de jaarbeurs binnen de zero-emissiezone te laten vallen. In april oordeelde de rechter dat de jaarbeurs een uitzonderingspositie heeft vanwege de grote evenementen die er worden gehouden. Hierdoor valt het terrein en de wegen die er naartoe leiden niet binnen de zero-emissiezone. Zwaar vrachtverkeer mag daar nog steeds komen, maar Utrecht wil dat aan banden leggen om de uitstoot te verminderen. De gemeente gaat dus in hoger beroep en werkt aan een zogenoemd herstelbesluit. Dan nog het weer. Na wat buien klaart het vanavond als het goed is op.
0: Kijk even naar buiten.
7: Nou, dat is hier nog niet aan de hand.
0: Het is een soort moesson.
7: Er stonden hier net ook, wij kijken zo uit op de ingang. En dan staan er mensen zo helemaal ingepakt in regenjassen naar buiten te kijken. Toch even te wachten. Van, ja,
0: die zijn inmiddels wel vertrokken. Dus die zitten hier nu in. Ja hoor.
7: Oh,
0: nou. Het gaat echt tekeer.
7: Nou ja, het koelt af naar 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maximaal 20 graden.
0: Oké. Ja, dat slechte weer levert ook veel vertraging op de weg. Dik 160 kilometer file. Je krijgt het oponthoud van een kwartier of meer. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden, een half uur vertraging. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Noorderloos, 40 minuten. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet, een kwartier vertraging. Sterkte als je erin staat. We praten zo meteen over jouw favoriete stukje Utrecht. Veel reacties. Hilde stuurt net een berichtje via de RTV Utrecht-app. Voor mij is na de Dom het mooiste plekje toch wel de Neude. Ik werkte jaren op het postkantoor, vandaar. Ik ben nu al jaren weg uit Utrecht, maar het blijft mijn statie. Hartelijke groet vanuit Frankrijk. Dankjewel, Hilde.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateur?

0: vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: The Monkees, A Little Bit Me, A Little Bit You. En over you gesproken, ik ga eens met je praten. En dan gaan we praten over jouw favoriete plekje in de stad Utrecht. De stad is jarig, hoera. 904 jaar geleden kreeg Utrecht stadsrechten. Dus ik feliciteer ook jou, Wilma. Hallo.
1: Hallo, dankjewel hoor.
0: Hallo, hallo. Wat is jouw favoriete plekje in de stad?
1: Nou, eigenlijk de Korte Nieuwstraat. Heel veel mensen kennen het niet zo goed. Het stukje tussen Domplein en Lange Nieuwstraat. En daar woonden wij boven Huizen Molenaar.
0: Wat is Huizen Molenaar?
1: Huizen Molenaar, het bestaat nog steeds. Het is een gesloten bedrijf voor de partijen. En wij woonden daar schuin boven. En dat was een heerlijke tijd. We hebben er niet zo lang gewoond, een jaar of 5, 6. Toen was die nieuwbouw aan de overkant, dat was er nog niet. Het was een groot parkeerterrein. Mm-hmm. En nou ja, daar woonden we tot onze eerste dochter werd geboren. Ah. Het was een beetje behelpen, want de badkamer was er niet. Het lekte, het tochtte, niet geïsoleerd.
0: Niet perfect voor een jong gezin.
1: Het was een beetje behelpen. Dus uiteindelijk zijn we daar toch vertrokken. Maar het waren heerlijk.

0: elke jaren.
1: Ja.
0: En ook echt zo'n punt waar vrienden en kennissen op koopzondag, of nee, koopzondag was er geloof ik nog ineens. Nou ja, koopavond kwamen ze in ieder geval allemaal langs.
1: Ja.
0: Dus het was een heerlijke tijd.
1: Ik snap
0: en,
1: het.
0: Wij woonden natuurlijk ook vlakbij Domplein, waar ook de pantoffel van de Dom is. En toen was er nog een binnenstadskrantje. En daar reageerde mijn man op een oproep van wie wil mij helpen om die tuin aan te leggen. En dat heeft hij toen gedaan.
1: Nou, kijk aan.
0: En dat heeft zo'n 40 jaar of meer geduurd.
1: Wauw. En dus, dat is plek 2, zeg maar.
0: Eigenlijk wel. Ja, voor mij het huis.
1: Ja.
0: Met de baby. En voor mijn man de tuin. Maar we hadden wel een sleutel van dat kleine deurtje. Wat daar in de wand zit. Achter die grote steen.
1: Ja.
0: Dus 's avonds konden wij daar met onze kleine Anouk. Lekker gaan zitten. Want we hadden geen tuin op dat bovenhuis. Oh. Maar we hadden wel de pantoffel.
1: Kijk.
0: Dus dan gingen we daar lekker naartoe.
1: Kijk eens eventjes. Dat is een goede plek. Goed geregeld. Dank je. Wat een mooie herinnering. Dank je wel, Wilma.
0: Dus dat was geweldig. Ja. Graag verteld.
1: Fijne
0: succes
1: avond.
0: Succes met je programma.
1: Ja, dag.
0: Oké, doe.
1: Dag. En dit is... Hallo. Dat is... God, zit ik... Reini, sorry.
2: Ja,
1: Reini, daar ben je.
2: Ik er bijna naast, ja.
1: We gaan naar de Malibaan, hè?
2: Ja, laten we maar eens naar de Malibaan gaan, ja.
1: Wat voor herinnering ligt daar?
2: Nou, ik vond de Malibaan vroeger vooral een statige laan. Met al die bomen, ja, die zijn er waarschijnlijk nog. Ik kom er niet zo heel vaak meer. Maar wij zaten daar vroeger op school, de Malibaan school.
1: Aha. En schets eens eventjes de sfeer van toen dan. Op dat plekje?
2: Ja, dat was een hele rustige laan, zal ik maar zeggen. Een leuke school. De lagere school was dat natuurlijk. En wij woonden er niet zo ver vandaan. Of in de Utrechtse weg, in de Bilt. En dat is een kilometer vanaf de Berenkuil. Daar gingen we vaak op lopend of met de fiets naar school.
1: Ja.
2: Ja,
1: lekker rustig nog op de weg toen, hè?
2: Ja, daarom juist. Het was gewoon lekker rustig op de weg. Dus ik vind dat de Malibaan, ik ben er al heel lang niet geweest. Ik weet niet of het allemaal nog hetzelfde is, maar vroeger was het een hele statige laan. Daar had je weinig auto's natuurlijk in die tijd, eind jaren 50, begin 60.
1: Zo is dat. En waar ben je uiteindelijk beland? Waar ben je nu?
2: Ik zit nog op hetzelfde plekje. Niet op de Malibaan school, maar wel in de Bilt.
1: Oh, kijk. Ja.
2: Ja.
1: Dan zou ik toch weer eens even teruggaan. Pak je toch weer eens even de fiets, voorzichtig.
2: Ja, fietsen en dan richting de Malibaan. Dan ga ik er eens even kijken. Maar de Malibaan school is er nog steeds in ieder geval. Dat weet ik wel. Of die nog hetzelfde heet, weet ik niet. Maar die is er nog steeds.
1: Oké, nou hartstikke leuk. Ja. Dankjewel, Reini. Ja.
2: Oké, graag gedaan.
1: Fijne
2: avond. Uitzending.
1: Dag. Wat is jouw favoriete plek in Utrecht? Zit hij aan de overkant?

0: Staying Alive. Radio M Utrecht. Rita, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Ja, net gingen hier alle sluizen open. Het is nu weer wat rustiger, maar wat een klaterende buien hebben we, zeg.
1: Ja, ja, er zijn toch aardig wat buien gevallen. Ik heb nog geen onweer bij de observaties gezien, dus volgens mij valt dat mee. Maar er zijn meerdere buienzones overgetrokken. In de tweede ochtendhelft al eentje die ja, toch aardige regen bracht. Toen een buienzone, op dit moment een buienzone midden over Midden-Nederland. En op veel plekken is er nu toch ook al zo'n 5 tot 15 millimeter gevallen. Den Dolder geeft zelfs 16,4 millimeter door. Dus ja, het is nat en het is ook wat killetjes daardoor geworden. We hebben nog een maximumtemperatuur van 21 graden aangetikt. Maar ja, toen die eerste buienlijn kwam vanochtend, zag je die temperaturen al zakken. En inmiddels is het 15 tot 17 graden ongeveer. En het is nog een beetje buiig de komende paar uur. Ik denk dat het later vanavond, nou ja, droog wordt. Wel veel bewolking. En ja, daarna in de nacht misschien weer een bui met temperaturen die dalen naar een graadje of 13 ongeveer.
0: Okido. En hoe ziet het er dan morgen uit?
1: Ja, de komende dagen blijft het nog aan de wisselvallige kant, zeg maar. Met geregeld een aantal buien worden veroorzaakt doordat er een lage drukgebied ergens in de buurt van Schotland ligt. Dat is een eindje weg. Maar die slingert als een echte centrifuge gewoon meerdere onstabiele regio's naar ons toe. Meerdere neerslagzones. Morgen overdag valt het op zich mee. Wolkenvelden, af en toe zon. Een paar regenbuien, dus niet met kans op onweer. En een straffe zuidwestenwind toch wel. Bij een graadje of 19 à 20. En dan donderdag stevige wind uit zuid-zuidwest. En dan zijn de buien weer pittig van karakter met kans op onweer. Dat lijkt wel echt wel een buiengedag te worden. En op vrijdag neemt het aantal buien en de wind alweer wat af. Maar in totaal kan er natuurlijk wel behoorlijk wat vallen deze week. Op zich geen slecht nieuws, maar wel voor een aantal mensen onhandig. Ik hoorde ook dat er wat avondvierdaagses waren. Ja, dat is net natuurlijk niet leuk.
0: Nee. Grita, dankjewel. Tot straks.
1: Tot straks.

0: The Dire Straits and the Walk of Life hier op Radio M Utrecht. Ja, op dit moment wil je waarschijnlijk even niet in je tuin zijn. Maar straks, als het opklaart, natuurlijk weer wel. En dan kan je wellicht wat goede tips gebruiken. Bijvoorbeeld voor het snoeien van de vaste planten, het terugsnoeien daarvan. Hovenier Jurgen Smit noemt dat de Chelsea Chop. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. We gaan het er straks over hebben. En verder ben ik natuurlijk benieuwd naar jouw favoriete stukje Utrecht. Inge Jansen stuurt een bericht. Die zegt, ik vind de oude Hortus in de binnenstad heel mooi. En dan daarna naar de nieuwe Hortus op het Science Park. Dat is rond een oud fort. Geweldig. Ja, en Hilde, voor haar is de Dom het mooiste plekje. En daarna de Neude. Ja, dat snappen wij. Wat is jouw favoriete plekje in de stad Utrecht? En waar liggen mooie herinneringen? Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. 6 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten om hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in de Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke definitieve oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. Ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Er worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een man van 20 uit Spanbroek. Hij zou vorig jaar april een explosie hebben veroorzaakt met brand tot gevolg in een flat in Heer Hugo Waard. De man bracht volgens het OM in een van de woningen een kleine jerrycan en 2 cobra's tot ontploffing. Door de explosie raakten alle 66 appartementen beschadigd. 5 mensen raakten licht gewond en meerdere huisdieren kwamen om het leven. 4 andere verdachten worden niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs. Wielrenster Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Reusser en Vollering. Van der Breggen staat morgen dus in de roze leiderstrui aan de start van de 5e Giro-etappe. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Hanna, goedenavond.
6: Goedenavond. Een 34-jarige huisarts uit Utrecht moet 3 jaar de cel in en mag 5 jaar zijn beroep niet uitoefenen. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een patiënt. De huisarts bekende tijdens de rechtszaak dat hij seks heeft gehad met een vrouw, maar dat zij daarmee instemde. De rechtbank gaat daar niet in mee. De vrouw was kwetsbaar en bovendien versuft door een drankje dat hij haar had gegeven. Na een achtervolging is een 24-jarige man uit Ede aangehouden. De politie kreeg een melding van een vernieling bij een woning in Veenendaal. Meerdere ramen waren ingegooid. De verdachte ging er vandoor in een auto en negeerde het stopteken van de politie. Na een achtervolging kon hij worden aangehouden. En een cameraman is onlangs mishandeld tijdens een demonstratie in Utrecht. Dat meldt de politie. Daarover straks meer om 6:30.
0: De avondspits, drugsmoment, ligt achter ons. Nog een aantal vertragingen. Vanaf 10 minuten krijg je ze. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oudrijn een kwartier oponthoud. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein ook een kwartier. En daarna tussen Lexmond en Werkendam op diezelfde A27 rijden opnieuw de file in. Ook daar nog een kwartier vertraging. Straks onze hovenier Jurgen Smit en, ja, ik was even afgeleid, want ik krijg een berichtje binnen van Jerry over zijn favoriete plek in Utrecht. Dat is het Draaiorgelmuseum, van speelklok tot pierement. Dat is ook een prachtige plek. Dankjewel Jerry. Wat is jouw favoriete plek in de stad? Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
16: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
17: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
19: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
20: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Even uitrusten. Hè, Dan Hartman, relight my fire.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, dat noemen ze een floor filler, hè, zo'n nummer. Als dat begint, dan stroomt de dansvloer vol. Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. Tot 7 uur ben ik bij je met Utrecht komt thuis. Straks onze vaste hovenier, Jurgen Smit. Dan praten wij over de Chelsea Chop. Een bepaalde methode om vaste tuinplanten terug te snoeien. En we hebben het over jullie favoriete plekjes in de stad Utrecht. De stad is jarig, 904 jaar jong. Veel reacties. Jeannette die schrijft het Lange Rozendaal, waar ik vanaf baby heb gewoond. Daar heb ik mooie herinneringen aan. Johan Fransen vindt de Kromme Nieuwe Gracht het mooiste plekje Utrecht. Francis van Tiel die zegt het hele gedeelte binnen de singles. En dan nog Bill die zegt, ja, ik woon nu al 55 jaar in de Betuwe, maar mijn favoriete plekjes blijven de Vogelenbuurt. Ja, dat is vlak bij ons. Dankjewel voor jouw reactie, Bill. Ik ben ook benieuwd naar die van jou. Wat is je favoriete plekje in de stad Utrecht? Met de mooiste herinneringen? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: Down on the Corner, Creedence Clearwater Revival hier op Radio M Utrecht. Komt een berichtje binnen van Willemsen Kees. Nou, Willem of Kees, of Willem en Kees. In ieder geval een kleine waarschuwing. Hij schrijft filevorming vanaf Kasteel Amerongen naar de Pont. Met een wachttijd van een half uur. Beter omrijden. Nou, als je die kant uit moet, dank voor de tip. Wij gaan praten met onze vaste hovenier. Jurgen Smit. Dag Jurgen.
1: Ja, Aad, goedenavond.
0: Ja, en jij schreef mij vanmiddag, we gaan het hebben over de Chelsea Chop.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, nou, dat klinkt als een soort seriemoordenaar, de Chelsea Chopper. Maar wat is Chelsea Chop?
1: Nou, de Chelsea Chop is een snoeimethode. En die snoeimethode houdt in dat je laat bloeiende vaste planten, zoals Rudbeckia, de Echinacea, de Agastache, de dropplant is dat, dropplant, dus hoge sedumsoorten, dat je die nu, om deze tijd, ongeveer voor de helft terug gaat knippen. Dat is een beetje raar, want je bent al heel blij dat hij gewas maakt. Hè? Hij staat nu zeg maar een centimetertje of 40, 50 staan ze allemaal boven de grond. En dan pak jij de heggeschaar en je knipt gewoon de helft eraf.
0: Ja, ja. Dat klinkt vrij ruig. En waarom is dat dan goed voor zo'n plant?
1: Nou, het is eigenlijk om het, nou, om twee redenen. Ten eerste, sommige planten, als ze echt in het najaar beginnen te bloeien, en het zijn hoge soorten, dat ze soms uit elkaar willen vallen, zoals de sedumsoorten, die vallen dan helemaal uit elkaar. Dat is eigenlijk een beetje een rot gezegd. En sommige vaste planten, zoals de dropplant, dus de Latijnse naam is Agastache, prachtig ding trouwens. Maar die wil ook nog wel eens, zeker als hij wat op rijkere grond staat, dan wil hij ook zomaar 1 à 1,5 meter hoog worden. En als je hem nu terugknipt, dan moet hij opnieuw komen. Moet opnieuw zijn bloemen aangemaken en zo. En dan blijft hij gewoon lager. En zal daardoor minder snel omvallen. En het tweede voordeel is, als je dat nu doet, is dat de dropplant die bijvoorbeeld bloeit in, nou, ik noem hem wel augustus, omdat hij opnieuw moet komen, begint hij pas bijvoorbeeld in september te bloeien. Dus je bloeitijd verleng je door af en toe eens wat van die vaste planten voor de helft terug te knippen.
0: Ja, en dit is nu de periode, zeg maar, het einde van de lente, weet je?
1: Ja, klopt. Eind mei, begin juni. En die Chelsea Chop is vernoemd naar de Chelsea Flower Show. En die is op dit moment.
0: De Chelsea Flower Show, dat is, ja, je vertelde me net, het is een gigantisch evenement. Je bent er 1 keer geweest, toch?
1: Ja, ik ben er 1 keer geweest. Nou, het is fantastisch. Het is, je loopt daar en je ziet de beste tuinarchitecten maken daar, ja, de prachtigste tuinen. En niet zozeer de klassieke tuinen, maar dus iedereen probeert zo inventief mogelijk, zo kunstzinnig mogelijk met planten en met ornamenten en zo bezig te zijn. Dus je valt een beetje van de ene verbazing in de andere. Het is echt fantastisch. En de planten die ze gebruiken, ja, het is natuurlijk allemaal, ten eerste is het natuurlijk de prachtigste tijd van het jaar, hè, qua planten. We zitten midden in het groeiseizoen. Maar als je daar bijvoorbeeld, als ze daar een hele een muur bouwen, ik noem het een muur van glas, en er moet een blauwe regen overheen, dan bloeit die blauwe regen. Het lijkt wel alsof hij er al 50 jaar staat.
0: Ja, ja,
1: terwijl het wordt ieder jaar opnieuw gedaan. Dus ja, dit zijn kunstenaars daar.
0: Hou jij daar ook inspiratie vandaan?
1: Ja, ik kom er veel te weinig, eerlijk gezegd. Maar ik was diep onder de indruk toen ik er was. En ja, ik kijk het altijd wel terug. Want de BBC maakt er ook altijd opnames van. Dus de grote namen, de Engelse grote namen op tuingebied, zoals Monty Don en Mr. Plant Geek en Charlie Dimmock. Nou, dat zijn allemaal Engelse presentatoren en presentatrices. Ja, die maken daar ook altijd items. En dat, ja. Uiteindelijk ga je dingen ook terugzien als je dat een beetje volgt op de Engelse tv.
0: Ja, nou goed. De Chelsea Chop, daar komt het vandaan. Kort gezegd, de vaste plan. Gewoon 50% terugsnoeien.
1: Ja, de hoge, laatbloeiende soorten.
0: Oké. Dankjewel, we gaan choppen.
1: Oké, doen we.
0: Fijne avond, Jurgen.
1: Fijne avond, hoi.

Gladys Knight en Baby Don't Change Your Mind. Ja, als je in het café staat of op een feestje en dit wordt ingestart, dan weet je het, hè? Bijna tijd om te gaan. Nou, bij ons mag je nog een heel lang blijven, hoor, hier op Radio M Utrecht. André Hazes.

0: Het laatste rondje van André Hazes. Zometeen muziek van een vrouw die als geluksnummer 13 heeft. Zo eerst Hanna met het laatste nieuws uit de regio. Celstraf voor een Utrechtse huisarts en een cameraman die is mishandeld bij een demonstratie. Daar gaat het over.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Dit is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
6: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Half zeven, Hanna is er voor het nieuws. Goedenavond.
13: Goedenavond.
0: Een van de verdachten van de rellen in Utrecht Overvecht afgelopen maart, die stond vandaag voor de rechter.
13: Ja, en de rechter heeft besloten dat hij zijn proces verder in vrijheid mag afwachten. De 21-jarige man wordt verdacht van geweldpleging tegen agenten. Na een aanhouding in de wijk een paar maanden terug keerde een groep van zo'n 50 mensen zich tegen de agenten. Ze werden bekogeld met allerlei voorwerpen en vuurwerk. Een stadsbus werd door de politie gebruikt als buffer. De verdachte hoeft tot aan zijn proces niet in de gevangenis te blijven. Hij heeft wel een meldplicht bij de reclassering, moet dagbesteding hebben en hij moet verplicht meewerken aan een psychische behandeling. Een 34-jarige huisarts uit Utrecht moet 3 jaar de cel in en mag 5 jaar zijn beroep niet uitoefenen. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een patiënt. Het slachtoffer belde 's nachts de spoedpost met paniekklachten en de huisarts stelde haar telefonisch gerust. Na zijn dienst ging hij naar de vrouw toe, waar hij haar een drankje gaf, waardoor ze versufte. Daarna verkrachtte hij haar. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij misbruik maakte van een kwetsbaar persoon die zijn hulp nodig had. Een cameraman is onlangs mishandeld tijdens een demonstratie in Utrecht. Hij werd hard op zijn hoofd geslagen toen hij een aanhouding wilde filmen. Na de klap viel hij op de grond. De demonstratie was op 23 mei. Extinction Rebellion protesteerde toen op station Utrecht Centraal. Daarbij gingen demonstranten onder andere het spoor op. Er is nog niemand opgepakt. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de mishandeling. Een 24-jarige man uit Ede is gisteravond aangehouden. De politie kreeg een melding van een vernieling bij een woning in Veenendaal. Meerdere ramen waren ingegooid. De verdachte reed weg in een auto en reageerde niet op het stopteken van de politie. Uiteindelijk zette hij toch zijn auto aan de kant ter hoogte van de groene grens, waar hij een natuurgebied inrende. Uiteindelijk is de man aangehouden. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 20 graden.
0: En zometeen de uitgebreide verwachting met Gerita Spannenburg. Nu de laatste files van de avondspits. Ik heb er nog 4. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. 5 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 5. Kapotte vrachtauto zorgt ervoor dat de rechte rijstrook dicht is. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. 10. En de laatste, A28 Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit Den Dolder en Utrecht, 5 minuten vertraging. Zometeen American Breed en de vrouw die als geluksnummer 13 heeft.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Utrecht komt thuis met

0: American Breed. En Bend Me, Shape Me. Het is, nou, wat is het? 5 minuten over 6:30.
1: Utrecht

0: is Utrecht ook nog eens jarig op deze dag. 904 jaar jong. Ja, en mijn vraag is, wat is jouw favoriete stukje Utrecht? Peter ter Mors, goeiedag.
1: Ja, hallo Aart.
0: Ja, waar neem je ons mee naartoe, Peter?
1: Ik neem jullie mee naar de Katerijnen-single, Tolzeg-single, Witte Vrouwen-single en de Weert-single. Dus de stad Buitengracht, helemaal rond.
0: Ja, en waarom kies jij dat, Peter?
1: Nou, ik ben in 1978 aangekomen om te gaan studeren. Toen kreeg ik mijn eerste studentenkamer was in de scheutel van de Kolkstraat. Dat is een zijstraat van de Katerijnen-single. Dus ik had gelijk die single, zeg maar, om me heen.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk een gebied, het is historisch interessant. Het is heel romantisch om te wandelen met het meisje waar je verliefd op bent.
0: Ja. En dat heb je daar veel gewandeld met meisjes, Peter?
1: Ja, heel veel natuurlijk, dat begrijp je wel.
0: Ik snap het.
1: Ja, en dan kan dat niet meer kapot, hè?
0: Nee.
1: Ja, en het is, ik vind het ook heel leuk dat je alle seizoenen van het jaar daar heel mooi kunt zien.
0: Ja.
1: En wat ik niet wil nalaten te zeggen, het waterfietsen aard, dat is echt, ik vind dat helemaal top.
0: Dat is leuk, hè? Dat is bij elke stad waar je bent, als je het vanaf het water bekijkt, dan lijkt het allemaal anders. En nog mooier.
1: Ja, precies. Dan is het allemaal nog veel mooier.
0: Ja.
1: Ja, en lekker buiten zijn, genieten van het weer, of het nou regent, of winter is, of voorjaar is. Eigenlijk vind ik alle vier seizoenen aan de grachten, aan de Buitengracht, vind ik hartstikke mooi.
0: Vandaag niet echt een dag, hoor, om op de waterfietsen zitten trouwens.
1: Nee.
0: En waar ben je uiteindelijk beland, Peter? Want je zat hier aan de universiteit. Ben je blijven hangen in de stad?
1: Nee, dat wil zeggen, ik heb er 11 jaar gewoond. Toen heb ik in Portugal gewoond en gewerkt een tijdje. Terug in Nederland ben ik terechtgekomen in de Rijnmond.
0: Oké.
1: Dus dat is heel wat anders. Maar mijn hart ligt voor altijd en eeuwig in Utrecht.
0: Mooi. En een mooi verhaal over de Stadsbuitengracht. Ik snap dat dat een favoriet plekje is. Dankjewel, Peter. Fijne avond.
1: Alsjeblieft, uit hetzelfde.
0: Dag.
1: Dank je, dag.
0: Hallo, Truus.
2: Hallo, Aart.
0: Een echte Utrechtse?
2: Zeker weten.
0: Ja. Waar gaan we naartoe?
2: We gaan naar het Zwarte Water in Utrecht. Het mooiste plekje, achter de molen.
0: Bij de sluis?
2: Bij de sluis, precies aan de sluis. En het Zwarte Water in Utrecht was de enige straat. Wij hadden geen huisnummer, wij hadden een letter.
0: Oh.
2: En het was van 9A tot 9K. Wij woonden op 9J. En de vorige nummers, dat woonde op de hele familie. Dus wij zijn daar met mijn ouders uiteraard, tantes, ooms, mijn oma, neven, nichten, zijn we daar opgegroeid.
0: Gewoon de hele familie woonde daar aan het Zwarte Water?
2: Woonde daar aan het Zwarte Water, ja.
0: Oh.
2: En het was daar prachtig als kind, er was geen verkeer. En de winters die waren echt nog heel koud. En wij woonden laag, het Zwarte Water was laag. Als je moest eerst een trapje af of aan

0: zijdekant een holletje naar beneden. En dan kon je bij ons huis komen. Dus 's winters was er heel veel sneeuw. En dan kon je vanaf het holletje, vanaf de Merelstraat, kon je zo naar beneden glijden. Nou, menigeen gleed ook het water in natuurlijk. Dat snap je wel.
1: Ja.
2: Het maar dan neem ik aan dat het in de winter dan, als er ijs lag, lekker schaatsen was. En in de zomer lekker zwemmen. Ja.
0: Nou nee, ik dus niet.
2: Oh.
0: Mijn vader wel. Kijk, mijn vader is daar geboren. Mijn ouders zijn in 1946 daar komen wonen. Mijn moeder heeft daar dus 72 jaar gewoond toen ze overleed. Mijn vader heeft daar als kind wel in kunnen zwemmen. Dus, maar dat hebben wij nooit meegemaakt. Het stroomde erg, dus je kon daar niet schaatsen, maar je kon er wel glijden en van alles doen. Ja. Maar het was een heel bijzonder plekje. En wij woonden precies achter de sluis. En het gebeurde wel eens dat de jongelui uit de stad kwamen met een borreltje op. En die dachten dat ze over het water konden springen. Dan hoorde je midden in de nacht weer iemand gillen. Die lag dan aan de andere kant van het water met een gebroken been.
1: Oh jeetje.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dat klinkt wel, Truus, als een heerlijke plek om op te groeien.
0: Ja. Wij hebben, en ik weet, mijn neef en nichten die luisteren allemaal mee. Het was het beste plekje voor ons om op te groeien.
1: Ah.
0: Op dat rustig. En, maar het was ook heel bijzonder. Want aan de overkant had je bijvoorbeeld Westerhout aardappelboer. En die bracht aardappelen rond met de paarden.
2: Dat was toen nog, ja.
0: Iedere dag kwamen dus die paarden daar. En toen is er een keer iets gebeurd. Er heeft iets liggen broeien. Iets van stof of zo. Toen waren al die paarden waren gestorven door de koolmonoxide. Toen werden al die paarden uit huis, uit de stal getakeld. Dat zijn herinneringen die vergeet je nooit.
2: Oh, machtig. Het klinkt, Truus, alsof jij eens een weekje naar het Utrechts archief moet. En daar jouw verhaal moet laten optekenen. Ja. Want je lijkt mij een wandelende encyclopedie. Als het op zwarte water aankomt.
0: Zeker weten. Ja. Maar ja, het is wel zo. Hè? Je kunt het meisje wel uit Utrecht halen, maar je haalt Utrecht nooit uit het meisje.
2: En zo is het. Want waar woon je nu?
0: Ik woon nu in Nieuwegein. Vanaf mijn ouderlijk huis ben ik naar Nieuwegein gegaan.
2: Ja.
0: En ik kom er nog wel eens, maar sinds mijn moeder overleden is, 8 jaar terug, helaas niet zoveel meer.
2: Nee.
0: Want daar had je echt wat ze noemen het nabuurschap. Iedereen zorgt voor elkaar.
2: Nou ja, het meisje zit nog met haar gedachten in zwarte water. Hè?
0: Zeker weten.
2: Dankjewel, Truus. Ja. Fijne avond, hè?
0: Graag gedaan. U ook.
2: Dag. Radio M Utrecht. Met de verhalen en de muziek. Taylor Swift.

0: is niet eens kwart over elf is. En toch, de King op Radio M Utrecht, Moody Blue. Rita, hallo.
1: Ja, goedenavond, Aart.
0: Ja, sowieso elke dag om kwart over elf bij Pieter in de show Elvis. Rond kwart over elf is.
1: Oh, oké.
0: Okay. Heerlijk is dat, hè?
1: Ja, mooi. Ik hou van taaldingetjes, ja, hoor. Daar kan je me voor wakker maken, ja, s'nachts.
0: Nou, daag me niet uit, hè?
1: Ja, doe ik wel.
0: Het gaat vannacht om, op een gegeven moment om 3 uur vannacht een belletje.
1: Leuk.
0: Ga ik de wekker voor zetten. Heel goed. We gaan praten over het weer. Is het een beetje uitgeklaterd inmiddels?
1: Het is er wel een beetje uitgeklaterd, ja, ja. We hebben ondertussen op veel plekken toch wel zo'n 8 tot 15 mm gehad. Den Dolder nu 20,2 mm, een van de natste plekken. En je ziet dat nu vooral over het noordoosten en oosten van het land nog een buienlijn ligt. Zeg maar Drenthe, delen van Overijssel, Friesland en delen van Groningen bij ons. Nou, nog een paar spetterbuitjes, dan is het voor vandaag wel grotendeels gedaan. Hebben we nog wel veel bewolking over. Ja, en zitten we toch in een wat frissere luchtsoort inmiddels. Ik bedoel, vandaag werd het nog een graad of 20, 21. Op dit moment is het een graad of 16. En de komende dagen, ja, zal het 's middags zo tussen de 18 en de 20 graden zijn. Op zich helemaal geen slechte temperatuur. Maar het is, nou ja, het is wel wat aan de bescheidenere kant.
0: Oké. Okay. En als wij even vooruit kijken.
1: Vooruit, bijvoorbeeld naar de dag van morgen. Waarin er, ja, tamelijk veel bewolking, denk ik, boven ons komt te liggen. Aan de kust zie je dat de wind op dit moment al wat aan het toenemen is. Aan de Zeeuwse kust daar een krachtige wind, windkracht 6. Bij ons is het allemaal rustiger, wel uit het west-zuidwesten de wind. En morgen overdag zie je ook langs de westkust dat het er een aardige wind staat. En bij ons ook, denk ik, een volle windkracht 4. Dus een doorstroomd geheel. Wolkenvelden, bij tijden wat zon, zeker wel, en een paar losse buien die dan vallen, gewoon het huis, tuin en keukentype regenbuien. Terwijl op donderdag de buien juist weer pittiger uit kunnen pakken. En dat begint eigenlijk al woensdagavond, de nacht naar donderdag en dan donderdag overdag. Ja, dat zijn dan weer wat plensbuien, buien die hoger uitgroeien en buien die pittiger uit kunnen pakken.
0: Oké. Okay. Grita, dankjewel. Leg je telefoon op je nachtkastje, ja, want ik ga bellen. Hè?
1: Je gaat los.
0: Met een taalgrap vannacht.
1: Tot vannacht. Joe.

de Spinners en Cupid. Zometeen veel meer nostalgische muziek in de avond van de nostalgie. T-Set, Stevie Wonder, Madonna. En dit is ABBA. Fijne avond.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
10: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
9: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
15: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
16: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl.
3: jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

I Love You's. Annie Lennox op Radio M Utrecht. Nou, van mij krijg je een heleboel I Love You's, want je luistert naar The Love Songs. Het programma waarin ik alleen maar liedjes draai over de liefde. Wel allemaal met een eigen verhaal. En ik begin vanavond met George Michael en A Different Corner.

Wat gezellig dat je er weer bij bent en besloten hebt te luisteren naar de mooiste liedjes over de liefde tot 11 uur vanavond. En ik draaide Maggie McNeil met When You're Gone. Daarvoor nog Robbie Williams en She's the One. En ik heb wel zin in een duet.

Mariah Carey was dat met een schitterende cover van, ja? Weet je het? Denk maar even mee. Precies, de Jackson 5, die maakten het in 1970, I'll Be There. Op Radio M Utrecht zometeen muziek van Dr. Hoek en ook van Rutja Kot en Paul de Leeuw. Eerst mag je gaan luisteren naar de mooie stem van Christina Aguilera.

Briljant liedje vind ik het nog altijd. Rutja Kot en Paul de Leeuw hadden ze mee naar het Songfestival moeten gaan. Blijf bij mij. Het is nog niet helemaal donker, maar een kaarsje branden mag natuurlijk altijd.

Oh ja, Glennet. Team from Harry's Game, hoor je. Ik heb een mooi liedje meegenomen van Charlene. Zij vertelt haar levensverhaal straks. Radio in Utrecht. Eerst een heel ander verhaal. Een verhaal over twee mensen die even dachten voor elkaar bestemd te zijn. Me en Mrs. Jones.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan